0: Tegenwoordig.
1: Omroep Venlo.
2: Mam heeft me dat gezegd. Waar nog niet zo groeit. Jong liefst al goed. En trek niet zo'n snoer.

rustig aan. Heb geduld. Ik wou weg van huis. Nog geen acht. Ze kwam bij mij staan.

0: is Omroep Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.
1: De hits van nu.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Joris Stubenitski met het NOS Journaal. Het noodweer heeft op veel plaatsen geleid tot schade. Honderden mensen belden de politie en brandweer vanwege omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. In onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. En in Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Hengelo was overlast door omgewaaide bomen die de weg blokkeerden en ook vielen daar grote hagelstenen. In Engeland is een machinist om het leven gekomen door een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen, waarna de andere trein erachterop reed. Een van de wagons is daarbij ontspoord. Het is afwachten of Frenkie de Jong komende avond meespeelt in de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder was betrokken bij de botsing waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman heeft de Jong last onder zijn middel en is zijn deelname een licht vraagteken. Oranje kan tegen Zweden een grote stap zetten naar de volgende ronde. Bij winst komt Oranje op 4 punten en is het zo goed als zeker door naar de knock-outfase. Marokko heeft op het WK zijn eerste overwinning geboekt. Al na 70 seconden maakte Ismaël Saibari het enige doelpunt in de wedstrijd tegen Schotland. Na rust kregen de Schotten nog een aantal kansen, maar bleef Marokko op de been. Het weer, de zwaarste buien trekken vannacht het land uit. Het blijft vrij warm, ongeveer 18 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is Omroep Venlo.
1: Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. De politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorden is een zwaar gewonde gevallen toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. En in het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan een festivalterrein. En in Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Krimpen aan de IJssel is een kind van 2 bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje was achtergelaten en zat al 10 minuten in de auto toen omstanders ingrepen. Ze belden de politie, maar toen hij aankwam hadden de omstanders al een raampje geopend en het kind bevrijd. Volgens de politie droop het zweet ervan af. Op warme dagen kan de temperatuur in een auto in 10 minuten tijd 10 graden stijgen. De politie heeft een melding gedaan bij Veilig Thuis. En het is afwachten of Frenkie de Jong komende avond meespeelt in de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder was betrokken bij de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman heeft de Jong last onder zijn middel en is zijn deelname een licht vraagteken. Oranje kan tegen Zweden een grote stap zetten naar de volgende ronde. Bij winst komt Oranje op 4 punten en is het zo goed als zeker door naar de knock-outfase. Het weer, de zwaarste buien trekken het land uit. Het blijft wel vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst nog kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. En in het noorden en oosten mogelijk een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.

Boekend. Houtblerik. Tegelen. Stijl. Belfeld. Achsen. Velden. Lom. Venlo.

0: altijd hier voor jou.
1: Omroep Venlo. Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.
1: De hits

0: internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Nieuws.
2: Joris Stubenitski met het NOS Journaal. Honderden mensen hebben de brandweer gebeld vanwege schade door het noodweer. In Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. Zo'n 150 mensen konden veilig wegkomen. In Coevorde viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. En in onder meer Barneveld, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. Het is onduidelijk of het festival kan doorgaan. De president van Polen pakt de hoogste onderscheiding van het land af van zijn Oekraïense collega Zelensky. Aanleiding is de beslissing van Zelensky om een legeronderdeel te vernoemen naar het Oekraïense opstandelingenleger. Het schiet in het verkeerde keelgat van Polen, want het is de naam van een nationalistische groepering die verantwoordelijk wordt gehouden voor het doden van zo'n 100.000 Poolse burgers tijdens de Tweede Wereldoorlog. President Nawrocki heeft daarom de orde van de Witte Adelaar die Zelensky kreeg ingetrokken. Oekraïne zegt dat Polen ervoor kiest om het conflict naar een onaanvaardbaar niveau te escaleren. In Krimpen aan de IJssel hebben omstanders een peuter bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje van 2 was achtergelaten. Mensen belden de politie, maar hebben niet gewacht tot die er was. Ze maakten een raampje open en haalden het kind eruit. De politie zegt dat het jongetje erg zweette en heeft een melding gemaakt bij Veilig Thuis. En het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder van Oranje heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer, het blijft vandaag op de meeste plaatsen droog. Afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt 23 tot 32 graden. En morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemorgen.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.
0: De hits van nu.

0: Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Joris Stubenitski met het NOS Journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. De politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel, en in het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot branden in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. En in Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar net een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Engeland is een machinist om het leven gekomen bij een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen, waarna de andere trein er tegenaan reed. Een van de wagons is ontspoord. In Krimpen aan de IJssel hebben omstanders een peuter bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje van 2 was achtergelaten. Mensen belden de politie, maar hebben niet gewacht tot die er was. Ze maakten een raam open en haalden het kind eruit. De politie zegt dat het jongetje erg zweette en heeft een melding gedaan bij Veilig Thuis. Bij een grote brand in een resort in de Dominicaanse Republiek is een toerist uit Italië overleden. Ruim 1600 mensen zijn geëvacueerd naar hotels en andere verblijven in de buurt. Het luxe resort heeft veel schade. En het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer, het blijft vandaag op de meeste plaatsen droog, afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt 23 tot 32 graden en morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.
1: Altijd hier voor jou.

ben mich mei en pas mich vaas. Hier goed vaas, als het even niet meer geit. Als het even niet meer pas. Als het even niet meer lukt, pak stich mich vaas. Gewoon aan mijn jas.

0: Omo Venlo.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien tot schade geleid. De politie en de brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In Coevorden raakte iemand zwaar gewond toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Julianapop. En in Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De Poolse president pakt een hoge onderscheiding af van de Oekraïense president Zelensky. Aanleiding is de beslissing van Zelensky om een legeronderdeel te vernoemen naar het Oekraïense opstandelingenleger. Dat is ook de naam van een nationalistische groepering die verantwoordelijk wordt gehouden voor het doden van zo'n 100.000 Poolse burgers in de Tweede Wereldoorlog. President Nawrocki heeft daarom de orde van de Witte Adelaar die Zelensky kreeg ingetrokken. Oekraïne zegt dat Polen ervoor kiest om het conflict naar een onaanvaardbaar niveau te escaleren. In Engeland is een machinist omgekomen door een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen door een storing, waarna de andere trein er tegenaan reed. Een van de wagons is ontspoord. Het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer. In het noorden trekt de regen weg. Elders is het vandaag droog en schijnt de zon geregeld. Het wordt 23 tot 32 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Omroep Venlo.
2: Van vloer tot meubels, van interieuradvies tot complete wooninrichting. Bij Pools Wonen en Slapen maken we van jouw huis een thuis. Niet voor niets uitgeroepen tot mooiste woonwinkel van 2026. Kom langs in Horst en ontdek zelf waarom.
3: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven, waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterlo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo, tickets via eventim.nl.
2: Ook voor slaapcomfort en raamdecoratie. Kijk op pools.nl.
4: Wij hebben verstand van onze producten. Wij concurreren ook met online prijzen. Wij leveren en installeren. Wij repareren een huis zonder voorrijkosten. Wij zijn Electroworld Witte Hal in Venlo en Reuver. Electroworld draait om jou.
5: Goedemorgen, dit is Venlo op zaterdag.
6: Goedemorgen, je moet wel gaan werken. Jojom, het is al gooi om, stoeme vogel.

Voor een goed begin van je weekend. De zaterdag bij Omroep Venlo.

0: Stewart. Oh, lekkere muziek, Rod Stewart, hoor je. Do you think I'm sexy?
1: Omroep Venlo.
2: Lekker wakker worden met Patrick.
3: Patrick staat op.
0: Goedemorgen allemaal. Ja, mijn stem. Ik hoop dat ik het 4 uur ga redden. Op een of andere manier is een airco op mijn keel geslagen. Ik heb geen flauw idee. Ik heb hem niet voorbij zien wandelen. Feit is dat hij net even wat anders klinkt. Ja, je zou kunnen zeggen hij klinkt sexy. Maar het schuurt ook een beetje. je hoort achterin volgens Redbox en For America. En Zara Larsson met Midnight Sun heb ik voor je klaarstaan. En Rod Stewart kwam al voorbij. Zara Larsson uit Zweden, die was gisteren te gast op Pinkpop. Heeft daar een geweldige show gehouden. Ik heb daar een stukje van gezien. Ik denk, holy moly, hoe krijgt ze het voor elkaar? Op naaldhakken liep ze daar trap op, trap af. Allerhande fitnessoefeningen deed ze. Het was echt ongelooflijk. Het was een geweldig optreden. En ik denk dat als je erbij bent geweest, dat het nog wel even blijft hangen in je frontale kwap. En dat gaat er voorlopig nog niet uit. Zara Larsson uit Zweden met Midnight Sun heeft op dit moment een grote hit. En die gaan we zo draaien. Verder, ja, de schade door hevige onweersbuien in heel Nederland. Volgens mij valt het in deze regio nog wel mee. Ik heb daar geen berichten over gezien of gelezen. Ja, en anders is het dweilen, hè. Ik bedoel, het doekje pakken en de natte zooi opvegen. Het restje niet anders. Ja, dat dus. Ha. Goedemorgen allemaal. Leuk dat je luistert. Zara Larsson, ik kondig hem al aan. En hier is ze met Midnight Sun uit de top 40 van dit moment. Het is zaterdag. Het is 20 juni 2026. En mijn stem, ik ben benieuwd of die 11 uur gaat halen.

0: Omroep Venlo.
1: De hits van nu.
2: Patrick staat op.
1: Een lekkere mix van goede muziek, informatie en humor.

Gisteren waren ze nog verliefd, vandaag niet meer. Friday, I'm in love. Je hoorde The Cure hier bij Patrick Staat op bij Omroep Venlo Radio. Ja, en van Zara Larsson, ik zei ik al dat ze gisteren optrad. The Cure staat vandaag op het terrein van Megaland in Landgraaf op het grote podium. The Cure, Friday, I'm in love. En ja, wat komt er verder nog zo voorbij? Een flink aantal programma's komen voorbij. Artiesten moet ik zeggen, programma's komen. Artiesten komen voorbij op Pinkpop. En daar ga ik later in de uitzending aandacht aan besteden. Ik heb een festivalbezoeker, een Pinkpop-bezoeker in de uitzending. En dan gaan we horen hoe dat het daar is en hoe... Nou, ik kan niet zeggen warm, hoe heet het daar is. Je drijft zo'n beetje, denk ik, je tent uit. En een caravan biedt dan ook niet veel soelaas of je moet airco hebben. Maar ik verwacht op die campings van festivals... weinig luxe caravans met airco. Denk het niet. Maar goed, dat is een aanname. We horen dat later in de uitzending. The Cure staat daar vandaag in ieder geval. En ook aan het optreden is onze eigen Frans Pollux. Dat doet hij niet... Ja, dat heeft hij gedaan, klopt, bij de Herfsthaandeband. Horen we ook alles over straks. Frans Pollux stond in één keer bij de Herfsthaandeband. Een aftrap van Pinkpop. Maar Frans Pollux is zelf ook bezig in Bijlveld. Ja, en dan kan je er niet omheen. Hè. Dan moet je hem draaien. Haalt mij eens vast. Van Nedoet Lotte. Gebracht door onze eigen Frans Pollux.

0: op din liedje en de rij.
1: Omroep Venlo.
2: De klassiekers van toen.
3: Terug in de tijd met Patrick Stadop.
1: Omroep Venlo.

0: De Beach Boys en I Get Around. Op het randje van 1961 opgericht onder de naam Pendletones. Ja, zo heette ze toen, Pendletones. Want het gebeurde op 31 december 1961. Net geen 62 dus.
1: De lekkere lange luisterplaat.
2: Patrick staat op.
0: Ja, deze week heb ik er eentje afgestoft. En die komt van Queen, duurt 6 minuten 33... en is eigenlijk de opvolger van Bohemian Rhapsody, vind ik althans. Maar ja, goed, wat ik vind, ja, moet ik inderdaad naar de politie brengen. Ik heb het over innuendo.

Elke seconde genieten van de 6 minuten 33 durende innuendo van Queen. Ja, en dan VVV Venlo. Terwijl we allemaal gespannen uitkijken naar de wedstrijd vanavond tegen Zweden op het wereldkampioenschap voetbal in Amerika, Canada en Mexico. Zweden, we zullen het afwachten. Heb ik het nieuws over VVV Venlo? Want zij oefenen in de voorbereiding op het nieuwe seizoen vooral tegen de Duitse mannschaften. Ja, tegen Duitse tegenstanders. En volgens Voetbal International is Alex Schalk de nieuwe spits van de Venlonaren. De 33e Schalk speelde in Nederland bij NAC Breda, Go Ahead Eagles en meer recent bij ADO Den Haag. Ook was hij actief in Schotland, Zwitserland en Japan. Vorig jaar maakte hij de overstap naar Real Murcia in Spanje. En daar liet hij zijn contract eerder dit jaar ontbinden. Volgens Voetbal International kan de spits fit aansluiten bij VVV, omdat hij zijn conditie op peil heeft gehouden in Breda bij NAC. VVV speelt zaterdag 25 juli de Herman en Wiel Theeuwen Memorial tegen Fortuna Köln. Die Duitse club promoveerde afgelopen seizoen naar de derde liga. De voorbereiding start officieel 27 juni met een openbare training bij de Kraal. In de loop van juli oefenen de Venlonaren ook nog tegen Borussia Mönchengladbach 023. Dat is onder 23. VfL Bochum, ook onder 23. De treffers OH Leuven onder 23 en dus Victoria Köln. Het voetbal, ja, de hele zomer kunnen we daarvan genieten. Ik ben benieuwd hoe lang dat we nog kunnen genieten van het Nederlands elftal. Daarover straks Julian, en die heeft natuurlijk de laatste informatie daarover.

Zo, die hebben we lang niet meer gehoord. Vulcano was dat met een beetje van dit uit 1983. En toch blijft dat leuk, zo'n plaatje. En zeker een beetje zomerse sfeer, Vulcano. En 1983 was het jaar van een beetje van het dit en een beetje van het dat en een beetje van de zus en een beetje van de zo, dat. Een boutje, een schroefje, een nippeltje. Nou nee, dat dan weer niet, maar het ging wel ergens over. Het ging over de keuze van diverse mannen voor diverse vrouwen. De voorkeuren met namen. Goed, het is warm en ik kan je vertellen dat het warm blijft. Zo dadelijk heb ik het weerbericht voor je in Venlo. En ja, we moeten niet klagen, hè. Ik bedoel, daar houden we niet van. Vorige week, of twee weken terug, hoe lang is het geleden, dat we echt heel veel regen hadden toen iedereen... Oh ja, dit is nog geen zomer, dit is nog geen lente, dit... Blablabla. En nu hebben we zomer en het eerste wat je hoort, wat is het heet, hè? Ik heb geen airco, ik had een airco moeten hebben. En dan denk ik, lieve mensen, het is wat het is. Zweten doet echt hetgeen wat het met je doet. Je valt ook tevens af, heb ik gemerkt. Niet dat ik daar last van heb, nee. Ik heb dan weer een airco en dat slaat schijnbaar op mijn stem op een of andere manier. Hoor je dat een beetje? Ja, er zijn mensen die vinden dat sexy, maar ik vind het vooral lastig. Dus ik zit aan mijn visvriendjes, fisherman's friend noemen ze hem ook wel. En die moeten mij door de uitzending halen. En het gaat wel lukken. Het is inmiddels 17 minuten voor 8. Je luistert naar Patrick staat op tot de klok van 11 uur. En dan geen Jan Kessels, maar Hein Oosdam. Die neemt honneurs waar voor de rotonde.

0: Hey Patrick, vertel eens even, wat voor weer krijgen we vandaag?
1: Het wordt warm. Het wordt iets minder warm dan gisteren, met maxima tussen de 23 graden aan de kust en 32 graden in Venlo. En tegen de avond maakt het zuidoosten wij dus weer kans op een bui. Hoe stevig dat die gaat worden, dat is niet te zeggen. Want ja, het verschilt bijna van wijk tot wijk. Je kunt de ene wijk echt een nat pak halen en in de andere wijk je zonnebril nodig hebben, omdat daar nog fel de zon schijnt. Dus daar is niks over te zeggen. Het kan dus wel. Hou daar rekening mee als je vanavond die barbecue aanstaat, dat je wel ergens droog weg kunt komen. Zondag is de kans op onweersbuien weer nog groter. Helaas, het is niet anders. En het blijft warm met maxima wederom tussen de 23 en zo'n 32 tot 35 graden in de binnensteden. Want daar is het toch even wat warmer. Ja, en dan zou je natuurlijk kunnen zeggen, waar ga ik naartoe? Waar moet ik heen als het zo warm is? Nou, als iemand mij gaat zoeken, ik ga dit hele weekend boodschappen doen. Lekker cool daar in die supermarkt.
2: Patrick staat op. Een lekkere mix van goede muziek, informatie en humor.

John Bon Jovi. Inderdaad. It's My Life, hoorde je als ene laatste van dit uur. En we gaan even terugschakelen, want misschien ben je opgestaan vanochtend en dacht je... Holy moly, wat een herrie op die radio. Echt, ik kan er niet aan. Ik wil weg hier. Ah, dan draai ik even de muziek weg en dan kan ik me voorstellen dat je, als je gisteren laat gemaakt hebt en misschien iets te diep in het glaasje hebt gekeken en het was ook leeg, dat je denkt, nou, ik drink nooit meer. Nooit meer. I'll never drink again. Tot na het nieuws van 8 uur. Tot zo.

0: Omroep Venlo.
1: Heb jij problemen bij lopen of bewegen? Kom dan naar Podotherapie Zonderkamp en Wijnands. Wij luisteren naar je klachten, vormen een totaalbeeld van je voet, knie en rug en vinden samen met jou een passende oplossing voor jouw specifieke probleem. Van kinderen tot topsporters. Wij zijn er voor iedereen van jong tot oud. Gezond bewegen gaat beter met minder klachten. Het team van Podotherapie Zonderkamp en Wijnands staat voor je klaar in Venlo, Tegelen en Panningen. Meer info op podovenlo.nl.
2: Hey jij daar. Wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
3: Heb ze een scooter nodig? Kom dan naar Velo Mag. Ook voor een helm. Wissen bij ons op het juiste adres. Velomag in Tegelen.
4: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: NOS Nieuws.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zijn vannacht zeker 5 doden gevallen, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd nog een staakt het vuren afgesproken tussen Israël en Hezbollah. Maar Israël meldde ook dat hun troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht was er een nieuwe serie aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. Er werden vooral woongebouwen geraakt. Honderden mensen hebben de brandweer gebeld vanwege schade door het noodweer. Zoals omgevallen bomen, brand door blikseminslag en wateroverlast. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. En in onder meer Barneveld, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De politie is op zoek naar een man die in Utrecht 2 vrouwen zou hebben mishandeld. Dat gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag in het centrum van de stad. Volgens het signalement loopt de man met opvallend grote passen, heeft hij een breed hoofd en enkele scheve tanden. Op het WK voetbal is na Haiti ook Turkije uitgeschakeld. Ze verloren met 1-0 van Paraguay en eerder werd al van Australië verloren. Turkije kreeg volop kansen, maar wist niet te scoren. Tijdens de wedstrijd werd ook voor het eerst een rode kaart uitgedeeld voor het praten met een hand voor de mond. Miguel Almiron van Paraguay riep iets naar een Turkse speler van achter zijn hand en de VAR greep in. Marokko boekte vannacht zijn eerste overwinning op het WK. Ze wonnen met 1-0 van Schotland. Dat doelpunt van Ismaël Saibari viel al na 70 seconden. Het weer. Ook in het noordoosten is het droog geworden en overal komt vandaag de zon geregeld tevoorschijn. Het wordt 23 tot 32 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo.
6: Je luistert naar Patrick staat op.
0: Dit is Omroep Venlo.
7: Ben jij haarstylist en klaar voor de volgende stap? Bij Huizenaar Kappers begint jouw carrière echt te shinen. Kom werken in een team waar jouw talent centraal staat en waar de carrièrekansen voor het oprapen liggen. Bij Huizenaar Kappers investeren we in jou. Met onze eigen erkende opleiding, School of Hair en een eigen artistiek team dat jou meeneemt in het Next Level trainingsprogramma. Ga naar huizenaarkappers.nl en word onderdeel van het mooiste kappersteam van Limburg.
8: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterlo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Juliana Park Venlo, tickets via eventim.nl.
9: Vallen dichte mussen van het dak? En balsen ook zoe van die truckleverkosten? Met een energiezuinige airco van Verkoelen.nu schiet ze gewoon dubbel raak. Wil zich ook het ganse jaar door op die energierekening besparen? Dat kent ze met een airco of warmtepomp van Verkoelen.nu ervaren. Verkoelen.nu Venlo. Altijd het juiste klimaat in huis.
10: De zaterdag bij Omroep Venlo.
11: Goeie
10: Goedemorgen! Je moet wel gaan werken! Ja, jong, het is al gooi.

0: Goedemorgen. Goedemorgen. Dit is Venlo op zaterdag.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hey, jij daar. Deze is speciaal voor jou.
3: Patrick staat op.

0: Simply Red and Something Got Me Started.
1: Je weekend start lekker met Patrick Staat Op.
2: Omroep Venlo.
0: Goedemorgen allemaal, 12 minuten over 8. Mijn stem, ja, hij houdt het nog, hij houdt het nog. Met mijn visvriendjes, de Fisherman's Friend, moet het helemaal goed komen tot de klok van 11 uur. Ik stond vanochtend op en ik denk van, oké, dit wordt een uitdaging. Maar een heese stem, ja, het schijnt, ik doe er geen uitspraak over, maar het schijnt wel heel sexy te zijn. Oké, dames. Nou, dat is minder sexy. Achtereenvolgens hoorde je September van Earth, Wind and Fire. En zojuist die rode, hele goede stem heeft hij nog steeds. Dikke 40 jaar. Ja, richting de 60, vergeet het maar 40. Simply Red and Something Got Me Started. Goed, mijn stem slaat af en toe een beetje hoger, over en hoger en lager toe. Ik kom zo voorbij. En ook de muziek komt voorbij tot de klok van 11 uur. En dan Hein Oostdam, geen Jan Kersels, maar Hein Oostdam die hier... Ja, de honneurs waar komt ze nemen voor Jan Kersels in de rotonde. Maar dat is allemaal pas om 11 uur. Ik heb klaarstaan Ruben Hille. Die heeft de 13e versie van The Voice gewonnen. The Voice of Holland. Ja, ja. En ja, die goede man die komt eigenlijk uit Lonneker en is woonachtig in Hengelo. En daar springt het, in Hengelo is altijd wat te doen, hè. Daar springt het stoplicht van rood naar groen en ook weer terug. Ja, dat is Hengelo. Mooie Hengelo, daar in de Achterhoek, toch? Ja. Ruben Hillen en 20 Seconds. I've got

0: Robbie Williams hoorde je en Something Beautiful. 9 minuten voor 8:30. Het schaakteam van Talentencampus Venlo heeft zich geplaatst voor de landelijke finale van het NK Schaken voor basisscholen in Arnhem. Het team bestaat uit 5 leerlingen. In Arnhem lieten Timo, Marijn, Joujian, Raf en Olivier met 5 overwinningen en 2 nederlagen zien wat ze in huis houden. Ja, dat was een stukje Chinees, sorry. En wat ze in huis hadden, lieten ze daar in Arnhem zien. Met een uiteindelijke 4e plaats verzekerden zij zich van een plaats in de landelijke finale op 27 juni. Ja. Ja. Dat doen Timo, Marijn, Joujian, Raf en Olivier geweldig. Aan de kampioenschappen deden dit seizoen 2.556 teams mee. Met een recordaantal van 10.224 kinderen, schrijft de Schaakbond. Na de voorrondes bleven er nog 74 teams over die in 3 halve finales streden om een plek in de eindstrijd. Alleen de beste 8 scholen van elke halve finale plaatsten zich voor de finale. De 5 schakers uit Venlo krijgen regelmatig schaakles op school en zijn daarnaast actief bij een schaakclub in Venlo of in het Blerikse. Die ervaring werpt nu dus zijn vruchten af. De uitslagen van de halve finales van de Talentencampus zijn te vinden op de site van de Talentencampus Venlo. Geweldig. Ja, gefeliciteerd. Wat een mooie prestatie. En ik hoop dat ze dan 27 juni ook zo goed gaan schaken en uiteindelijk de prijs mee naar Venlo kunnen gaan nemen.
1: Ah, Patrick. Ah. Ga je nu dan een Venlo's nummer draaien?
0: Nee. Ja. Nee. Ja. Nee. Ja. Ja, ik ga een Venlo's nummer draaien. Wat dacht je van Jacques-Paul Joosten? En hij is wakker, want zijn stad stond al op. Zien stad, stijl op.

De Stone Roses en Fool's Gold. Of is het Fool's Gold met de Stone Roses? Nee, dit is de Stone Roses met Fool's Gold, uiteraard. Ja, tuurlijk, hè. 8:30. Je luistert naar Patrick staat op. Tot de klok van 11:00 en dat de rotonde. Niet met Jan Kessels, maar met Hein Oostdam. En die gaan we na 10:30 ergens een keer vragen wat er allemaal in zit. Tussen 11 en 12 is dat in de rotonde dus. Goed, ja, Turkije is uitgeschakeld in het WK. Klassificatie in het klassement. De pool groep D, daar zijn ze niet verder gekomen. Ze gaan niet door en mogen nog één wedstrijd spelen. Dat is tegen, even kijken, de Verenigde Staten. Komende vrijdag gaan ze dat doen om 4:00 s'nachts. Maar er zullen weinig mensen naar kijken, want ze hebben 2 keer verloren. Eerst tegen Australië met 2-0 verloren. En afgelopen nacht dus tegen Paraguay met 1-0 verloren en daarmee zijn ze uitgeschakeld. Kunnen ze de terugreis al boeken? Het is een ontgoocheling voor de Turkse gemeenschap. Ik denk dat er heel veel echt wel van balen. Ja, toch wat meer gehoopt in een pool die op voorhand wel te pakken leek. Ja, als je als derde door kon, Paraguay, helaas, gaat hoogstwaarschijnlijk wel door. En dat betekent dus de Verenigde Staten, daar staan in die pool op 1, op eerste. Nou ja, goed, verder voetbalnieuws straks met Julian. Die gaan ons bijpraten over de stand van zaken bij het Nederlands elftal. Er zijn wat geruchten dat Frenkie niet mee zou kunnen doen. En dat zou een aderlating zijn, ja. We zullen het afwachten. Wereldkampioenschap voetbal in volle gang daar in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. En dit is Franse muziek, Moi Lolita, Alizé. Goedemorgen, leuk dat je luistert.

terwijl je helemaal niet somber wordt van deze muziek. Somber en Homewrecker uit de top 40 van dit moment. Ja. 9:10. En pak even pen en papier erbij. Ja, pen en papier. Of papier en pen is ook goed. Want je hebt het even en ander te noteren als je veel gebruik maakt van de A73. Daar wordt namelijk aan gewerkt. En de eerste fase is van 10 juli tot en met 17 juli. Dus 7 dagen. 10 juli tot en met 17 juli is de A73 afgesloten tussen knooppunt Tichelia en de afrit 19. En dat is Roermond. Fase 2 is in het weekend van 17 juli tot en met 20 juli is de snelweg tussen knooppunt Tichelia en knooppunt Het Vonderen volledig afgesloten. Sorry. Goeiedag zeg. Echt, die stem wordt echt vrolijker daarvan. En fase 3, 20 juli tot 22 juli is fase 3. De A73 is dan afgesloten tussen knooppunt Tichelia en afrit 19. Dat is Roermond. En tussen oprit 21, Linnen en knooppunt Het Vonderen. Kortom, heel veel gedoe op de A73... die dus weer gerenoveerd moet worden... en waar werk gaat plaatsvinden in 3 fases. Goed. Ja, er lopen hier wat mensen rond en die kijken me aan zo van... jongen, ga lekker naar huis, ga nog meer plaatjes draaien. Nou, dan zal ik dat dan maar doen, nog maar meer plaatjes draaien. Want die stem is echt om niet over naar huis te schrijven. Nou ja, wat dacht je van Bruce Springsteen? En die is geboren in de USA. Overigens over de USA, wil ik wel even vertellen. Ik zag recent op televisie iemand met een t-shirt van Amerika rondlopen. En dat is in drieën was dat gedeeld, ook soort van 3 fases... maar dan niet de A73, maar een t-shirt. En dat bovenaan stond het land en daar stond achter My Land.

Not my president. Ik denk nou, Bruce Springsteen zou het ontwerp hebben kunnen maken. Hij heeft het niet zo met Donald J. Trump. Born in the USA. Tot 11 uur is dit. Patrick staat op met een hele andere stem als alle andere weken. Goedemorgen allemaal.

0: Bruce the Boss Springsteen met Born in the USA.
1: Hey Patrick, vertel eens even, wat voor weer krijgen we vandaag?
0: Het wordt vandaag iets minder warm dan gisteren, met maxima tussen de 23 graden aan de Noordzee en zo'n 33 tot 34 graden in het Venluze. Tegen de avond maakt het zuidoosten wij dus wel weer kans op een bui. In de rest van het land blijft het droog. En of dat een onweersbui wordt, dat moeten we afwachten. Die kans is er wel, maar die kans is

0: morgen een stuk groter. Dan kunnen er echte onweersbuien komen. En het blijft dan ook warm met maxima van wederom 23 graden aan de Noordzeekust tot 32-33 graden. En als ik de nieuwe week inkijk, lieve mensen, dan blijft het zo boven de 30. We krijgen even een dipje op maandag, dan wordt het 29 graden. Maar zover als ik uit kan kijken, als ik op een heuveltje ga staan en ik kijk zo om me heen, dan zie ik de donderdag in de verte liggen en ook dan wordt het 31-32 graden. Ja, de zomer, mag je zeggen, die is echt wel begonnen.
1: Omroep Venlo.
2: De klassiekers van toen.
3: Terug in de tijd met Patrick Stadop.
1: Omroep Venlo.

Ik mag wel zeggen, de grondleggers van de Venlose muziek. En dat waren natuurlijk de Vrijbuiters met Halli, Hallo. Goedemorgen allemaal. Ja, en gisteren en vandaag oefenen militairen van Defensie in de gemeente Venlo. De oefening is onderdeel van hun opleiding en training. Tijdens deze oefening kun je in verschillende delen van onze gemeente militaire voertuigen en militairen te voet tegenkomen. Het doorgaande verkeer wordt hierbij niet gehinderd, is beloofd. Nou, ze hebben wel goed weer, dat dan. Ze hebben heel goed weer. Ze hebben zo'n goed weer dat ze eigenlijk zeggen van dit is te goed weer. Ja, hier en daar denk ik dat er ook wel een soort van matrasje als buitenbadje is gebruikt of zo. Dat ze iets gebouwd hebben, iets geknutseld, iets gefabriceerd waarmee ze verkoeling kunnen zoeken, de militairen. En dan de bepakking. Ik heb in militaire dienst, ik heb daar geen goede herinneringen. Ja, je onthoudt de leuke dingen, maar kom op. Hey. Een beetje in de hei, in het zand lopen bijten. Ik had er niks mee. Ook als je de hedendaagse oorlogsvoering helaas ziet gebeuren. Dat is allemaal high-tech en drones en raketten. Ik bedoel, in het zand bijten, dat komt denk ik weinig meer voor. En laten we hopen dat dat ook zo blijft. Dat we met respect elkaar kunnen blijven bejegenen en dat allemaal zonder oorlog kunnen doen. Goh, wat een zwaar thema deze ochtend. Nou, goed. Mel en Kim dan maar over hetzelfde. Respectable. Dat zei ik, dames. Wat zei ik? Inderdaad, respectable. Respectable. Ja, respectable.

0: Omroep Venlo. Ook zo'n zin in verse asperges? Voor asperges, vers van het land, moet je bij aspergeboerderij Chico zijn. Versboerderij Chico bij grensovergang Tegelen-Kaldenkerken is het adres voor asperges, geschild of ongeschild en verse aardbeien. Iedere dinsdag schillen wij de asperges gratis. Aspergeboerderij Chico is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9 tot half 6. Zaterdag van 9 tot 4 en zondag van 10 tot 2. Aspergeboerderij Chico. Verser kan echt niet.
1: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
2: Autovies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venloseweg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.
3: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
4: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zijn vannacht zeker 5 doden gevallen, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat hun troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht was er een nieuwe serie aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. Er werden vooral woongebouwen geraakt. In Coevorden is een vrouw van 25 uit Jauren overleden toen door het noodweer een boom op haar auto viel. Het noodweer dat gisteravond en vannacht over het land trok heeft tot veel schade geleid. Politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Een blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. Het is inmiddels afgelast. De politie zoekt een man die in Utrecht 2 vrouwen zou hebben mishandeld. Dat gebeurde gisternacht in het centrum van de stad. Volgens het signalement loopt de man met opvallend grote passen, heeft hij een breed hoofd en een paar scheve tanden. Op het WK voetbal is na Haiti ook Turkije uitgeschakeld. Het land verloor met 1-0 van Paraguay. En eerder werd al van Australië verloren. Turkije kreeg volop kansen, maar wist niet te scoren. Tijdens de wedstrijd werd ook voor het eerst een rode kaart uitgedeeld voor het praten met een hand voor de mond. Miguel Almiron van Paraguay riep iets naar een Turkse speler van achter zijn hand en de VAR greep in. Marokko won vannacht met 1-0 van Schotland. Het weer, ook in het noordoosten is het nu droog en overal is er vandaag geregeld zon. Het wordt 23 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Het verkeer. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Omroep Venlo.
8: Goedemorgen. Patrick staat op.
0: Dit is Omroep Venlo.
9: Wij hebben verstand van onze producten. Wij concurreren ook met online prijzen. Wij leveren en installeren. Wij repareren een huis zonder voorrijkosten. Wij zijn Electroworld Wittehal in Venlo en Reuver. Electroworld draait om jou.
10: Heb ze een scooter nodig? Kom dan naar Velo Mar. Ook voor een helm is ze bij ons op het juiste adres. Velo Mar in Tegelen.
0: Ook zo'n zin in verse asperges? Voor asperges, vers van het land, moet je bij aspergeboerderij Chico zijn. Versboerderij Chico bij grensovergang Tegelen-Kaldenkerken is het adres voor asperges, geschild of ongeschild en verse aardbeien. Iedere dinsdag schillen wij de asperges gratis. Aspergeboerderij Chico is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9 tot half 6. Zaterdag van 9 tot 4 en zondag van 10 tot 2. Aspergeboerderij Chico. Verser kan echt niet.
7: Dit is Omroep Venlo op zaterdag.
11: Omroep Venlo, 96.9 FM.
7: Patrick staat op.
11: Dit is Omroep Venlo.

0: Omroep Venlo.
1: Goedemorgen. Patrick staat op.
2: Inderdaad, 12 minuten over 9. Peter Maffay hoorde je met Doe. En die hit komt uit 1969 alweer. En wist je dat Peter Maffay eigenlijk uit Roemenië komt? Hij is geboren in Brasov als Peter Alexander Makkay en verhuisde op zijn 14e in 1963 met zijn ouders naar Duitsland. En hij leeft nog steeds, hij is er nog steeds. Hij is inmiddels 76 jaar en heeft die heerlijke meezinger zoals Doe. En ik weet zeker dat je meegezongen hebt. Ja. Hij is een rockartiest in hart en nieren, geeft hij zelf aan, en brengt stevige Duitse rockmuziek. Stevige Duitse rockmuziek. Doe valt daar niet onder, lieve luisteraars. Dat dan weer niet. Goed, zo dadelijk gaan we schakelen met Johan Vlemmings, zodat alles goed gaat. En hebben we weer 3 items voor hem, waaruit hij er eentje gaat pikken die we nader gaan behandelen. En tot die tijd gewoon lekkere muziek. Ik heb klaarstaan Capital Cities met Safe and Sound. En dat is een plaat, ja, ik heb hem afgestoft. Ik kwam hem van de week tegen. Ik denk, ja, die ga ik absoluut draaien. Het is een plaatje wat je eigenlijk weinig meer hoort. En het begint meteen met een stevig gebied en dan zakt hij even wat in, maar dan komt hij helemaal terug. En het is een lekker, toch wel up-tempo nummer om het derde uur mee te beginnen. En dat gaan we dan ook doen. Zie je? En dan zakt hij even wat terug. En dan, hoppakee, dan is hij begonnen. Net zoals jouw dag begonnen is met een kop koffie, kop thee of een grote beker melk. Goedemorgen, leuk dat je luistert, joh.

0: Omroep Venlo.
1: Dit is de Cake op de Week met Johan Vlemmix.
2: Drie items voor Johan. De NPO gaat samen met vier Europese publieke omroepen nieuwe fictieseries ontwikkelen voor kinderen vanaf zeven jaar. De samenwerking moet makers meer mogelijkheden bieden om producties internationaal uit te brengen. Een tweede item gaat over de vuile lucht. Die terugdringing is op koers in Nederland. Nederlanders leven 4 maanden langer in 2030. En webshops en apps zijn vanaf gisteren verplicht een duidelijke functie aan te bieden waarmee consumenten hun aankoop kunnen terugdraaien. De nieuwe regel vloeit voort uit Europese wetgeving en geldt in de hele Europese Unie. Goedemorgen, Johan.
3: Ja, goedemorgen. Ja, god, wat een mooie onderwerpen weer. Maar ik ga toch voor onderwerp 2, want daar moest ik ook gisteren gewoon echt aan denken. En ik had meteen een nieuwe uitvinding bedacht. Dus wat dat betreft, vond je het onderwerp mooi. Want er zat gisteren bij me iemand in de auto. Mm-hmm. Het was een zanger, nog een redelijk bekende zanger ook nog. En die was een hele tijd ontzettende winden aan het laten. En toen dacht ik, toen had ik jouw onderwerp gelezen, toen dacht ik van, mijn god. Ik bedoel, volgens mij, als ik daar de auto uit stap, haal ik 2030 niet met die lucht die hij produceert.
2: Ja. Ja, weet je, je begint er zelf over. Dan is de vraag, de logische vraag natuurlijk, wie was deze BN'er?
3: Nou, ik hou het netjes in ieder geval. Maar volgens mij zat de DNA in ieder geval nu nog op de stoelen van de auto in ieder geval.
2: Ja, nou ja, weet je, nou, laten we daar dan verder niet op ingaan. Was het een man of een vrouw?
3: Het was een mannelijke zanger.
2: Mannelijke zanger, oké. Okay. Ja, het terugdringen van vuile licht ligt dus op koers in Nederland. Vier maanden...
3: Maar wij in die auto dus niet.
2: Nee. Oké. Het is alsof ik het bijna ruik, joh. Als je dat nou blijft benadrukken, ruik ik het bijna. Dan kan ik me
3: terug. Het zit nu nog in mijn neus. Dus
2: ja. Maar goed, die 4 maanden vraag ik me dan af hoe ze dat dan berekenen. Ik bedoel, die vuile lucht wordt minder, dat ligt op koers en bla bla bla bla. Dan kan ik me allemaal voorstellen, maar ik vraag me af hoe ze dan komen bij we leven 4 maanden langer in 2030. Dat kan ik niet volgen. Jij wel?
3: Ja, misschien als er heel veel chemische bedrijven of zo misschien op een andere manier gaan uitstoten, dat het dan de lucht gezonder wordt, dan zou het in principe wel kunnen.
2: Ja. Maar, nou ja, weet je...
3: Niet
2: in de auto, maar we rijden wel steeds schonere auto's. Van buiten dan, hè? Ik bedoel, niet bij jou in binnen.
3: Nee, precies, niet van binnen in ieder geval. Daar hadden we ook wel een katalysator nodig. Ja.
2: We rijden steeds schonere auto's, maar het probleem is natuurlijk wel dat we elektrisch gaan rijden en het stroomnet dat niet aan kan. Ik bedoel, van de ene oplossing komen we in het volgende probleem eigenlijk. Heb je dat niet zo?
3: Ja, wat dat betreft, heel de infrastructuur van de elektriciteit is er gewoon niet op aangepast. We gebruiken steeds meer elektriciteit. Maar ja, ook dat. En ik hoop dat het met groene stroom dan allemaal een stukje beter gaat. En met de infrastructuur, want anders lopen we dadelijk natuurlijk ook vast.
2: Ja.
3: Aan een elektrische auto, we kunnen er alleen niet meer rijden.
2: Nou, tegen die tijd, geloof me, we kunnen blijven rijden. Want de auto is en blijft een melkkoe voor Den Haag. Dus dat zal niet veranderen, dat geloof ik niet.
3: Ja, en zeker met het elektrisch rijden. Want als ik zie, ook die prijzen trouwens, bij die sneltank, waar de mensen betalen voor het elektrisch rijden, nou, volgens mij is het ook niet veel goedkoper als benzine dan. Ja.
2: Nee, dat denk ik niet. Ik heb daar met snel elektrisch tanken geen... Als een elektrisch laden is het dan geen ervaring mee. Maar ja, ik kan me voorstellen dat daar wel wat op zit. En zeker als het op AA-locaties langs de snelwegen is, dan duwen ze die prijs wel omhoog.
3: Ja, als je die prijzen ziet, is het in ieder geval ook niet flauw. Dus, maar ja, in ieder geval, ik rijd voorlopig nog niet elektrisch. Dus de auto's hebben ze nog niet gemaakt, de kilometers die ik rijd.
2: Oké. Okay. Goed, laatste vraag. We gaan even naar het voetbal. Geef eens een uitslag, geef eens een hint. Wat wordt het vanavond? Nederland-Zweden.
3: 1-0.
2: Ik noteer het, ik ben benieuwd. Na de 2-2 moeten ze wel, hè?
3: Ja, natuurlijk, kan niet anders. Hè. Anders kunnen we lekker... Als ze nu gaan winnen, ga ik nog een plaatje maken. En anders laat ik het.
2: Oké. Nou, ik ben benieuwd of het 1-0 gaat worden. Ik spreek je volgende week weer. Ik wens je een goed weekend, Johan. Groeten.
3: Groeten en een mooie wedstrijd allemaal. Hoi.
2: Hoi.

Lekkere muziek van Quante Heppe, Os Café kwam voorbij. Bijna 9:30 en ik kwam een berichtje tegen. Ik denk, oké. Ze zijn in ieder geval heel erg vroeg, heel op tijd... met het doorgeven van het feit dat er een verjaardagsfeest gaat plaatsvinden. Ik vraag me af wat voor piepjes dat ik allemaal hoor. Geen idee, horen jullie dat ook? Heel raar. Nou ja, goed, we gaan door. Want ik ga je vertellen dat al een jaar van tevoren... de gekke maandagvereniging De Wuilers in Velde... aandacht schenkt aan het jubileumweekend van De Wuilers. 7 keer 11 jaar bestaan ze. In 2027 laat dat duidelijk zijn. Maar ze pompten dat bericht er alvast in... zodat je het op je koelkast kan schrijven. In je agenda kunt noteren. In je telefoon kunt plaatsen. 18, 19 en 20 juni 2027 is er voor de kerk op het plein het jubileumweekend van De Wuilers die 7 keer 11 jaar worden. Hoe mooi is dat? Nou, ik ben een beetje te vroeg, maar ik denk wel dat ik de eerste ben. Gefeliciteerd. 7 keer 11 jaar. Wow.

0: Alex Warren uit de top 40 met Fever Dream. Hij wordt dit jaar 26 en hij heeft een zware jeugd gehad. Hij groeide op in Californië. Zijn vader overleed al toen hij 9 jaar was. En zijn moeder, die kampte met een alcoholverslaving, zette hem als tiener op straat. Hij was een tijdje dakloos en sliep in auto's van vrienden. Maar heeft nu een grote hit te pakken met Fever Dream.
1: Hey Patrick, vertel eens even, wat voor weer krijgen we vandaag?
0: Het wordt iets minder warm dan gisteren, met maxima tussen de 23 graden aan de Noordzeekust tot zo'n 33, 34 graden in het Venlose. Tegen de avond maakt het Zuidoosten, Venlo dus, kans op een bui. In de rest van het land blijft het droog. We kunnen dus een onweersbui krijgen. Het kan. Ik durf daar ook. Ik heb net nog gekeken. Niks te zien van een onweersbui. Ik ben op de Denskotoren geklommen. Ik heb uitgekeken. Niks te zien. Dus wat dat betreft zit het allemaal goed. Ook voor de barbecuefeestjes vanavond. Zo rond de wedstrijd Nederland-Zweden zal er heel wat worst op de barbecue geknikkerd worden. En doe rustig aan met bier. Want dat tikt wat harder aan als het warm is. En vanavond tijdens de wedstrijd wordt de temperatuur nog zo'n 27, 28 graden. Dus wat dat betreft kan die airco binnen wel aan. Dan kun je af en toe een beetje afkoelen. Morgen is de kans op onweersbuien nog wat groter. Blijft warm met maxima van wederom 23 graden in Noord-Holland en Zuid-Holland en de Zeeuwse kust. Ook de Waddeneilanden scoren zo'n 20 graden plus. En wij gaan weer richting de 33 graden morgen. Anita Ward, Ring My Bell. De alarmbel, de zomerbel, wat voor bel dan ook, ring hem.

0: Hey, leuk dat je luistert. Dit is Venlo op zaterdag. Patrick staat op.
1: Jouw argument om je radio net even wat harder te zetten.

0: Coldplay en Viva La Vida. Bijna 9:45 en ik ga een knopje draaien, want we gaan in het Venlo's verder. We gaan schakelen naar Landgraaf en daar vindt plaats Pinkpop. En ter plaatse is Paul Thiessen uit Venlo. En goedemorgen Paul, wie is het toch?
1: Goedemorgen Patrick, ja, dit is zonnig, hè? De strakblauwe lucht. Dus daar hebben we er zin in.
0: We hebben er weer zin in. Wat was gisteren het hoogtepunt? De herfsthanen trapten de zaak af in de tent. Dat was een succes. Die mannen hebben genoten. Wie zijn de tienen hebben ze aangegeven. Wie was dat in de tent? Was ze erbij?
1: Ja, zeker was ik erbij. Uiteraard stonden we redelijk veel aan. Ja, super tof. Die jongens stoten zijn knallen. En dat was echt een succes.
0: Dat was een succes. En er was veel Venlo's volk, hè? Want de Limburger gaf aan, het was een Venlo's feestje door in die tent.
1: Ja, uiteraard wil men er morgen eens heen weer door. Hè? Dus een grote delegatie uit Venlo aanwezig.
0: Ja. De herfsthanen, die trapt het zaakje af. Gisteren heb ik op televisie kunnen genieten van Zara Larsson uit Zweden. Wat een showtje gooft die dame weg. Ben je er ook bij geweest?
1: Ja, dat is de bubblegum pop, dat is niet zo mijn ding. Ik heb het gezien, maar ik hou meer van het hardere werk. De Pretty Reckless hebben we gezien en we hebben de vaccines gezien. Mm-hmm. Dat is wel tof.
0: Ja. Maar is wel tof, maar Zara Larsson, wat mij opviel, oké, het moet in muziek smaak zien, was dat die dame op high heels toch over die bühne heer ging alsof het op gymschoen stond. Dat is ongelooflijk.
1: Ja. Dat klopt, ja. Ja, dat is een klappen, joh. Wat dat betreft, de show was gelikt. Maar ja, wie gezag, het is niet mijn ding. Het was leuk om te kijken.
0: Ja, leuk om te zien en voorbij te komen en door. Wat staat er vandaag op het programma en waar verheug je zich het meest op, Paul?
1: Nou, ik stap nu op dit moment uit het busje bij de ingang. Want we zien vandaag hier naar mijn schenswerk om vrijwilligerswerk te doen. Mm-hmm. Dus we gaan vandaag tickets scannen. Maar we mogen wel hebben toen ik hier een pauze pakken en dan kunnen we een band gaan kijken. Mm-hmm. Dus ik hoop dat ik vandaag Frans Ferdinand kan zien. Mm-hmm. En vele kijken wel of we tussendoor een keer weg kunnen. Er is genoeg leuks vandaag. Ja. En dan sowieso zien we vanochtend altijd bij de afsluiting, dan zien we Kloor. Dus dat is gewoon sowieso zien. De Cure. En veel zien we wel wat er nog op ons paard komt. Maar we moeten in principe de hele dag bij de kassa's scannen,
0: oké. Ja, want het uitgrenswerk, die hebben een verbintenis met Pinkpop om vrijwilligers aan te leveren. En geen muchtor dan alle dagen. Wie is het op de camping? Want Dorst is ze dan ook als ze gisteren aanwezig is. En vandaag dus weer. Wie was de nacht en wie is het op de camping?
1: Ja, we hadden in principe redelijk

0: schaduwplekken. Dus het is goed te doen. Ja, gisteren heeft het heel eventjes, maar wel heel flink geregend. Mm-hmm. Dat was over 12. Toen zoten we gelukkig ergens terug. Dus op de camping is wel een beetje een modderboeltje, maar het is goed te doen.
1: Ja, ja, ja. Nog geen mensen die door boekschuivend overheer getrokken zien?
0: Nee, dat heb ik niet gezien. Dus,
1: Nou, maar deze kan nog komen. Ook voor vandaag wordt er weer regen voorspeld. Zou het een onweersbui kunnen geven? Ik hoop dat je het ruig houdt en dat je lekker goed geneten. De Cure staat nog op het programma. Dat is iets waar vooral de mensen naar uitkijken.
0: Ja, daar heb ik ook wel zin in. Een paar uur geleden al een keer gezien. Hey. Mm-hmm. En dat is gewoon een perfecte festivalshow.
1: Ja. Nou, geniet ervan. Wees gewoon nog even terug naar die tent gisteren. Met de Herfsthaandenband. En dicht bis alles. Paul, veel plezier. De groeten.
0: Goed zo.
1: Hoi.

0: Omroep Venlo.
1: De klassiekers van toen.
2: Hé, jij daar. Deze is speciaal voor jou.
3: Patrick staat op.

het goede doel. Henk Westbroek en Henk Temming en hun mannen over vriendschap. Ja, vriendschap is zo belangrijk. Vriendschap moet je koesteren. Daar moet je energie in steken en daar moet je fatsoenlijk mee omgaan. En je moet respect hebben voor elkaar. En ook al kom je elkaar heel lang niet tegen, ja, dan weer bloeit het op, die vriendschap die je had en die je voelde. Maar ja, soms is het ook een soort van rat van fortuin. Ja. Heb je aan het rad gedraaid, dan denk je van ja, deze prijs had ik niet gewild. Deze vriend had ik eigenlijk aan me voorbij moeten laten gaan. Maar ja, goed, ik heb hem maar toch. Rad van Fortuin. Ja, niet meer op televisie, hè? Ja, dat was toch altijd wel een vaste prik voor heel veel mensen om 's avonds te gaan kijken naar het Rad van Fortuin. Ik overigens niet. Nee. Ik had daar weinig mee. Nee. Can't Stop the Feeling is de laatste plaat van dit uurtje. Hier is Justin Timberlake.

0: Omroep Venlo.
1: Van vloer tot meubels, van interieuradvies tot complete wooninrichting. Bij Pools Wonen en Slapen maken we van jouw huis een thuis. Niet voor niets uitgeroepen tot mooiste woonwinkel van 2026. Kom langs in Horst en ontdek zelf waarom.
2: Autovies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venlose Weg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.
1: Ook voor slaapcomfort en raamdecoratie. Kijk op pools.nl.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
3: NOS Nieuws.
4: Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen. Blijkt uit een analyse van de NOS van de 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen van maart. De gemeenten stellen wel voorwaarden. Ze willen vaak alleen kleinschalige opvanglocaties. En ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben om mee te praten over die locaties. 11 gemeenten hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. Door het noodweer is vannacht een vrouw van 25 uit Jouren om het leven gekomen. In Coevorde kwam een boom op haar auto terecht. Ze overleed ter plekke. Op veel plekken in het land heeft het extreme weer tot schade geleid. De brandweer en politie kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 10, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht en vanochtend vroeg waren er nieuwe aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. De medebedenker van comedyserie Cheers, James Burrows, is overleden. Hij was ook een van de regisseurs van successeries als Friends, Will and Grace en The Big Bang Theory. En hij had een carrière van meer dan 50 jaar. Vorig jaar regisseerde hij nog 10 afleveringen van de serie Mid-Century Modern. Burrows werd 48 keer genomineerd voor een Emmy Award, de belangrijkste tv-prijs. Hij won er 11, de meeste voor Cheers. James Burrows was 85 jaar. Het weer, ook in het noordoosten, is het droog. En overal komt vandaag de zon geregeld tevoorschijn. Het wordt 23 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het verkeer.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Gewoon lekker. Patrick staat op.
0: Omroep Venlo. Dit is Omroep Venlo.
7: Heb ze een scooter nodig? Kom dan naar Velo Mag. Ook voor een helm is ze bij ons op het juiste adres. Velo Mag in Tegelen.
8: Hey jij daar. Wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
9: Wij hebben verstand van onze producten. Wij concurreren ook met online prijzen. Wij leveren en installeren. Wij repareren een huis zonder voorrijkosten. Wij zijn Electroworld Witte Hal in Venlo en Reuver. Electroworld draait om jou.
10: Voor een goed begin van je weekend. De zaterdag bij Omroep Venlo.
11: Goedemorgen, je moet wel al gaan werken. Jojom, het is al gooi om. Stoeme vogel.

0: Mike en Tina Turner, Nutbush City Limits.
1: Omroep Venlo.
2: Goedemorgen. Patrick staat op.
0: Laatste uurtje alweer, 12 minuten over 10. Je luistert inderdaad naar Patrick staat op tot de klok van 11 uur. En dan Hein Oostdam bij de rotonde. Niet Jan Kessels, die ligt in een hangbad. Even uitrusten. Je heeft een weekje vakantie. Volgende week is hier zover ik weet wel. Dus dan weer met Jan Kessels. Deze week met Hein Oostdam. Dadelijk meer informatie over wat daar in de uitzending zit. En als eerste hoorde je dit uur de startproblemen. Hij leek wel een diesel, hè? Op een of andere manier kreeg hem niet ingestart. Stephen Duffy met Kiss Me uit 1985. Die hoor je echt werkelijk nooit meer op de radio. Ik heb daar trouwens een bloedhekel aan, hè? Zijn zaken niet lopen zoals ik gepland had. Dan kan ik me enorm aan irriteren. Maar goed, het is wat het is. Het is een live-uitzending. En dan gaan er soms wel zaken mis. Heel flauw. Goed, wat heb ik verder voor je in de uitzending? Zo dadelijk ook schakelen naar Julian. Julian gaat de laatste informatie over het wereldkampioenschap voetbal met ons delen. Vanavond natuurlijk de wedstrijd Nederland tegen Zweden. Johan Vlemmings denkt dat het 1-0 wordt. Ik denk dat het andersom is, 0-1. En dat we er gewoon uitliggen. Of afhankelijk zijn van anderen. Dat komt ook nog wel eens voor bij het Nederlands elftal. Ja. Word je daar blij van? Nee. Word je wel blij van de muziek die ik draai? Ja, uit de top 40. Drive Safe. Hier is Amal Smith en Niall Horan.

0: Drive safe, drij voorzichtig. Dat is wat ze zeggen. Miles Smith en Niall Horan uit de top 40. En dan gaan we schakelen naar Julian, want we hebben het laatste nieuws natuurlijk over het Nederlands elftal. Vanavond spelen ze, zoals ik al meerdere keren genoemd heb, tegen Zweden. Goedemorgen, Julian.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, de voorbereidingen. Eerst even terugkijken. De wedstrijd tegen Japan, 2-2. De wissels, die snapte ik niet helemaal. Jij wel?
1: Nee, niet echt. Ik denk dat Nederland het eigenlijk best wel in eigen hand had. Alleen op een gegeven moment gaan ze wisselen. En je zag op het einde, de laatste kwartier, 20 minuten, dat Japan wel echt... Dat je daar een doelpunt wel in de lucht hangen, ja.
0: Ja. En die viel dan ook uiteindelijk 2-2. Hoe denk je dat de vlag er nu bij hangt bij het Nederlands elftal?
1: Nee, ik denk dat Nederland zich geen zorgen maakt. Ik denk dat ze vandaag gewoon winnen, dan hebben ze 4 punten. En dan ben je eigenlijk al zo goed als zeker gekwalificeerd voor de volgende ronde. Want de beste nummers 3 gaan ook door.
0: Ja.
1: En ik denk dat Nederland wel iets meer kwaliteit heeft dan Zweden.
0: Oké, iets meer kwaliteit. Ja, dat lopen een aantal, met name in de spits. En in de voorhoede lopen een aantal hele goede spelers, heb ik begrepen.
1: Bij Zweden?
0: Ja.
1: Ja, zeker. Twee hele goede spitsen. Gyökeres en Isak, dus dat zijn wel echt hele goede spitsen. Maar ja, alleen kunnen ze het denk ik ook niet dragen. Dus ik denk dat Nederland deze wel gaat winnen.
0: Oké, en dan waren er wat vraagtekens vanochtend over Frenkie de Jong. Wat denk je? Heb jij laatste nieuws over Frenkie de Jong?
1: Voor zover ik weet gaat hij gewoon spelen.
0: Is dit misschien een valkuil voor de Zweden die opgezet is? Ja, misschien dat Frenkie de Jong niet speelt.
1: Nee, ik denk dat Nederland dat niet nodig heeft. Ik denk dat ze gewoon... Gewoon denk ik met dezelfde 11 gaan starten als tegen Japan.
0: Ja, oké. Ja, de eerste teams liggen er ook al uit, waaronder Marokko.
1: Marokko niet, Turkije.
0: Turkije bedoel ik. Ja, ik zei Marokko, bedoel Turkije. Ja, dat had ik eigenlijk ook niet helemaal verwacht.
1: Nee, Turkije heeft de eerste wedstrijd hebben ze best wel onverwacht verloren. En gisteren hebben ze ook verloren, afgelopen nacht.
0: Ja.
1: Terwijl ze echt wel genoeg kansen creëren. Wat wel bijzonder was, want Paraguay kreeg voor het eerst in de geschiedenis een rode kaart voor een speler dat hij praatte tegen een tegenstander met zijn hand voor zijn mond. En daar geven ze tegenwoordig gewoon rode kaarten voor.
0: Ja.
1: Dus dat is wel iets bijzonders. Maar Turkije ligt eruit, 0 punten uit 2 wedstrijden.
0: Ja, dan kun je je koffers nu pakken en moet je nog 1 wedstrijd spelen voor de fun. Nou ja, fun. Ja.
1: Die zou ik niet spelen en zou ik lekker terug naar Turkije.
0: Zou je echt je koffer pakken als je een van die spelers zou zijn?
1: Nee, natuurlijk niet, maar ik zou wel die gedachte hebben, denk ik.
0: Ja.
1: Laat die laatste wedstrijd maar zitten.
0: Zo'n beetje alle teams hebben zich nu kunnen laten zien. Welk team vond je echt indrukwekkend? En ik bedoel, er zijn ook echt wel wat grote namen die met de neus op de feiten gedrukt zijn. Spanje, Brazilië. Wat vind je tot nog toe van de WK-kandidaten?
1: Nou, Spanje viel erg tegen. Die hebben gelijk gespeeld tegen Kaapverdië. Die doelman had, denk ik, 5.000 volgers. Die heeft er nu 14 miljoen.
0: Ja, van
1: Instagram.
0: Ja, van Caverdia bedoel je, ja.
1: Dus die vielen tegen. Maar Engeland vond ik erg sterk. Die hebben met 4-2 gewonnen van Kroatië. Dus die vond ik wel echt een hele goede indruk maken. En ik vind Canada ook leuk spelen. Ze zitten niet in de beste pool. Maar ze spelen wel leuk voetbal.
0: Oké. En wat vind je van Brazilië? Wereldkampioen, wereldtitels pakken?
1: Ja, Brazilië... Dan ben ik meer onder de indruk van Argentinië. Die Messi in zijn eerste wedstrijd, 3 goals meteen.
0: Ja.
1: Die was wel erg in vorm. Dus ik verwacht meer van Argentinië dan van Brazilië.
0: Dan hebben we nog onze Duitse vrienden. Wat hebben die gepresteerd? Die hadden natuurlijk een hele makkelijke wedstrijd tegen Curaçao.
1: Ja. Nee, dat was een makkelijke wedstrijd voor ze. Dus ik verwacht niet dat... ze moeten vanavond tegen Ivoorkust om 10:00. Ivoorkust ook gewonnen zijn eerste wedstrijd. Maar ik denk dat Duitsland die ook gewoon gaat winnen.
0: Ja. En dan hebben we als laatste nog favoriet Frankrijk en Portugal.
1: Ja, Frankrijk, dat zag je eigenlijk ook wel. Dat als ze, als ze aanzetten, dan zijn ze echt veel beter dan de tegenstander. En ze hebben echt wel heel veel. Ze kunnen 2 goede teams opstellen. Dus ik verwacht dat Frankrijk ook wel ver gaat komen.
0: Ja, dan hebben we ze allemaal behandeld. En mag je weer over het bolletje wrijven. Wat gaat het worden volgens het bolletje van Matt van Rhee eigenlijk, van VVV?
1: Nee, 2-1 denk ik voor Nederland.
0: 2-1. 2-1 laat de bol zien, de glazen bol die op dit moment bij Julian is. 2-1, we noteren het en we gaan ervoor. En ja, dan ga ik ervan uit dat we gewoon van links naar rechts kunnen dansen met de snollebolletjes. Doe je dan mee? Heb jij je huis versierd met oranje?
1: Nee, dat niet. Maar ik eet vanavond wel Zweedse gehaktballetjes.
0: Helemaal goed. Smakelijk eten, maak er een mooie avond van. En ik zou zeggen, van links naar rechts met de snollebolletjes. Groeten!
1: Jo, groetjes.

0: Suzanne en Freek met Ken je dat gevoel? Bijna 10:30, hoogste tijd voor een terugblik naar de top 40 van weleer.
1: Omroep Venlo.
2: Patrick staat op.
3: Patrick staat op.
2: De Nederlandse top 40.
3: Top 3.
0: Inderdaad, we gaan 3 platen draaien. Zelfde datum, ander jaar. 20 juni 1990 is het jaar. En achtereenvolgens hoor je op nummer 3 de Rolling Stones met Painted Black. Gary Moore met Still Got the Blues op nummer 2. En op nummer 1 Vaya Con Dias met What's a Woman. Rolling Stones, Painted Black, hadden weer een grote hit in 1990. En dat had alles te maken met de serie The Tour of Duty, die iedereen volgde, echt iedereen. Ik kwam op straat iemand tegen en dan zei je van, hey, hoe is het? En het volgende ging over The Tour of Duty, of hij het gezien had. Tuurlijk had hij het gezien. De jaren 90, Tour of Duty, een serie over het leed in Vietnam. En de Rolling Stones hadden er profijt van, want Painted Black kwam op nummer 3 terecht op 20 juni 1990.
1: Nummer 3.

0: Goedemorgen, dit is Venlo op zaterdag. De top 3 van de Nederlandse top 40.
1: Nummer 2.

0: Lekkere muziek van Gary Moore. Je hoorde Still Got the Blues. En die stond op nummer 2.
1: Omroep Venlo.
2: Patrick staat op.
3: Wat was het Venlose nieuws in...
0: De datum is hetzelfde, 20 juni het jaar 1990. En in het Venlose nieuws was dat de provincie Limburg een nieuwe exploitatievergunning afgaf aan Sanders en Gerards. En de bouw van het appartementencomplex residentie De Roef aan de Sint-Urbanusweg bij de opgang naar de Hoge Schoorweg vond plaats. Joep Schreurs, oud-vorst van de carnavalsvereniging Jochus, werd Venlonaar van het jaar. En ballet en dans worden eindexamenvakken bij het Sint-Thomas College in Venlo. Docente is Lisbeth Wiertz. Ja, ik kan me nog goed herinneren. Dans en ja, ballet ook. Ik en ballet. Nou, vergeet het maar. Jeugd- en jongerenkoor Heilig Hart. Limburgs jeugdkoor van het jaar 1990. En de sloop van de uit 1923 daterende huishoudschool Sint Anna aan de Prins Beatrix. Prinses Beatrixstraat en de afgebrande oude muziekschool en het Rosarium om plaats te maken voor appartementen. Ja, daar stonden andere gebouwen en die waren ook al behoorlijk oud. En terrein, speeltuin en camping Ons Buiten worden door de Sint-Martinusparochie verkocht aan OC. OC zegt de grond nodig te hebben voor uitbreiding. En dat is niet meer EOC van de Grinten. Dat is tegenwoordig kennen, als ik het goed heb. Goed, we hebben de nummer 1 nog te goed. En dat is er eentje uit België. Nee, niet België van het goede doel. Het gaat over Vaya Con Dios. En die hadden een hit met What's a Woman.
1: Nummer 1.

0: 20 juni 1990, de nummer 1 van de top 40. Vaya con Dios uit België en What's a Woman. Dadelijk om 11 uur start de rotonde weer. En niet in de studio Jan Kessels, maar Hein Oostdam. Goedemorgen, Hein.
1: Goedemorgen, Patrick.
0: Ja, de honneurs waarnemende voor Jan Kessels. Heeft hij je instructies gegeven en voorzien van allerhande paperassen om te gaan lezen?
1: Nou, nee. Ik kreeg de twee wethouders, Jozoon van der Velde en Tom Vraag. Die kreeg ik aangegeven door Jan als gasten. Verder kon ik dat zelf helemaal voorbereiden. En het tweede onderwerp, de VVV-promotie van 13 juni 1976. 50 jaar en 1 week geleden. Ja. Dat heb ik zelf erbij verzonnen. Dus er komen nog 2 gasten, Ger van Rosmalen en Henk van Bergen.
0: Ah, kijk aan, Ger van Rosmalen. Ik kan me

0: En heb een blaadje achtergelaten. En per post heb ik later de handtekening alsnog ontvangen.
1: Ja, duidelijk. Komt u hier naar binnen, Patrick? Ja, ik zal
0: stift erbij pakken. De items met de wethouders. Wat ga je bespreken precies?
1: Nou, ik ga ze eerst een paar stellingen voorleggen over datgene wat ze de laatste tijd gedaan hebben en wat ze denken te gaan doen de komende vier jaar. En ik ga ze vragen om die stellingen met alleen ja of alleen nee te beantwoorden. En de nuance die brengen we dan later in de discussie wel aan, als ze dat willen. En ja, uiteraard, Tom Verhaag heeft met name wonen en infrastructuur in zijn portefeuille. Joezan, onderwijs, zorg en welzijn. Dus daar zullen we wat meer op ingaan.
0: Nou, spannend. Met Ger van Rosmalen ga je natuurlijk ook terugkijken naar die legendarische wedstrijd tegen Barcelona.
1: Ja, uiteraard. We gaan eerst kijken van hoe kwam het eigenlijk tot die promotie van VVV. Ja. Dan wat is er die dag gebeurd op de Wageningse Berg, maar ook op de parade in Venlo. Ja. Waanzinnig feest, de hele nacht door. Ik ben er ook bij geweest. En daarna ook van, ja, wat kwam er direct nog na? En iedereen begint dan altijd over Barcelona.
0: Ja.
1: Maar drie dagen later hadden ze nog een topclub. En iedereen is dat een beetje vergeten. Dat was Borussia Mönchengladbach. Maar dat heb ik nu alvast verklapt. Dat gaat Ger dadelijk ongetwijfeld ook nog een keertje vertellen.
0: Ja. Ik was er niet bij op de parade. Daar was ik te jong voor. Ik zat nog aan de limonade, de prik, zeg maar, in plaats van aan de bier. Dus wat dat betreft heb ik dat gemist. Maar de Wageningse Berg, daar ben ik voor een paar maanden terug nog een keer voor mijn werk langsgereden. Ja. Dat bestaat nog gewoon, dat complex.
1: Ik ben er een jaar of twee, drie geleden ben ik er nog eens een keertje gewandeld. Richting Rhein in ieder geval. En in de omgeving van Wageningen.
0: Ja.
1: En toen kwam ik ook per ongeluk, eigenlijk, want dat is helemaal niet mijn bedoeling, kwam ik ook bij de Wageningse Berg uit. Je ziet de kantoren nog altijd van het
0: absoluut
1: stadion. Ja.
0: Het is een beetje
1: legendarische grond natuurlijk.
0: Ja, zeker voor elke Venlonaar die in 76 die promotie heeft meegemaakt.
1: Ja, eigenlijk zou het een stukje onderdeel moeten zijn van de gemeente Venlo.
0: Nou, misschien kun je dat een van de wethouders voorleggen. Er ligt toch niet ontgonnen grond daar.
1: Wie weet.
0: Bij Wageningen. Wie weet. Ja, het is een beetje de Kraal, maar dan voor ons met vele mooiere herinneringen. Ja. Ja, de Kraal heeft ook hele mooie herinneringen.
1: Ja. Maar dit was zo uniek. Dat waren 10.000 mensen uit Venlo die het Wageningse stadion bevolkten.
0: Ja,
1: of dat er 3 mensen uit Wageningen bij waren. Dus dat was geweldig.
0: Niemand in Wageningen weet nog dat gebeurd is.
1: Niet heel veel, nee. Nee. Maar hier weet bijna iedereen het.
0: Ja. Colm ook?
1: Ja, Geert Rutte.
0: Geert Rutte komt te komen doen.
1: Ja,
0: en
1: onderwerp weet ik nog niet.
0: Nee.
1: Dat is altijd een spannend geheim.
0: Zou zo ook maar wat breder getrokken kunnen zijn met betrekking tot voetbal, het wereldkampioenschap aan de andere kant van de plas?
1: Zou zo maar kunnen, natuurlijk. Hè. Want ook jij had het net in je programma en wij zullen er ongetwijfeld ook nog wel iets van zeggen.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk wel datgene wat vandaag, zeker vandaag, speelt. Ja. Nederland-Zweden vanavond is niet niks.
0: Nee. Nederland-Zweden, om 7 uur begint die wedstrijd. Ja. Dat is ook zo net zo rond etenstijd voor veel Nederlanders. Nou, wat denk je hoeveel barbecues er aan gaat?
1: Ik denk heel wat, met overal de televisie lekker buiten. Dus ik denk dat het dan een hele gezellige avond wordt. Ik denk ook dat ze trouwens goed gaan doen.
0: Ja? Ja. Oké, dan geeft hij een tip. Maar zeg het maar, wat staat er bij jou?
1: Ik denk dat er 2-0
0: 2-0
1: gaat staan. Ja.
0: Julian gaf aan 2-1, dus die geeft de Zweden nog een goaltje.
1: Mm.
0: Ik denk zelf dat het andersom wordt. Dat zeg maar. Nou, dat was het dan. Dat.
1: Nee, dat heb ik helemaal niet.
0: Nee.
1: En trouwens, zelfs al zou dat gebeuren, dan zijn ze met een overwinning op Tunesië.
0: Ja.
1: Zouden ze dan alsnog door zijn.
0: Ja, maar dat wil je als Nederland niet, hè?
1: Nee, natuurlijk wil je dat niet. Dus daarom ook die 2-0.
0: Oké. Okay. Goed, ik wens je veel succes.
1: Dankjewel.
0: Veel plezier ook met je complete radioprogramma debuut in de Rotonde.
1: Ja, dankjewel.
0: Maak er iets moois van.
1: We gaan het proberen.
0: Niet te mooi, want dan heeft Jan Kersels natuurlijk een concurrent.
1: Nou, dat zal wel meevallen.
0: Oké. Okay.
1: Ja?
0: Heel veel plezier, heel veel succes. Zo dadelijk in de Rotonde.
1: Ja, dankjewel, Patrick.

0: Zon Mieu en Dark Before the Dawn. 9 minuten voor 11.
1: Van het Duits naar het Venloos. Weet jij welke hit dit is?
2: Dit is Omroep Venlo.
0: De kind niet altijd 17 blijven. Leef, dat kind niet. Maar het leven zal zich nog steeds geven waar het zich beloof op 10/17. Op een dag ben je 70. Dan ben ik er nog steeds voor dich. Want dich zal altijd, altijd door mij geleefd worden. De geels van muziek en het geluid van gitaren. En dich leefs al die jaren op lachen en dansen. Maar de tijd vlucht zo snel voorbij. En dan zullen er compleet andere dingen zien. Voor ons tweeën.

0: Chris Roberts. En du kannst nicht immer 17 sein. Ja, dat wordt wel geliefd in het Venlose. Dat vinden ze leuk. Duitse muziek, schlagers vooral, ja.
1: Ha, Patrick. Ha. Ga je nu dan een Venlose nummer draaien?
0: Ja, 20 juni is een speciale dag voor mij. En dat heeft te maken met het feit dat vorig jaar mijn moeder is overleden. En 20 juni is dan ook zo'n dag dat je even stilstaat bij het niet meer daar zijn van iemand die je zo lief had. Mijn moeder was een enorme fan van Duitse slagers. Bij ons werd dat met regelmaat gedraaid. Net zoals BZN, maar ook Venlose muziek. En op haar crematie, op die bijeenkomst, had ze heel graag gehoord Marshmallow Moonshine met Kapelke in de Log. Dat is door omstandigheden niet gebeurd, maar ik weet dat je luistert daarboven, moeder. Mam, deze is voor dich. En de bist nog altijd bij mij.

0: Marshmallow Moonshine, Kapelke in de Log. Mam, deze was voor dich. Het zit erop. Zo dadelijk de rotonde met een beetje vertraging. Sorry Hein, maar deze plaat kon ik echt niet afbreken. Hein Oosdam in plaats van Jan Kessels met onder andere Ger van Rosmalen en de promotie in 1976 op de Wageningse Berg van VVV, FC VVV destijds en Rood-Wit toen nog. Goed, ik wens jullie een geweldig weekend. Veel plezier met de wedstrijd Nederland-Zweden. Lekker barbecuen, maak er een mooie avond van. En ik zou zeggen, een nog beter weekend. Groeten, tot de volgende week zaterdag. Joep, doei, de mazzel. Hoi!
1: Is Omroep Venlo.
2: Zeg je barbecue? Dan zeg je Rewe Gellen. De mooiste en grootste Duitse supermarkt, net over de grens in Stralen, heeft alles voor de lekkerste barbecue. In ruim assortiment van het beste kwaliteitsvlees. Vers, uit eigen slagerij. Of liever iets van onze heerlijke visafdeling. Aangevuld met de lekkerste verse salades en stokbrood. Lekker! Oh, en neem dan meteen de rest van je dagelijkse boodschappen mee. Rewe Gellen in Stralen.
3: Alles voor de lekkerste barbecue.
4: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterlo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo, tickets via eventim.nl.
2: Hou alles in huis voor de lekkerste barbecue. Kijk voor de laatste weekknallers op reeuwenstralen.nl.
5: Een paar weken geleden traden de wethouders aan. Wie is die nieuwe vrouw en wat gaat ze doen? En waarom blijft iemand anders eigenlijk wethouder? Een nieuwe en oude wethouder vertellen. 50 jaar geleden promoveerde FC VVV naar de Eredivisie. Het was een bijzondere promotie en werd een hele bijzondere dag. En nacht en zomer. Nieuwsgierig geworden? Dan luister naar de rotonde direct na het nieuws en de reclame.
6: Televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
6: NOS Nieuws.
7: Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11. Meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In de Duitse stad München zijn vannacht twee wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De twee wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen op de weg terecht. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen, blijkt uit een analyse van de NOS van 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen. Ze stellen wel voorwaarden, veel gemeenten willen alleen kleinschalige opvanglocaties. En ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben om mee te praten over die locaties. 11 gemeentes hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. De medebedenker van comedyserie Cheers, James Burrows, is overleden. Hij was ook een van de regisseurs van successeries als Friends, Will & Grace en The Big Bang Theory. En hij had een carrière van meer dan 50 jaar. Hij werd 48 keer genomineerd voor een Emmy Award, de belangrijkste tv-prijs, en won hem 12 keer, de meeste voor Cheers. James Burrows was 85 jaar. Het weer geregeld zon bij 23 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Het verkeer.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk viel op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp. 4 kilometer en 10 minuten. Er is een ongeluk gebeurd dus en de linkerrijstrook is er voorlopig dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
9: Keurslagerij De Karbender is dé barbecue-specialist van Venlo. Kies voor vers, variatie en smaak. Kies voor het grootste assortiment van het lekkerste barbecuevlees. Kies voor Keurslagerij De Karbender. Keurslagerij De Karbender heeft tevens een groot assortiment van dagverse maaltijden. Gezond, lekker en altijd vers. Proef de kwaliteit van Keurslagerij De Karbender. Bolweverstraat 76 in Venlo.
10: Heb ze een scooter nodig? Kom dan naar Velo Mar. Ook voor een helm wissen bij ons op het juiste adres. Velo Mar in Tegelen.
11: Vallen dichte mussen van het dak? En baal ze ook zoe van die trucleverkosten? Met een energiezuinige airco van Volkomen.nu schudt ze gewoon dubbel raak. Wil zich ook het ganse jaar door op die energierekening besparen? Dat kind ze met een airco of warmtepomp van Volkomen.nu ervaren. Volkomen.nu Venlo. Altijd het juiste klimaat doen.

0: 96.9 FM.
1: De Eurotonde.
0: Dit is Omroep Venlo.
2: Even vooraf, wanneer u nu klaar zit om naar de Rotonde met de stem van Jan Kessels te luisteren, dikke pech gehad. Vandaag luistert u naar Hein Oosdam, want Jan is op vakantie. Maar geen paniek, het is een korte vakantie voor Jan en hij is volgende week echt weer terug. We kennen haar uit een grijs politiek verleden als fractievoorzitter nog van de VVD in de Venlose gemeenteraad. En hem kennen we nu al weer ruim 4 jaar als wethouder. Zij is Josanne van der Velde, nu wethouder van 1 lokaal. Hij is Tom Verhaag, wethouder eerst en nu weer voor het CDA. En zij vertellen ons wat ze voor Venlo kunnen gaan doen. 1-2 winst op de Wageningse Berg bracht op 13 juni 1976... vandaag 50 jaar en 1 week geleden FC VVV naar de Eredivisie. Hoe verliep die dag voor speler Ger van Rosmalen en voor verstokt VVV-supporter Henk van Bergen? En ook vandaag natuurlijk weer een column, dit keer van... Jawel, de grote Geert Rutten. Geert, tipje van de sluier alsjeblieft.
3: Ja, ik pas me aan en de rest. Ik ga het over koning voetbal hebben.
2: Nou, dat hadden we al een heel klein beetje verwacht. Ja, en ze zitten hier nou toch zo mooi. Josanne en Tom, de beide wethouders. Daarom nu passende muziek. Happy Together.

0: Nou, ik zie hier een stralende Tom en een stralende Jozoon. Die vonden dit een heel passend lied, dat heb ik net begrepen. Ik heb met hun beiden afgesproken dat ik begin met 3 stellingen voor ieder... waar ze alleen maar ja of nee op mogen antwoorden. En eventuele nuanceringen, als ze dat nodig vinden... die kunnen ze later dan aanbrengen in de discussie. Stelling 1 voor Tom, vraag. Het is een slechte zaak dat onder de 7 collegeleden, waaronder 6 wethouders... in de gemeente Venlo slechts 1 vrouw te vinden is?
1: Oneens.
0: Dus nee?
1: Nee.
0: Stelling voor Jozan. Een portefeuille met, en daar gaan we... wonen, ruimtelijke ordening, stedelijke ontwikkeling... volkshuisvesting, erfgoed, public affairs en lobby... en daarbij de grote projecten van station tot station... kazernekwartier, Venlo-Noord, Keelse barrière... middengebied en Tegelen en ook nog een beetje Maas. Zo'n portefeuille is veel te zwaar voor 1 persoon.
2: Nee.
0: Stelling 2 voor Tom. Ik ben uitermate tevreden over wat ik namens het CDA... bij de coalitieonderhandelingen heb binnengehaald.
1: Ja, eens.
0: Stelling 2 voor Suzanne, of Jozan. Van mijn portefeuille jeugd, onderwijs en kennisinfrastructuur... en zorg en welzijn vind ik onderwijs eigenlijk wel het leukste.
2: Nee.
0: Stelling 3 en de laatste. Ze kijken al opgelucht. De laatste voor Tom. Over 4 jaar is duidelijk geworden dat VVV Venlo... in een nieuw functioneel stadion aan de Keulse barrière in Venlo-Oost gaat voetballen.
1: Eens.
0: Dus ja. En de laatste stelling voor Jozan. Over 4 jaar staat de jeugdzorg er in Venlo een heel stuk beter voor.
2: Ja.
0: Nou, wat aarzelende antwoorden bij wethouder Van der Velde, bij Jozan... en duidelijke antwoorden bij Tom. Tom, jij bent blij dat er maar 1 vrouw in het college zit?
1: Nee, wat gewoon zo is, is dat... dat is natuurlijk een altijd eeuwigdurende discussie. Waar het gewoon om gaat is dat partijen hebben... mensen die ze naar voren schuiven. En dan moet gewoon gekeken worden naar kwaliteit en man-vrouw... en dat vind ik een tweede. Ik weet nog, toen ik 8 jaar geleden de eerste keer lijsttrekker werd... toen ik gevraagd werd, heb ik zelf eerst 1 dame binnen het CDA benaderd... omdat ik haar geschikter vond dan mijzelf. Dat wilden ze niet. Nou, toen vond ik mezelf... toen wilde ik dat wel gaan doen. Dus ik ben er ook wel echt wel mee bezig. Maar wel op basis van... dat het op basis van de kwaliteit primair, zeg maar.
0: Dus zo'n protest zoals een Heerlen, waar helemaal geen vrouw in het college kwam... dat vind je eigenlijk flauwekul, want je gaat voor kwaliteit en niet voor gender.
1: Nee, ja, ik denk dat een vrouw en een man dat gewoon exact gelijk is. En dan ligt het gewoon aan wie welke partij naar voren schuift.
0: Maar ik ben... Klopt dat?
2: Ja, absoluut. Ik heb wel eens gekscherend gezegd... quota zijn voor vissen en niet voor vrouwen. Hoewel ik het natuurlijk toejuich dat vrouwen in die politiek stappen... en ook aan die collegetafel
1: Zeker.
2: Gaan zitten...
1: Zeker.
2: Hadden we ook nu te maken met volgens mij iedere partij... Waar het moeilijk was om vrouwen überhaupt op de lijst te krijgen. Tegelijkertijd zien we ook, en daar ben ik denk ik zelf ook een reflectie van... je maakt als vrouw soms ook wel een andere afweging dan mannen. Ik had het daar zojuist aan de voorkant even met de heer Rutte hier naast me over... Zeker daar waar er nog kleine kinderen in het spel zijn... Zijn wij als vrouw zelf ook verantwoordelijk om te zeggen... ja, waar leggen wij onze prioriteiten?
0: Ja, Geert, je zit uitgebreid te zwaaien.
3: Nou, ja, niet. Ik heb een prangende vraag, want we hebben het over man-vrouwen. In Roermond is een stemmenkanon van 3100 stemmen, Smitsmans... eruit gewerkt, om het zo te zeggen. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Pas op, want jullie willen natuurlijk ook samenwerken met Roermond. Maar wat is nou een reactie als zo'n... Kundig iemand buiten boord wordt gegooid?
1: Ja, ik denk... Ik was echt enorm verbaasd daarover. En dan weet ik niet of dat dan het vrouw zijn daar een factor van is. Wat ik zeg maar niet begrijp, is dat je als je... als grootste partij... Ik vond het heel prettig dat 1 Lokaal en Pro... ook gewoon een groot aantal zetels haalden. Want ik ben ervan overtuigd dat... In het huidige politieke klimaat in Venlo... hebben wij met Pro en met 1 Lokaal... hebben wij gewoon nagenoeg dezelfde agenda's. En ook gewoon qua zetelaantallen relevante partijen, zeg maar. En ik heb in de verkiezingstijd heel vaak gezegd... als het goed gaat met Pro en 1 Lokaal... is dat ook fijn voor het CDA. Want dat klinkt misschien heel stom, maar ik hou ervan... om met grote, betrouwbare partijen, met dezelfde agenda's... dat je daarmee samenwerkt. Dus ik had, als ik mijn collega Dirk Fransen in Roermond... Ik had nooit en te nimmer, denk ik, gekozen voor een. Om dan in dit geval pro-buiten te sluiten. Dat vind ik een hele aparte keuze.
0: Jozan, jawel.
2: Ja, ik kan me daar wel bij aansluiten. Kijk, het is natuurlijk. Aan de voorkant wordt er door de winnaar van de verkiezingen de coalitie gevormd. De keuze is gemaakt in Roermond. Ik vind het wel mooi dat u dat aangeeft. Mevrouw Smitsmans had inderdaad, ik geloof iets van 3500 stemmen. Als we even kijken naar de top 3 in heel Limburg, met het meeste aantal stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, zijn 3 vrouwen. Waarop die dame van D66 uit Maastricht op 2 staat en waarop ik op nummer 3 staat. Dus ergens zie je wel dat er een kentering komt, dat vrouwen steeds meer in positie worden gebracht. Ja goed, en dat hier niet gekozen is voor de coalitie waarin mevrouw Smitsman deel van uitmaakt. Ik vind dat meer dan jammer. Maar goed, ik kan niet in het hoofd kijken wat daar de overwegingen van zijn geweest.
0: Oké, dit onderwerp sluiten we af. Tom, jij zei ja, dat je heel tevreden was wat je namens het CDA binnen had gehaald bij de coalitieonderhandelingen. Wat is nou een specifiek CDA... programmapunt wat in het coalitieakkoord terugkomt? Want je zegt net van, we zijn grotendeels komen wel met pro en
1: overeen. Er zijn 3 dingen. Laat ik allereerst voor opstellen dat wij, als je gaat kijken naar coalitieonderhandelingen, dat we met elkaar eigenlijk zelden tot nooit vergaande discussies hebben gevoerd. En dat er breekpunten of iets dergelijks waren. Dat was gewoon niet aan de orde. Dus ik denk dat heel veel partijen hier dingen herkennen.
0: Krijgen we dan het idee van eenheidsworst?
1: Nee, dat denk ik ook weer niet. Ik denk dat we in Venlo met elkaar op ideologie, dat er best wel veel partijen, sowieso in gemeenteland, die hebben echt wel 95% dezelfde agenda, hoor. En het zit natuurlijk met name de afgelopen periode, ze hadden eigenlijk op 1 onderdeel waar dat je fundamenteel anders tegenaan kijkt. En dat was, hoe ga je om met Klooster Bethanië? En daar zijn wij ook na de verkiezingen, maar ook voor de verkiezingen, ben ik daar als CDA-leider heel duidelijk in geweest. Dat partijen die daar aan tornen of die daar menen dat zaken anders zitten, ja, daar gaan wij gewoon geen coalitie mee vormen. En dat was eigenlijk wel het grootste breekpunt. En dat geldt voor die 5 partijen die hier op de voorkant van het coalitieakkoord staat. Ja, die hebben daar hetzelfde in. En nog een aantal andere partijen, hoor, maar die waren qua zetelaantallen wat kleiner. Maar als ik even misschien terugga naar de vraag. Er zijn denk ik 3 zaken die echt wel opvallend zijn die uit onze koker komen.
0: De belangrijkste, graag.
1: Ja, dat zijn 3 dingen. Ik denk dat je in het totale. Maar die zijn niet per se alleen van ons, hè. Maar drie zaken.
0: Ik vroeg wel specifiek CDA.
1: Ja, 3 zaken die wij heel belangrijk vinden in het coalitieakkoord. Dat zijn 1, de totale dienstverlening en houding van de gemeente. Dat komt als een soort rode draad, komt dat terug. Ik heb als wethouder ervaren dat onze dienstverlening echt af en toe substantieel beter moet, klantvriendelijker moet, meer servicegericht. Ik vind dat nog onvoldoende. Dat als een rode draad door het hele gebouw, vind ik dat is. 2 is waar, dat ging een andere stelling over, dat we een antwoord willen hebben op hoe gaan we om met topsport en ook met VVV daaraan gekoppeld. Dat we daar eens een antwoord op gaan geven met elkaar. De laatste is dat we veel meer willen doen om cultureel erfgoed te stimuleren en te ontwikkelen. En daar gaan we nu ook, zoals in het akkoord staat, gaan we allerlei onderzoeken voor doen. Ja, hoe kunnen we het aantrekkelijker maken om ons erfgoed te verzilveren? Dus het wonen en het werken, bijvoorbeeld in de binnenstad, ja, om dat te stimuleren.
0: Jozan, jij zat ook aan de tafel, hè, ja, met de onderhandelingen. Dit klopt gewoon. Dit waren punten die jullie makkelijk mee konden nemen in de coalitie. Ja, deze CDA-speerpunten.
2: Ja, aan de voorkant. Ik kan onderschrijven wat Tom schrijft. Volgens mij waren over 85% waren we het heel snel eens. En dan zijn er nog een aantal aspecten waar je als eigen partij ja, specifiek aandacht voor wil vragen. En zo heeft Tom zijn punten benoemd. En voor ons als 1 Lokaal was dat bijvoorbeeld de ondersteuning van de dorps- en wijkontwikkelingsplannen met een soort leefbaarheidsfonds. Dat was voor ons echt wel een hele belangrijke. En die is ook regelmatig op tafel gekomen. Daar heb ik hard voor gestreden. En daar ben ik dan weer blij mee dat ik dat namens 1 Lokaal in ieder geval mee heb weten uit te onderzoeken.
0: Even terug naar de stellingen. Vind je onderwijs echt niet het leukste? Wat vind je dan het leukste?
2: Die moet ik wel nuanceren. Het bijzondere is dat de rol van de gemeente op het gebied van onderwijs eigenlijk zeer beperkt is. Zeker voor wat betreft het, basisonderwijs en het middelbaar onderwijs. Daar gaan wij vooral over de huisvesting.
0: Dus dat maakt jouw portefeuille een stukje minder zwaar en eenvoudiger?
2: Nou, ik denk dat ik met jeugd, zorg, welzijn, dat dat een hele stevige portefeuille is. En vergeet niet, naast onderwijs heb ik ook kennisinfrastructuur, waar je de samenwerking met de universiteit, Maastricht, met de Fontys, met de Gilde. Die synergie, dat gaat de komende jaren heel veel van ons vragen als gemeente. En tegelijkertijd ook kunnen we daar mooi investeren.
0: En de jeugdzorg krijg je beter, zei je net.
2: Nou, jeugdzorg beter. Ik denk wel, en dat hoop ik in ieder geval mee te brengen in dat college, dat we ook met een iets andere bril naar jeugdzorg kunnen kijken. We gaan daar tegen zaken aanlopen, waaronder minder financiële middelen vanuit het Rijk. Terwijl dat we zien dat er steeds een groter beroep op de jeugdzorg wordt gedaan. Maar juist doordat ik nu jeugd, zorg en welzijn alle drie in mijn portefeuille heb, wat voorheen gescheiden was, denk ik dat je daar ook wel wat schotjes weg kunt halen en aan de voorkant in een stuk preventie veel meer kunt gaan investeren. Dus ja, ik hoop over 4 jaar te kunnen zeggen, we hebben mooie stappen gezet binnen die jeugdzorg. Absoluut.
0: Jullie zijn natuurlijk pas een dikke 2 weken bezig. Tenminste, jij en nu als nieuwe wethouder. Heb je al met mensen van jeugdzorg contact gehad?
2: Ja, zeker. Ik heb eens even kijken. Maandag was mijn eerste echte werkdag. En dinsdag moest ik direct een bestuurlijk overleg met een 14 gemeentevoorzitter, waar het over veilig thuis ging. Ja. En dan word je wel even voor de leeuwen gegooid, maar het is mooi en bijzonder om te doen. En mijn voorganger Frans Schatterje heeft daar een mooie lijn uitgezet. En daar kan ik fijn op voortborduren.
0: Oké, dus je hebt een leuke portefeuille.
2: Absoluut. Ik ben dolblij dat ik een portefeuille heb waar ik echt met mensen te maken heb.
0: Ja, en Josanne zei net dat jij helemaal geen zware portefeuille hebt. Terwijl ik volgens mij 5 minuten bezig was om alle onderwerpen voor te lezen waar jij je mee bezighoudt, Tom.
1: Ja. Ik denk
0: ze voelt het niet te zwaar voor 1 persoon, althans.
1: Nee, ze voelt dat niet. Ik denk dat wat je gewoon ziet is dat die portefeuille, het heeft allemaal zoveel met elkaar te maken. Hè? En het is ook best wel een uitvoerende portefeuille. Als wethouder zit je bijvoorbeeld niet zelf plannen te beoordelen, om maar eens wat te noemen. Je zit echt op die hoofdlijn sturing te geven. En wat heel belangrijk is binnen die portefeuille, is dat het allerbelangrijkste document, dat is de omgevingsvisie, die is 1,5 jaar geleden al vastgesteld. Ja, daar waren we super veel tijd mee kwijt. Dat kostte in de sturing als wethouder kostte dat gewoon heel veel tijd en energie. Ja, die is vastgesteld en die ga je nu zeg maar uitvoeren. En dat uitvoerende, daar stuur je natuurlijk ook in, maar echt wel op hoofdlijn. En het is, waar we echt naar gekeken hebben, is dat we, zeker die portefeuille, eigenlijk wat Josanne net zegt over haar portefeuille, dat je synergievoordelen hebt binnen je portefeuille. Dus dat het voor de buitenwereld heel duidelijk is. Iedereen weet nu, de komende 4 jaar over woonruimtelijke ordening moeten ze bij mij zijn. Over zorg, iedereen weet, we moeten bij Josanne. En dat is gewoon heel prettig. En voor mezelf, ja, past het bij elkaar. Ik ben erop ingewerkt, hè. Dat scheelt natuurlijk ook enorm. En ja, ik ben wel iemand die heel duidelijk zijn grenzen aangeeft. En als ik had gevoeld dat het te zwaar zou worden, dan had ik dat aangegeven. Ik heb sport bijvoorbeeld wel heel bewust afgegeven. Dat was te zwaar geworden. Ik had de vorige keer natuurlijk ook sport in mijn portefeuille. Eigenlijk is feitelijk nu alleen lobby daaraan toegevoegd. Maar ik wilde gewoon die weekenden niet meer weg zijn. En bij mijn kinderen zijn. En dat, ja, dus dat werd wel te zwaar. Dus ik had een te zware portefeuille.
0: Dus je bent ook wel blij dat het hele gedoe met de Ivo, de kantine en de Velgaard en Velden, dat het niet meer in jouw portefeuille zit.
1: Ja,
0: dat mag dat wel oplossen.
1: Nee, ik mocht sowieso daar geen inbreng in hebben. Als lid mag je niet meestemmen over je eigen club. Dus dan verlaat je even korte vergadering. Dus ik hoop dat binnenkort tot een goed einde komt. Maar daar heb ik alle vertrouwen in dat collega Peulen dat goed gaat doen.
0: Heb je vanmorgen de krant gelezen?
1: Nee, toevallig niet, nee.
0: Minister Karremans, die zegt van we gaan niet meer investeren in al die majeure projecten. We moeten echt investeren in het onderhoud. Dus ten aanzien van sporenontwikkelingen zit allemaal in jouw portefeuille. Denk aan Tegelen, denk aan Venlo, denk aan Blerik, in combinatie met kazernekwartier. Daar vindt hij dat daar niet meer in geïnvesteerd moet worden. Dat moet je toch heel onrustig maken. Want dat maakt een heel groot onderdeel uit van jouw portefeuille.
1: Wij niet per se. Ik heb het artikel niet gelezen. En,
0: hele pagina.
1: Oké, ja, ik had nog geen tijd om vanmorgen de krant te lezen. Mm-hmm. Ik maak me niet zo heel snel druk vanuit wat er in Den Haag gezegd wordt. Ik denk dat het gewoon heel. Wij zitten zelf regelmatig met de ministeries, maar ook met de directeur-generalen zitten wij aan tafel. En die steunen echt wel alle plannen die wij hebben rondom station Venlo en station Blerik. Waarbij dat rondom station Venlo, ja, dat zijn echt nog maar eerste schetsen. Hè. Zover zijn we daar nog niet om tot concrete plannen te komen. Maar wat wel gewoon zo is, dat we echt wel aan het kijken zijn bijvoorbeeld naar het spooremplacement. Hoe dat we dat in de toekomst anders en beter kunnen doen. Ja, en daar heb ik tot nu toe, merk ik daar een hele meewerkende beweging van vanuit het Rijk. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat je als stad, dat je altijd je eigen agenda leidend laat zijn. En dat we zien het gewoon in Den Haag. Hè. Het is allemaal zo ontzettend grillig aan het worden. Morgen zit er weer een nieuw kabinet. Overmorgen dan weer nieuwe verkiezingen. Dus onze eigen agenda is leidend. En ik denk dat dat heel belangrijk is.
0: Zeker, heel duidelijk antwoord, Tom. Veel succes daarmee.
1: Jozan,
0: waarom moeten de mensen op jou stemmen over vier jaar, dat ze je als wethouder kunnen houden?
2: Zullen we eerst eens de eerste 100 dagen afwachten? Ik vind zo'n vergezicht na 4 jaar. Ik ben net 10 dagen daadwerkelijk aan het werk. Ik kan zeggen, het zijn 10 fantastisch mooie dagen al geweest.
0: En dat lijkt op een reclamespotje.
2: Nee, absoluut niet. Ik ben niet bezig nu met de verkiezingen over 4 jaar. Ik ben bezig met datgene waar ik voor sta. En dat is om het goed te doen voor onze inwoners in deze gemeente. En dat is geen reclamepraatje. Dat is hoe ik als mens in elkaar zit.
0: Oh, okay.
2: Dus voor mij nog even geen vergezichten.
0: Nee, wanneer mogen we dat wel aan je vragen?
2: Ik denk, laten we eens over 1 jaar of 2 de balans opmaken. Waar sta ik dan? En ik hoop dat ik dan kan zeggen, dit is zo mooi, dit werk. We kunnen echt wat betekenen voor de inwoners. En dat mensen ook andersom blikken van die van der Velde, die deut er toe.
0: Ja, ook een mooi antwoord, Jozan. Jan Kersters zal dit programma ongetwijfeld terugluisteren. Want het is terug te luisteren als podcast. Ook voor alle luisteraars natuurlijk interessant. En die zal uiteraard noteren dat ergens in het voorjaar, de zomer van 2028, Jozan van der Velde weer als gast gevraagd dient te worden. Ger, 1 opmerking nog voordat we gaan pauzeren en naar de muziek gaan. Ben jij het eens met de ja van Tom Verhaag dat hij denkt dat VVV dan wel duidelijkheid heeft dat men in de Koolse Barrière gaat spelen?
4: Nee, ik denk niet dat dat aan de orde is. Ik denk, het zal hem nog een keer gebeuren, maar niet binnen 4 jaar. Ik denk dat er nog wel veel water door de Maas moet gaan om het zover te komen.
0: Ja, ik bedoel niet dat het stadion er al is, hè?
4: Nee, de besluitvorming en alles. Ja, dat wil ik nog wel eens eerst even afwachten. Maar, tuurlijk hoop je het. Dat gaat wel ten koste van de traditie, van de cult van de VVV. Dus dat is natuurlijk wel de keerzijde van een medaille. Maar vernieuwing zou inderdaad best wel een goed punt zijn. Meer service naar de supporters, meer service naar de sponsoren, meer service voor het algeheel. Dat is natuurlijk prettig als je een voetbalclub als VVV, een mooi stadion, dat is altijd een uithangbord voor de gemeente Venlo. En dat is wat, denk ik, in het verleden vaak vergeten is door de politici die alleen maar aan hun eigen winkeltje dachten. Maar je moet het ook breder zien. Want als je een voetbalclub hebt die heet VVV Venlo, dan geef je al aan dat je van Venlo bent. Dus dan wil je ook wat brengen. Dan wil je ook de gasten fatsoenlijk kunnen ontvangen. En dat is wat natuurlijk ook heel hoog in het vaandel staat.
0: Helder van.
4: Ik wil nog even terugkomen op het gebeuren van Tom.
0: Heel kort.
4: Met name ook over het wonen en alles. En ik hoor dat ze een verschrikkelijk groot agenda hebben met alles. Maar ik ben toevallig ook voorzitter van Wijkraad Venlo Centrum. En ik moet eerlijk zeggen, ik zie als wij vergaderingen hebben, of als wij bijeenkomsten hebben, of als wij met iemand willen afspreken, zien wij steeds dezelfde gezichten. Maar wij vinden het ook prettig als een wethouder ook wel eens bij ons op de vergadering komt. Want kijk, ik hoor een superzware agenda. Maar ik vind wel, je praat over 6000 inwoners van Venlo Centrum die ook gehoord willen worden, die ook willen zeggen wat ze willen, waar het toe gaat. En dat gaat beetje bij beetje. Maar ik vind dat de bewoners te veel worden vergeten in het verhaal met de invulling van het geheel van Venlo. Ik hoor altijd winkeliers, ik hoor investeerders, ik hoor weet ik wat allemaal. Dus ik vind ook dat de bewoners ook gehoord moeten worden.
0: Nou, ik ga ervan uit dat Tom en Jozan dit in hun agenda meenemen. We gaan over naar we sluiten dit even af. Dank je, Ger. We sluiten dit even af met een heel mooi toepasselijk nummer. Alles komt goed van Lex Uiting.

0: De column van Geert Rutte en ik meen over koning voetbal.
1: In mijn jeugdjaren heb ik, net zoals veel klasgenootjes van mij, gevoetbald. Hockey en tennis waren toen nog elitair en duur en wielrennen te gevaarlijk en ook duur. De contributie van de voetbalclub was voor mijn ouders, met liefst 6 kinderen, nog betaalbaar. Alhoewel Quick Boys in mijn Venlo's uitspeelde, koos ik toen toch voor VVV 03... dat een oogel op de Heringerberg voetbalde. Dus iedere week een flinke fietstocht, want dat je vader je bracht, zoals bij de huidige prinsjes en prinsesjes, was uitgesloten. Eigen verantwoordelijkheid. Maar in mijn studententijd ben ik gestopt met voetballen en ben gaan volleyen en wielrennen, en op latere leeftijd via mijn dochter ook gaan hockeyen. Het voetballen volg ik nog wel, maar steeds meer ging mij de entourage rond die volkssport tegenstaan. Agressie, hooligans, corrupte bestuurders, voetballers die miljoenen bij elkaar graaien, en de maatschappij die werd opgezadeld met uitwassen van vernielingen, geweld en steeds meer politieinzet. Wat was de voetbalwereld blij dat 11 jaar geleden de corrupte FIFA-bestuurder Blatter en de eveneens corrupte UEFA-baas Platini werden weggestuurd. Nu zou alles weer goed en sportief ter wereld gaan in de voetbalwereld. Helaas. De nieuwe FIFA-bond Gianni Infantino is mogelijk nog corrupter en regeert als een dictator. Hij kwam zelfs eigenmachtig met een vredesprijs voor ene Trump, en sinds zijn aantreden als baas van de Wereldvoetbalbond heeft hij zijn eigen salaris verviervoudigd naar ruim 5 miljoen euro. Overigens kan de KNVB er ook qua salaris wat van. Het salaris van onze bondscoach Koeman is ongeveer 3 miljoen euro. De KNVB houdt zijn salaris van de liefst 6 directeuren geheim. En de bestuurders uiteraard ook. Maar dat ze ruim boven de ton verdienen, dat is zeker. En wie moet bloeden voor die dure bondskosten? De gewone voetbalfan. Het officiële voetbalshirt van Oranje tijdens de WK kost maar liefst 160 euro. WK-tickets, als je ze nu wil kopen, meer dan 200 euro. En wil je ze doorverkopen, gaat het in één keer naar 1000 euro. Dat heeft de FIFA goed geregeld. De finale tickets kosten ook al 3500 euro en de duurste zelfs 15.000 euro. Hoera! Waar ik me steeds en vreselijk aan stoor, is het gegeven dat de veel te duur betaalde voetbalbonzen en de overgewaardeerde voetbalprofs hun bankrekeningen spekken met magere prestaties, en dat de maatschappij, inclusief de mensen die niets met voetbal te maken hebben, zoals ik, gedwongen moeten bijdragen aan dit circus.
0: Daar valt de kolom op de grond. Hij heeft hem weer.
1: Inzet van politie in Nederland voor wedstrijden in het betaald voetbal kostte vorig jaar ruim 16 miljoen euro en aan politieuren ongeveer 310.000 uren. Als je uitgaat van een gemiddelde 1400 inzetbare diensturen per jaar, dan zijn dat maar liefst 220 dienstjaren volledig aan voetbalbewaking. En de kosten daarvan moeten wij allemaal betalen. Ook als je niet van voetbal houdt. Bij de finale van de Champions League een maand terug, tussen Paris Saint-Germain en Arsenal, moesten 8000 agenten worden ingezet en in heel Frankrijk 22.000. Op tv, bij de publieke omroepen, is zelfs het vroege NOS-ochtendjournaal helemaal verdwenen. En moeten we op 2 zenders liefst kijken naar het WK-ontbijtjournaal. Ook zijn bijna alle reclames aangepast aan het WK voetbal. Waaronder Snolleke Bolleke, die weer een dure snabbel heeft bij de Jumbo. Welke tv-zender je ook opzet, de indoctrinatie van koningvoetbal is compleet. Of eigenlijk dekt dictatorvoetbal de lading veel beter.
0: Niet alleen een column over voetbal, maar ook eentje over financiën en veel geld.
1: Ja.
0: Het ergertje aardig, hè, Geert?
1: Wat lief?
0: Het ergertje aardig, hè?
1: Nou ja, kijk, laten we het zo zeggen. Sport, ik ben altijd nog steeds sportliefhebber. Maar het,
0: dus je gaat vanavond
1: de wijze kijken. Waarop
0: je
1: hier
0: gaat
1: geld...
0: Kijken.
1: Nou, dat weet ik nog niet. Nee, ik ben er ook... Ja, misschien als mijn vrouw zegt, ik wil kijken. Prima, maar ik blijf er niet speciaal voor thuis. En nogmaals, sport is op zich heel noodzakelijk. Maar de wijze waarop hier geld wordt verdiend over de ruggen van... Ja, het volk, zeg maar. En dat er niemand iets aan doet, ook in politiek opzicht niet. Van ja, dit kan niet, dit is een uitwas. En om, net zo, ja, direct gaat het over VVV, dat ligt op een heel ander niveau.
0: Nou, dat was een mooi
1: bruggetje.
0: Maar
1: die bond, ja. die megasalaris, ja, stop daarmee.
0: Nou, laten we het dan maar over VVV 50 jaar geleden hebben. Toen was voetbal nog leuk, of niet, Henk?
2: Ja, zeker.
0: Ja, jij bent Henk van Bergen, supporter van VVV.
2: Want dan ga je gewoon naar een uitwedstrijd bijvoorbeeld. Koop daar een kaartje, gaat de tribune op, neem je zoon mee of zo. Dat gaat prima.
0: Ja, waar ben je
2: zit gewoon onder de andere supporters. Ze zitten gewoon gemengd op de tribune. Nergens problemen mee.
0: Ja, waar ben je in die tijd overal geweest? En welke uitstadions?
2: Ja, op een gegeven moment gingen we naar... dat jaar, 1976, gingen we gewoon naar de uit- en thuiswedstrijden. Dus we hadden een vaste chauffeur. Dus die bracht ons overal naartoe. Dus dat was makkelijk.
0: Een vaste Bob.
2: Ja, een vaste Bob, ja. Ja.
0: Ger, jij was natuurlijk ook bij al die uit- en thuiswedstrijden.
3: Ja,
0: want jij stond op het veld. Ja. Hoe kwam het eigenlijk? Even kort, de geschiedenis voor 13 juni 76, de promotie. Een paar highlights die daarvoor al bij VVV, ja, zeg maar, op jouw netvlies staan.
3: Nou, een paar highlights. De weg ernaartoe. Dat is al een aantal jaren daarvoor ingezet. Toen ze Rob Baan gecontracteerd hebben als trainer. Die heeft de zaak een beetje wat strakker aangepakt, geprofessionaliseerd. Ja, er kwamen af en toe wel wat spelers van buitenaf bij. Die ook niet storend waren, maar die echt in de groep pasden. Die wat toevoegden aan de groep. Dus dat was prima.
0: Noem er eens één of twee.
3: Toen de tijd, ja, Mikan kwam als een van de eerste.
0: Mikan Jovanovic.
3: Ja, en ik moet zeggen, later kwam Stefan. Maar je had ook...
0: Stefan Kotje.
3: Ja, je had ook goede eigen jongens. Ik bedoel, laten we wel wezen. Je had Huub Schuurs, was toen de tijd op dat moment een van de betere, vond ik persoonlijk, die op de velden rondliep. Je had de Koes, rechts Huub Verkoelen. Pietje Palla, die zorgde dat Stefan en dat Huub fatsoenlijk konden aanvallen en voetballen. Want Piet, die regelde alles aan de rechterkant. Dat was verschrikkelijk goede voetbal. Ja, Jan van Bonk, balvast, goede speler. Sjaak Hermans had je. Ja, je had echt veel, veel eigen jongens ook van hier. Dat was voor de identiteit natuurlijk met de supporters, was prima. Dus je zag het allemaal groeien. En in dat jaar 76, daar kwam het eigenlijk allemaal bij elkaar.
0: Als supporter, Henk, heb jij in dat jaar 76 de beste herinneringen?
2: Ja, precies. Ja, dat was het leukste jaar eigenlijk.
0: Ja. Ja, het is niet de enige keer dat VVV gepromoveerd is. En ze zijn zelfs geen kampioen geworden die keer. Maar toch heb je daar de beste herinneringen aan.
2: Ja, precies.
0: Waarom?
2: Ik heb al veel promoties meegemaakt, maar wel van VVV. Maar dat was de leukste.
0: Waarom?
2: Ja, dat is heel vanaf het begin. Net als zoals Ger zegt. De weg daarnaartoe was al sfeervol. Want we reden gewoon, toen waren er geen autowegen, we reden gewoon over de Rijksweg.
0: Letterlijk de weg dan? Dus.
2: De weg allemaal richting Nijmegen en dan richting de Wageningse Berg. En het was al druk onderweg en het werd steeds drukker en drukker. Toen kwamen we aan in Wageningen. Ja, een en al supporters met vlaggen van VVV en zelfs een spandoek over een auto heen van een kleine kever met VVV erop. Ja, schitterend. En dan hangt er zo'n sfeer. Ja, dat is met geen pen te beschrijven. Dat is gewoon geweldig.
0: Vond je dat als speler ook, Geer?
3: Zag het in de loop van het seizoen eigenlijk groeien. Er kwamen iedere keer meer supporters bij de thuiswedstrijden. Er gingen steeds meer supporters mee met de uitwedstrijden. En ja, we hadden toen een spannende race tussen Haarlem en VVV. En bij Haarlem was toen dat Barry Hughes was trainer. Dus die kakkelde de zaak ook nog behoorlijk op. En we moesten een thuiswedstrijd spelen dat seizoen. En een paar uur voor de wedstrijd begon het te regenen. Dat was werkelijk niet normaal. Dat veld was eigenlijk bijna onspeelbaar. Maar wij, VVV, wij voelden ons onoverwinnelijk. En we dachten, die gasten die komen uit Haarlem, die zeiden, die pakken we wel even. Dus, en Hughes, die wou eigenlijk niet spelen. Maar goed, het stadion zat vol. Er zaten toen op dat moment iets van 10.000 mensen. En die wedstrijd begint. En na een kwartier was het 0-3. Dan hadden we wat, maar dat was goed fatsoen. Maar goed, we hebben de mouwen opgestroken. We hebben gevochten als leeuwen. En uiteindelijk hebben we 3-2 verloren. En het mooie was, Niemand ging een seconde eerder naar huis toe. Iedereen wilde beleven wat er gebeurde op het laatste moment nog. En na afloop kregen we met z'n allen een staande ovatie van het hele stadion. Dat was echt een belevenis. Moet ik er eerlijkheidshalve wel bij vertellen dat het waren bijna allemaal staanplaatsen. Dus dat was niet zo moeilijk.
0: De ovatie is dan gemakkelijk, ja. Jozan, ik zie jou stralen en lachen bij dit verhaal. Maar jij kunt het nooit actief hebben meegemaakt. Nee, heel bewust.
4: Niet, want ik ben een 77 pas geboren. Ja. Maar ja, goed. Ik kom uit een gezin waar mijn vader en mijn broer ook voetbalden. Ja, Tiglia. Sterker nog, ik was een van de meisjes die al op vroege leeftijd zei... ik wil voetballen. Maar pap was toen nog niet. Topscorer bij Tiglia, bij Heerenveen. En alleen FC Stijl had toen al tijd een meisjesteam. Dus dat was niet in vragen. Dus ik ben van arme ellende toen maar gaan hockeyen.
0: Ja, heel duidelijk. Geert, jij wilde wat zeggen.
1: Ja. Het ging wel over de uitwassen van tegenwoordig. Want ik ben vroeger ook niet op de Wageningsberg, maar ik was wel in de thuisbasis. En waarschijnlijk hebben we elkaar wel niet gezien. Bij de tapperie,

0: TV in 1976. Geschreven door Ger van Rosmalen en Maurice Amboom. Weet je zo uit je hoofd welke foto op de voorpagina staat van dat boek, op de cover?
1: Ja, dat toevallig, daar heb ik wel geen stemming gehad, maar toevallig dat die erop
0: staat. Beslissing van Maurice Amboom.
1: Ik de eerste goal scoorde tegen Wageningen. Ja. Nou, dat was sowieso een belevenis, dat was werkelijk onvoorstelbaar. Maar die hele na-competitie was een belevenis. We begonnen thuis tegen Wageningen. Dat was een beetje haat en neid onder elkaar. Dat ging ook, dat waren toen ook niet alleen wedstrijden die voor watjes waren. Nee, dat ging echt van dik hout zag men planken af en toe. En toen wonnen we met 2-0. Dus wij vol zelfvertrouwen naar Sittard tegen Fortuna. Nou, dan werd het 0-2 met Peter Prozer, die scoorde toen nog. Dat was een Tiglia-man, een Duitse telenaar. Ja, die speelde in dienst van Fortuna. Dat was echt een goudhaantje, die scoorde altijd. Dus daar hadden we toch wel een beetje schrik voor. De derde wedstrijd was in Vitesse.
0: In Arnhem tegen Vitesse.
1: Arnhem-Vitesse, ja. Nou, Vitesse waren sowieso altijd veldslagen. Want dat was met Charlie Bosveld en met Hezen. Dat waren echt, nou, we moesten aanpoten, wilden we dat bij kunnen benen. Want die schopten alles wat bewegen. Zijn grasprietje te hoog was, ging het om. Dus dat was met die spelers ook zo. Dat was echt van dik hout.
0: En dat werd een 0-0'tje.
1: Dat werd een 0-0. Ja, ja. En de vierde wedstrijd was weer tegen Vitesse.
0: Thuis.
1: En toen was de stadion was er weer bijna helemaal vol. En met de rust was het nog 0-0. Toen kregen we onder de rust een speech van Rob Baan. Want we moesten winnen, want anders zouden we achter de feiten aanlopen. Ja, die wedstrijd begint en scoorde ik gelijk naar rust. Scoorde ik de 1-0. Later scoorde Mieke nog de 2-0. Dus dat waren ook weer twee punten. En de volgende wedstrijd was Fortuna thuis. En dat was eigenlijk ook zo'n, ja, het klinkt misschien een beetje raar, maar het waren allemaal legendarische wedstrijden. Het was een belevenis ook voor de fans om erbij te zijn, want het waren niet alleen de spelers, maar wij werden ook gedragen door onze fans. Die kwamen iedere keer weer, die steunden ons, die gaven ons het zelfvertrouwen. Dus feiten konden niet meer fout gaan. En tegen Fortuna, nou, dat was ook weer, ja.
0: Henk, jij was er ook steeds bij.
2: Ja, ja.
0: Ja, uit en thuis.
2: Dus net wat jij zegt, er hangt een bepaalde chemie. Onder het volk krijg je gewoon kippenvel van. En dat is ook onder de spelers. Maar er zijn heel veel regionale spelers. En dat geeft een band. Dat geeft een band tussen de supporters en het elftal, denk ik. Dat is zo'n chemie dat wat ontstaat. Dat is gewoon, dat hangt gewoon boven het veld.
0: Ja,
2: dat is gewoon geweldig.
0: Ja. Tegen Fortuna winnen, Ger. En dan naar Wageningen.
1: Dan naar Wageningen, ja.
0: Afmaken.
1: Afmaken. We gingen naar Wageningen en op een gegeven ogenblik reed die bus. Maar we gingen niet naar het stadion. We gingen ergens een zandweggetje in een bos. En dan moesten we uitstappen. En dan kregen we de wedstrijdbespreking. Dus wij keken elkaar al aan van, wat gaat er nu gebeuren? Ja, zegt Rob Baan, die hebben zo'n kleine kleedkamers. Daar zit altijd iemand te luisteren als wij de opstellingen, de tactieken bespreken zijn. Dan doen we dat hier maar in het bos. Dus de opstelling werd bekendgemaakt. Dus toen gingen we naar Wageningen. En Wageningen, moet je voorstellen, dat was toen al tijd, hadden die van die kleine kleedlokalen. Maar die hadden wel als een van de eerste, hadden die vloerverwarming. En dat was in die tijd, die hele na-competitie was net zo weer zoals het nu is. Tussen de 30 en de 35 graden. Dus het was hartstikke heet. Dus wat hadden die van Wageningen gedaan? Alle ramen dicht en de vloerverwarming op hoog. Dus wij maar snel naar buiten voor die warming-up te doen. En we kwamen uit dat kleine hok daar. En dan liep het aan het veld. En dan, je zegt echt alleen maar mensen hier van Noord-Limburg, van Venlo. Het was echt een belevenis. Dus dat kon in feite niet meer fout gaan. Dus ja, die wedstrijd begint. En uiteindelijk 2-1. Maar er waren nog wel wat een paar hakkelijke situaties.
0: Heer goals van jou en Mikkel.
1: Ja, ja, ja, ja. Maar goed, er waren wel weer hakkelijke situaties. Maar uiteindelijk hebben we wel gekeerd. En het enige smet op de hele wedstrijd was dat Gerrit Kramer de neus gebroken had. Dat hij met spoed naar Venlo moest naar het ziekenhuis. Dat hij er niet bij was. Ja, en na de wedstrijd, ja, dolle tafereel. Het was werkelijk niet normaal. We hadden ook champagne en er was drank in de bus bij. Dat was echt fantastisch. Alleen, het lullige was, die 10.000 Venlonaren van Noord-Limburg allemaal, die moesten weer allemaal niet over de autoweg, maar over de Rijksweg. Moesten die allemaal terug. Dus dat ging piano aan. Dus wij moesten wachten totdat die al bijna allemaal weg waren.
0: Heb je nog een idee hoe laat?

0: dat je weer in Venlo was?
1: Nou, ik denk dat het zeker 11 uur.
0: En hoe laat was jij terug, Henk, als supporter?
2: Ja, het was leuk, want na de wedstrijd zijn we gelijk Wageningen ingegaan. Mm. De eerste restaurant, er was de Chinees, gingen we naar binnen. En een en al Venlo's bij de Chinees, was gewoon een lachje. En ik kon gewoon Venlo's praten in principe, want er waren alleen maar Venlo-naren. Dus dat was gewoon geweldig. En daarna zijn we gelijk terug naar Venlo gegaan, naar Velde althans. Want, en van daaruit heb ik gelijk de bus gepakt en gelijk naar de stad.
0: De parade op.
2: Jazeker. Oud postkantoor uitstappen en dan de parade op.
0: Ja, Ger, ik begreep dat jullie gedwongen werden toen jullie terugkwamen. Om eerst bij Wilhelmina, door het bestuur werd je gedwongen, eerst bij Wilhelmina nog iets te eten, speeches aanhoren. Ja. En daarna mocht je de parade op.
1: Daarna ging we naar de parade, kwamen bij Tuf, toentertijd kroeg van de disco van Venlo. Dat begin tegenover het postkantoor, daar begon de parade. En dan ging je op de schouders en aan de andere kant bij het vat. Zo ben je aan de hand. Dan kwam je er pas vanaf en dan ondertussen was echt onvoorstelbaar. Toen gingen we naar het stadhuis. En met boerenbruiloft is het altijd druk in Venlo. Maar 25.000 mensen op dat plein, die stonden volgens mij tot aan de V&D nog. Zoveel mensen waren er. Dat was echt een beleving. En wat het was, het bleef gewoon heet, ook die hele nacht. Ja. Dus niemand ging naar huis, iedereen bleef. De cafés hadden eerst toestemming dat ze tot 3 uur open mochten zijn. Alleen, dat werd ook luikend toegestaan als het wat later werd. Ja. Nou, wat Geert net zegt, toen kwamen de kranten nog van tante bed kwamen naar boven. Dus ja, het was eigenlijk... En om 6 uur, 6:30 kwam het sein.
0: Maandagmorgen.
1: In heel Venlo geen bier meer was.
0: Ja. Ik weet het zelf ook nog. Ik had die morgen een proefwerk op de Pedagogische Academie. Oh. En ik ben eigenlijk bij mijn herinnering, zeg maar, dat ik van de parade rechtstreeks doorgegaan ben naar de Pedagogische Academie, een Nederlands proefwerk of zoiets. En ik ben er nog voor geslaagd ook nog. Dus wat dat betreft wel erg leuk. Maar ik kan me ook nog herinneren, Geert, wat jij zei, dat die kranten in dikke pakken overal neergegooid werden. En de mensen verslonden dat natuurlijk met dat hele mooie verhaal van VVV. Ger, is dat het mooiste moment in jouw voetbalhistorie bij VVV? Deze promotie?
1: Dit was wel, denk ik, het hoogtepunt. Maar ik moet wel zeggen, we hebben ook veel hoogtepunten meegemaakt met VVV. En wat ik persoonlijk vind ik eigenlijk altijd van... het zijn niet alleen de hoogtepunten waar je van moet genieten... maar je hebt ook dieptepunten. En daar moet je van leren dat voor de volgende keren weer anders gaat. Dus dat is sowieso bij VVV, het zijn golfbewegingen. De ene keer is het goed, de andere keer is het minder. Maar je moet altijd van alles wat je op het pad komt... dan moet je de goede dingen in meenemen. En dat is wat belangrijk is, dat je de zaak positief moet benaderen. En we zaten toen eigenlijk in een fase, dat was een en al euforie. De competitie was voorbij, daarna de competitie voorbij. We hadden 2-3 weken vrij of 4 weken. En dan gingen je voorbereiden op de nieuwe competitie. En ja, toen moest je weer kwamen weer wat spelers van buitenaf bij. Want ja, ze hoorden dat. Je speelde Eredivisie. Er werd aan getrokken. En spelers die bij ons om sterk te maken. En wij bleven toch wel met een redelijke kern bij elkaar. En dat was wel prettig. Want je vertrouwde elkaar allemaal. Je kende elkaar allemaal. Je wist wat je aan elkaar had. En dus dat was ook het sterke punt van het team van toen.
0: Henk, hoe was het maandag 14 juni op het werk?
2: Ja, jouw hoofd. Dat ben ik gewoon gewend. Dus ik ging altijd, elk weekend ging ik gewoon uit tot sluitingstijd. En dan maar altijd morgen.
0: Ja, maar nou was er geen sluitingstijd, hè?
2: Nee, maar gewoon om 7:30 op werk. Want, ook als er geen sluitingstijd is. Want ik ging altijd meestal naar Trocadero voor. En daar werkte mijn buurjongen of buurman. Hè? Een jonge buurman. En dan kon ik mee naar huis. De tent aanvegen. En dan kon hij mee fijn naar huis.
0: Dus s'avonds een man, morgens een man.
2: Ja, dat bedoel ik. En zo werd je ook opgevoed.
0: Ja.
2: Dat was gewoon van de oude stempel.
0: Ja, en toen kwam Barcelona.
2: Ja.
0: Heb je ook in het zand gestaan?
2: Nou, ik had denk ik wel een redelijke plaats.
0: Ik heb in het zand gestaan.
2: In de hoek?
0: Ja, ik weet niet meer waar precies. Maar ik weet dat het hele koel was nog niet af. En bovenin waren de rangen van bovenin nu... dat waren toen alleen maar bergen zand. En dan kon je je voeten een beetje in vastgraven. En dan stond je tenminste een beetje zeker.
2: Alles stond bomvol.
0: Ja, wat een beleving, hè, Geer?
1: Ja, dat was eigenlijk niet normaal.
0: Samen met Cruijff op één veld. En met Neeske en met Michels. En...
1: Nou, dat was, moet ik zeggen, dat was wel zeer bijzonder. Michels was trainer. En als je dan op dat veld, je kwam de trap af en dan liep je dat veld op. En eigenlijk overal waar je keek, zag je alleen maar koppen.
2: Ja.
1: Het was zo mut en mut vol. Ja, 25.000 man in die koel.
0: Ja.
1: Dat was eigenlijk belachelijk. Ja. En die wedstrijd begon. En van tevoren was afgesproken, kwam Michels naar Robbaan van: jongens, ben een beetje voorzichtig met Neeskens, want die is net terug in komen van een blessure. En dan komt helemaal goed. Dus die wedstrijd begint. En op een gegeven moment hadden we ook Rob Monet, nieuwe speler van Den Haag. Die was erbij. En die wilde zich even laten zien. Dus op een gegeven ogenblik komt Neeskens over de middenlijn. Nou, die kwam 5 centimeter over de middenlijn. En die werd gewoon door Rob Monet doormidden gezadeld. Dus grote hijsen en grote stress. Nou, dat was geen vriendschappelijk wedstrijdje meer. Dat was echt een veldslag.
3: Ja, maar dan had je ook de hilarische dingen dat Huub Verkoelen Cruijff de bal door de benen speelde. Ja,
1: Cruijff speelde dat fantastisch mee. Dat was schitterend. Ja. En maar Cruijff was gewoon sowieso een persoonlijkheid. Die ging ook met kinderen die door gehandicapt waren en weet ik wat. Die gingen even naartoe, even preutje, even dit. Dat was gewoon geweldig. Maar de wedstrijd die ging en Mikan, de spits, de muus tegen Miguelli, dat was een international van Barcelona. Dat was een beetje een moordenaar op het veld. Dus dat waren, dat waren niet normaal.
0: We hebben geen ondertiteling hier.
1: Nee, maar we hadden een echte wedstrijd. Dat was echt fantastisch. Ja. En we doen wandelvoetballen ook iedere woensdagmorgen. En dan hebben we natuurlijk, zien we super trots, dat we een van de weinige Nederlanders die tegen Barcelona gescoord hebben, Sjaak Hermans, de veurstopper toen dat deed, die scoorde tegen Barcelona de goal. En toen hebben we met 2-1 verloren, uiteindelijk.
0: Ja.
1: Maar de beleving en het gebeuren was natuurlijk super. Toen speelden ze tegen eigenlijk een van de grootste clubs van Europa. En het wonderbaarlijke was dat we 4 dagen na de geweldige wedstrijd tegen Barcelona tegen nog een van de grootste topclubs van Europa speelden.
0: Henk, weet jij tegen wie ze toen speelden? 4 dagen na Barcelona, weet jij dat nog?
2: Nee.
1: Is tegen een supporter?
0: Geer in het Nederlands graag, anders moet ik dadelijk laten ondertitelen.
1: Nou, dat hebben ze wel verstaan. We speelden toen de tijd tegen Barcelona, verloren we met 2-1. En daarna speelden we tegen het grote Borussia Mönchengladbach, hier 30 kilometer vandaan. Dat was toen de tijd in de jaren 70 de topclub sowieso van Duitsland. Ja. 5 keer kampioen, de Duitse beker gewonnen, 2 keer de UEFA Cup.
0: Grote rivaal van Bayern München toen.
1: Van Bayern München. Dus die kwamen ook hier in Venlo. Dus dat waren in 4 dagen tijd weer zo'n bak mensen. Dat waren er denk ik iets van 20.000. Dus dat was onvoorstelbaar wat we toen allemaal meegemaakt hadden. En toen dachten we van, die competitie, dat doen we wel even. Nou, die beginnen. We kregen volgens mij, was het Roda, kregen we gelijk op de sodemieter. En de eerste paar wedstrijden dachten we, wat zijn we dan doen?
0: Tweede wedstrijd, 7-1 verloren, geloof ik, hè, bij NEC.
1: NEC, dat was echt met Jantje Peters, die maakte nog een wereldgoal, dat was niet normaal. Maar het probleem was, wij waren wel goede spelers in de eerste divisie, maar we hadden geen eredivisieervaring. Dus wij moesten supersnel leren en op een gegeven ogenblik, toen hadden we het toch wel een beetje redelijk op de rit. Toen wonnen we van PSV, toen wonnen we van Feyenoord. Dus toen hadden we eigenlijk de smaak goed te pakken. Dus toen hebben we ons ook goed kunnen handhaven.
0: Hoeveelste zijn jullie toen geëindigd? Weet je dat nog?
1: Dat weet ik niet.
0: Van 12, geloof ik.
1: Ja, 10-12, weet ik wel. Maar dat was goed. Dat was echt voor Venlo'se begrippen en voor Noord-Limburg'se begrippen was het gewoon geweldig dat VVV, FC VVV toen dat tijd, het visitekaartje van de hele regio was.
0: Jozan, mooie verhalen zijn dit, hè?
4: Ja, echt, ik zit hier echt in glunderen. Ja. Ik geniet daarvan.
0: Ja,
4: alleen al de snoeten, hoe iedereen hier kijkt en met een glimlach.
0: Toch even een link naar de politiek. Wat vind je dan leuker, dit of een collegevergadering?
4: Ja, dit, absoluut.
0: Ja.
4: Dat hoef je me niet te vragen.
0: Dan hoop ik dat de rest...
4: Ik denk ook al aan mijn gezicht.
0: Ja, dan hoop ik dat de rest mee luistert. Ja, dat het ook gezellig maakt. Hey, het huidige voetbal. Ja, vanavond Nederland, Zweden. Ja. Dat wordt een spannende. Ja, dus Henk, jij kijkt heel somber. Daar zie je het niet zo zitten.
2: Ik kijk niet somber, want ik denk als ze een derde plaats halen, misschien is dat nog wel goed. Ik weet niet wat die tactisch van plan is, maar...
0: Die is Ronald Koeman, bedoel je?
2: Die is Koeman. Mm. Wat die bijvoorbeeld... daar staan bijvoorbeeld eerste helft, bijvoorbeeld, daar staat hij goed. Dan hebben ze druk op Japan, bijvoorbeeld. En die voorhoede hebben steeds alle drie een dubbele bezetting nodig. Dus als je er één weghaalt, komt er één man over. Dus dan kunnen ze makkelijker opbouwen, maar je haalt ze alle drie eruit. Dus,
1: ah, maar Henk,
2: dit opbouw, dan kunnen ze makkelijker druk zetten op Nederland. Dat is gewoon logisch.
0: Volgens mij is de speler het niet eens met de supporter.
1: Nee. Kijk, ze hadden wel veel balbezit. Maar wil je scoren, zul je uiteindelijk wel bij de goal van de tegenstander moeten komen. Ja. En je moet niet zo'n opbouw hebben zoals wij woensdag 's ochtends met de wandelvoetballers hebben.
2: Nee.
1: Dat was piano aan. Balletje terug, balletje beet. Dan denk ik, ja jongens...
2: Maar daar kan ik ook wel op zeggen. Want Frenkie de Jong die speelde ook. En dan heb je dan Van Dijk. Bijvoorbeeld, die is ook trager aan het worden, vind ik. En dan moet Frenkie de Jong moet eigenlijk een beetje ondersteuning geven achterin. Heb ik het idee, hè? En Frenkie de Jong moet eigenlijk dieper spelen. Dat hij meer de aanvoer voor krijgt naar de voorhoede. En het is ook nog iets met Dumfries. Dumfries stond voor de rechtsbuiten te spelen. En Summerfield, die zakte in. En dat vind ik eigenlijk fout. Want ik vind eigenlijk... die rechtsback? Dumfries. Die staat rechtsback. Kijk, die is beter als je opkomt en de Summerfield voorbij gaat. Maar die moet niet voor Summerfield gaan.
0: Ja, jij bent de trainer bij het walking dus, voetbal. Ook al zeg je er net lelijke dingen over, maar je promoot dat ook wel. Daar zit een hele goede assistent-trainer volgens mij. Tactisch.
1: Eerlijk wezen, hij doet iedere week zijn best en dat doet hij heel goed. Maar laat hem niet bemoeien met tactiek en met voetbal zelf. Want dat houden we wel zelf in de gaten.
0: Oké, goed Ger. Ja, wat dat betreft, prima. Hey, een voorspelling van de uitslag. We hebben nog één minuutje. Voorspelling van de uitslag. Geert, 1-1. Vanavond.
3: 1-1.
0: Jozan.
4: Daar waag ik me niet eens aan. Nee, daar waag ik me echt niet aan.
0: Nou, probeer.
4: 1-2.
0: Wat blieft?
4: Ja, 1-2.
0: Oké. Henk?
2: Ik denk toch wel 2-1 overwinning. Of misschien dat er meer goalen vallen. Misschien een 3-2 of zo, dat weet ik niet.
0: Ja. 2-1. Het is wel een overwinning van Nederland. Het is wel een overwinning van Zweden. Geert, houdt het bij een gelijkspel. Geert?
1: Ja, ik hoop op een kleine overwinning, maar ik ben bang dat het een gelijkspelletje gaat worden.
2: Precies.
0: Nou, dan ben ik dan de enige die echt een overwinning verspeelt. Nee, Henk ook. Henk, ik ben het helemaal met jou eens. Ja, ja. Ik denk ook dat ze een paar keer scoren en zeker één goal meer maken dan Zweden. Zelfs 2-0. Nou, iedereen vanavond heel veel plezier bij Nederland-Zweden. En over een paar weken hebben we de finale Nederland tegen Portugal volgens de Duitse professor. En laten we daarop wachten. Tot ziens.
5: Dit is Omroep Venlo.
6: Heb jij problemen bij lopen of bewegen? Kom dan naar Podotherapie Zonderkamp en Wijnands. Wij luisteren naar je klachten, vormen een totaalbeeld van je voet, knie en rug en vinden samen met jou een passende oplossing voor jouw specifieke probleem. Van kinderen tot topsporters. Wij zijn er voor iedereen van jong tot oud. Gezond bewegen gaat beter met minder klachten. Het team van Podotherapie Zonderkamp en Wijnands staat voor je klaar in Venlo, Tegelen en Panningen. Meer info op podovenlo.nl.
7: Ben jij haarstylist en klaar voor de volgende stap? Bij Huizenaar Kappers begint jouw carrière echt te shinen. Kom werken in een team waar jouw talent centraal staat en waar de carrièrekansen voor het oprapen liggen. Bij Huizenaar Kappers investeren we in jou. Met onze eigen erkende opleiding, School of Hair en een eigen artistiek team dat jou meeneemt in het Next Level trainingsprogramma. Ga naar huizenaarkappers.nl en word onderdeel van het mooiste kappersteam van Limburg.
8: Zin om af te koelen? Kom dan naar Wasserstralen. Dat is zwemplezier voor jong en oud, net over de grens in Duitsland tussen Venlo en Arsen. Neem een duik in het grote zwembad, met veel actie voor de kids en met een geweldige glijbaan. Wil je van de zon genieten? Dat kan op onze zonnige legweide. Voor de kleine trek is er een bistro met diverse versnaperingen. Dus wil je deze zomer zwemmen? Ga dan naar Wasserstralen. Links voor de Strasse 100 in Stralen. Of check www.wasserstralen.de.
9: Televisie, radio, internet.
5: Dit is Omroep Venlo.
9: NOS Nieuws.
10: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Boliviaanse president Paz heeft de noodtoestand uitgeroepen om een einde te maken aan blokkades en demonstraties die het land al weken platleggen. Met de maatregel krijgt de president wettelijk meer mogelijkheden om het leger en de politie in te zetten om de orde te herstellen. De demonstranten eisen zijn aftreden en willen dat de lonen omhoog gaan. Door de betogingen ligt de economie in Bolivia deels stil en is er in het hele land een tekort aan brandstof, voedsel en medicijnen. In München zijn vannacht twee wagons van goederentreinen van een brug gestoord. Daarbij is een dode gevallen. De twee wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen op de weg terecht. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. Maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In Coevorde is vannacht een vrouw overleden door het noodweer. Een boom kwam terecht op de auto van de 25-jarige vrouw uit Joure. In het hele land heeft het weer tot schade, brand en overlast geleid. De brandweer werd honderden keren gebeld. In Julianadorp in Noord-Holland is een festival afgelast vanwege de schade. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, maar dan vooral in het zuiden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Dit is Omroep Venlo.
13: Hey jij daar. Wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
14: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterloo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo, tickets via eventim.nl.
15: Ook zo'n zin in verse asperges? Voor asperges, vers van het land, moet je bij aspergeboerderij Chico zijn. Versboerderij Chico bij grensovergang Tegelen-Kaldenkerken is het adres voor asperges, geschild of ongeschild en verse aardbeien. Iedere dinsdag schillen wij de asperges gratis. Aspergeboerderij Chico is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9 tot half 6. Zaterdag van 9 tot 4 en zondag van 10 tot 2. Aspergeboerderij Chico. Verser? Kan echt niet.
16: Omroep Venlo 96.

0: Goedemiddag.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.
0: De hits van nu.

0: Omroep Venlo.
1: Van vloer tot meubels, van interieuradvies tot complete wooninrichting. Bij Pools Wonen en Slapen maken we van jouw huis een thuis. Niet voor niets uitgeroepen tot mooiste woonwinkel van 2026. Kom langs in Horst en ontdek zelf waarom.
2: Autovies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venlose weg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.
1: Ook voor slaapcomfort en raamdecoratie. Kijk op pools.nl.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
3: NOS Nieuws.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij het noodweer gisteravond zijn meer dan 188.000 bliksemontladingen gemeten. Volgens het KNMI is dat uitzonderlijk hoog. De meting van gisteravond lijkt de hoogste in jaren. De tropisch warme dag van gisteren eindigde met onweer, bliksem en hevige regenbuien. In het hele land was er schade en in Coevorden kwam een vrouw van 25 uit Jouren om het leven toen een boom op haar auto viel. Het KNMI verwacht dat de komende jaren meer zware buien met extreme neerslag voorkomen door klimaatverandering. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen. Blijkt uit een analyse van de NOS van 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen. Ze stellen wel voorwaarden. Veel gemeenten willen alleen kleinschalige opvanglocaties. En ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben mee te praten over die locaties. 11 gemeentes hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanees staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd nog een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. In München zijn vannacht 2 wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De 2 wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van de brug en kwamen op de weg terecht. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, met dan vooral in het zuiden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat onder andere file op de A2 richting Maastricht. Tussen knooppunt Batendorp en knooppunt De Hoogte rijdt het langzaam over 5 kilometer met een vertragingstijd van 20 minuten. Het komt door een ongeluk en de linkerrijstrook is er afgesloten. En ook op de A76 is het druk in de richting van Duitsland. Tussen knooppunt Kunderberg en de Duitse grens kun je rekenen op 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
6: Heb ze een scooter nodig? Kom dan naar Velo Mar. Ook voor een helm is ze bij ons op het juiste adres. Velo Mar in Tegelen.
7: Ben jij haarstylist en klaar voor de volgende stap? Bij Huizenaar Kappers begint jouw carrière echt te shinen. Kom werken in een team waar jouw talent centraal staat en waar de carrièrekansen voor het oprapen liggen. Bij Huizenaar Kappers investeren we in jou. Met onze eigen erkende opleiding, School of Hair, en een eigen artistiek team dat jou meeneemt in het Next Level trainingsprogramma. Ga naar huizenaarkappers.nl en word onderdeel van het mooiste kappersteam van Limburg.
8: Wij hebben verstand van onze producten. Wij concurreren ook met online prijzen. Wij leveren en installeren. Wij repareren een huis zonder voorrijkosten. Wij zijn Electroworld Witte Hal in Venlo en Reuver. Electroworld draait om jou.
9: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
0: Omroep Venlo, 96.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.
1: De hits van nu.

Verkeer. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een eerder ongeluk viel op de A2 Eindhoven-Maastricht. Bij knooppunt De Hocht is de weg nu wel weer vrij. Vanaf knooppunt Batadorp nog file rijden, 6 kilometer en 30 minuten. En in het zuiden van het land ook viel op de N76. Vanaf knooppunt Kunderberg voor de Duitse grenscontrole, 2 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Is Omroep Venlo.

0: altijd hier voor jou.
1: Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.
0: De hits van nu.

Zoekend. Houtblerik. Tegelen. Stijl. Belfeld. Achsen. Velden.

0: is Omroep Venlo.
1: Zeg je barbecue? Dan zeg je Rewe Gellen. De mooiste en grootste Duitse supermarkt, net over de grens in Stralen, heeft alles voor de lekkerste barbecue. In ruim assortiment van het beste kwaliteitsvlees. Vers, uit eigen slagerij. Of liever iets van onze heerlijke visafdeling. Aangevuld met de lekkerste verse salades en stokbrood. Lekker! Oh, en neem dan meteen de rest van je dagelijkse boodschappen mee. Rewe Gellen in Stralen.
2: Alles voor de lekkerste barbecue.
3: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven, waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterloo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo, tickets via eventim.nl.
1: Hou alles in huis voor de lekkerste barbecue. Kijk voor de laatste weekknallers op reeuwenstralen.nl.
4: Zin om af te koelen? Kom dan naar Wasserstralen. Dat is zwemplezier van jong en oud, net over de grens in Duitsland tussen Venlo en Arsen. Neem een duik in het grote zwembad, met veel actie voor de kids en met een geweldige glijbaan. Wil je van de zon genieten? Dat kan op onze zonnige legweide. Voor de kleine trek is er een bistro met diverse versnaperingen. Dus wil je deze zomer zwemmen? Ga dan naar Wasserstralen. Links voor de Strasse 100 in Stralen. Of check www.wasserstralen.de.
5: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
5: NOS Nieuws.
6: Doreen Bouwman met het NOS Journaal. Bij het noodweer gisteravond zijn meer dan 188.000 bliksemontladingen gemeten. Volgens het KNMI is dat uitzonderlijk hoog. De meting van gisteravond lijkt de hoogste in jaren. De tropisch warme dag van gisteren eindigde met onweer, bliksem en hevige regenbuien. In het hele land was er schade en in Coevorden kwam een vrouw van 25 uit Joure om het leven toen een boom op haar auto viel. In Staphorst in Overijssel is vanochtend een zwembad ontruimd nadat er een giftige stof was vrijgekomen in de technische ruimte. Er waren ongeveer 100 mensen in het zwembad. In het zwembad de Broeneuigte, die moesten daar weg. De brandweer kreeg rond 9:30 een melding dat er een vreemde lucht in het zwembad hing. Het bleek hypochloriet te zijn. Dat zit in de bleekmiddelen waar het zwembad mee gedesinfecteerd wordt. Er raakte niemand gewond. De brandweer onderzoekt waar het lek zit. Het zwembad blijft vandaag gesloten. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. Israël meldde toen al dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In Frankrijk is een man van 68 overleden nadat hij tijdens een ruzie met een metalen pétanquebal was geslagen. Het slachtoffer werd in het gezicht geraakt en zakte kort daarna in elkaar. De verdachte is een man van 81. Hij is aangehouden. Twee groepen Jeu de Boule-spelers zouden ruzie hebben gekregen over een baan die liep uit de hand. De 81-jarige verdachte geeft toe dat hij klappen heeft gegeven met de ballen, maar stelt dat hij handelde uit zelfverdediging. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, met dan vooral in het zuiden ook kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
5: Het verkeer.
7: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. De langste file staat op dit moment op de A2 Den Bosch richting Maastricht. Tussen knooppunt Eckersweijer en knooppunt De Hoogte is een ongeluk gebeurd, waardoor twee rijstroken dicht zijn. Reken hier op 25 minuten vertraging. Ook op de A17 richting Dordrecht sta je in de file tussen Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder. Het rijdt langzaam over 2 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging. En tot slot nog de A76 Geleen richting Duitsland. Vanaf knooppunt Koenderberg is het langzaam rijden 2 kilometer met 5 minuten vertraging door de Duitse grenscontroles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
8: Ook zo'n zin in verse asperges? Voor asperges, vers van het land, moet je bij aspergeboerderij Chico zijn. Versboerderij Chico bij grensovergang Tegelen, Kaldenkerken is het adres voor asperges, geschild of ongeschild en verse aardbeien. Iedere dinsdag schillen wij de asperges gratis. Aspergeboerderij Chico is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9 tot half 6. Zaterdag van 9 tot 4 en zondag van 10 tot 2. Aspergeboerderij Chico. Verser kan echt niet.
9: Hey jij daar. Wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
10: Heb jij problemen bij lopen of bewegen? Kom dan naar Podotherapie Zonderkamp en Wijnand. Wij luisteren naar je klachten, vormen een totaalbeeld van je voet, knie en rug en vinden samen met jou een passende oplossing voor jouw specifieke probleem. Van kinderen tot topsporters, wij zijn er voor iedereen van jong tot oud. Gezond bewegen gaat beter met minder klachten. Het team van Podotherapie Zonderkamp en Wijnands staat voor je klaar in Venlo, Tegelen en Panningen. Meer info op podovenlo.nl.
5: Omroep Venlo, 96.9 FM. Altijd hier voor jou.

0: Zo, en het is vandaag 20 uur aan. Het feestje heet die goed door. Het is een goed non-stop feest. Ik word vandaag eens geviool aan het leeg, ondergaans. Maar goed, het is vandaag 20 juni, wil ik zeggen. En morgen is het 21 juni. En dan begint... Wat begint dan?
1: Morgen.
0: Morgen, 21 juni.
1: Oh, dat is...
2: De zomer.
1: En de langste dagen.
0: En de langste dagen, inderdaad, ja. Ja, inderdaad. Goedemiddag, dames en heren. Het is 2 uur geweest en het is zaterdag. En normaal gesproken huurt je voor die vrouw die, maar die ziet nog voor een paar weken mee uitgescheid. Die komen pas weer uit september terug. Geen lust op Noon of Rakkelijk van Loes. En vandaag doe ik dat samen. Mijn naam is trouwens Bas Vissels. En dan doe ik dat samen met Patrick Posselaert, die mij vandaag kunt assisteren. Want Marlies, dat heeft het zich beter bekeken. Dat leed ergens op het strand.
1: Ja, dit is een weekendje weg naar Scheveningen.
0: Ja. Scheveningen,
1: dus, ja. En wie zit hier lekker warm in de studio?
0: Maar hier in de studio valt het wel mee.
1: Ja, valt ook mee.
0: Wat is het heet, hè? Poffeltomme.
1: Ja, jeetje. Ik kan niet veel doen met het weer.
0: Nou, en voordat ze het glas beerbos drinken, is het te gaan verdampen. Zo erg is het gewoon.
1: Ja, ja.
0: Het is vreselijk. Maar wie luisterde net naar vrijdag. En het is vandaag de zaterdag naar de bewuste vrijdag, Patrick.
1: Ja, de RSH, de band, die stonden gisteren op Pinkpop. Die mochten Pinkpop openen. En het was een... ik heb de beelden ervan gezien. Ik was er zelf niet bij, maar het was een ganse happening.
0: Het was een ganse happening, ja.
1: En ik zag ook dat Frans Pollex ook nog even kwam optreden bij een liedje. Dus,
0: ja, een beetje een welloos feestje was het al, hè?
1: Ja.
0: En ik heb gehoord dat ze dus dit jaar 5-11 jaar bestond, Pinkpop. Tenminste, dat heb ik gehoord. Ja. En dat ze er ook een beetje een Limburgs carnavales tintje eraan willen geven. Ik geloof dat Beppie Kraft zelfs gaat optreden op Pinkpop.
1: Ja, die kwam ook inderdaad, ja. En Lex Uiting, Frans Pollex,
0: En
1: meerdere Limburgse artiesten.
0: En wordt één groot feest door in Den Bloed, heet een tempel door in, of tempel, op die wei door in... Bist ik wel eens op Pinkpop geweest?
1: Nee, want ja, over het algemeen, de muziek, de rockmuziek, ja, ik ben meer van de dialectmuziek.
0: Ja.
1: Wat dat betreft, maar die muziek, ja, wat ze nu dan draaien met Hersen aan de band, dus, ja, dat zou me gewoon chiclief om dat keer te gooien.
0: Ja, ik ben er een paar keer geweest, ik vond het hartstikke leuk, joh, maar werd ze ook met zo'n heet weer, om door dan in die weet te gewoon liggen, ik gun het anderen vooral, en ik hoop dat ze heel veel lol hebben, dat hebben ze ongetwijfeld. Dus, maar goed, je ziet dus vandaag bij het eerste uur van Verrakkelijk Venlo's. En we hebben er een beetje een thema-uitzending van gemaakt. Patrick, vertel.
1: Ja, we konden er lekker een zomerse uitzending van maken. We dachten dat het pas goed bij dit weer. En ook gewoon, net zoals ze van die treurige nummers has, dat past gewoon niet bij deze sfeer.
0: Ja. Dus we gaan nu luisteren.
1: We gaan nu luisteren naar Beppie Kraft met Lotte Zon in die Nacht.
0: Nou, Lotte gewoon.

0: Ja, Beppi hebben we net gehuurd. En nu hoorden we natuurlijk gans hoe tegelen hoorden we als lokale helden. Die dat joh 40 jaar bestond.
1: Ja, 40 jaar jubileum hebben ze dit jaar.
0: Ja, 40 jaar. En we hadden er uitgenodigd om een keer naar de studie te komen. Daar hebben ze helaas niet op in kunnen gaan tot nog toe. Maar we gaan nog een poging doen. Dus als je luistert, TM of Marij, dan weet je dat je kunt binnenkort weer een uitnodiging van ons tegemoet zien. Want we willen graag een keer met ook in gesprek komen voor in het tweede oor. Dat is ook wel een moeie, laten we zeggen, een moeie afsluiting of een pasmoei en nog een afscheidsronde van carrière, zeg maar. Ja, dus,
1: het is in oktober in de aandacht, hè?
0: Dan hebben ze een goed feest.
1: Hebben ze een goed feest.
0: Ja, dat we dan rondom dat gebeuren door in de aandacht iets kunnen organiseren. We gaan in ieder geval binnenkort weer met een contact opnieuw. Dat zal in ieder geval door de zomer weer, hè. Maar dan weet je dat. Dus ik hoop dat we dan ergens tot een verglie kunnen komen.
1: Ja.
0: Goed.
1: Goed. De Venlose Revue. Dus het is misschien goed om daar even over te hebben, Bas.
0: Ga je gang.
1: Ja. Ik begreep net als stichter ook een rol hè, in de zin van
0: meespels. Maar een hele bescheiden kleine. Dus niet zo'n rol. Ik kon er iets doen. Maar op zich. Dit heeft nu geen naam hebben. Laten we het zo zeggen.
1: Ja. Nou goed. Rick Jansen, de hoofdrolspeler van. De Venlose Revue, die heet er niet nummer uit. En dat heet de tijd van toen. En Rick, die kennen we nog van het Venlose Songfestival 2 jaar geleden. Tenminste, daar kende ik hem van, dat ik het zo zeggen. Dus nou, leuk dat hij de hoofdrol heeft gekregen.
0: Ik heb toevallig zijn vader, dat is een collega van me geweest.
1: Ja?
0: Ja.
1: Oké. Okay, ja. Ziet ze wel, de wereld is klein, of Venlo is klein.
0: Dat is ook Mark Jansen, van die zijn met zijn broer. Mark en Pietro Jansen, die zijn optreden. Dus dat is teer.
1: Oh, oké.
0: Okay. Ja,
1: oh, dat wist ik
0: dan valt me dicht weer een kwart.
1: Ja, precies.
0: Ja, en heet dat liedje de tijd van toen of heet dat de tijd van toen?
1: De tijd van toen.
0: Ja, van toen. Dat is natuurlijk een, oké.
1: Okay. Ja, ik was ook al aan het twijfelen van sprook ik het goed doet of niet, maar...
0: Toen of toen, dat zijn twee verschillende woorden. En volgens mij de revue heet ook de titel van toen, tenminste wat ik ervan
1: heb. Dat is ook de titel, van de revue.
0: Nou, zal we dat maar goed, maar gewoon nog een luisteren of wat die verkwiet?
1: Nou, laten we er maar nog een luisteren.
0: Nou, zet hem maar aan.
2: Wie

0: We hoorden Frans Pollux met Ease. Bas, heeft er al veel Ease gegeten deze zomer?
1: Nou, het valt eigenlijk wel tegen. Ik denk wel eens zo van, sowieso, als het zomer is, ik ben kapot van Ease, vind ik heerlijk.
0: Ja.
1: Dat ik denk van, oh, lekker even een groepen vos fietsen. Maar er hoeft zo nu niet eens veel een groepen vos te fietsen. In Venlo er zien ook al diverse locaties, zoals dat Ease, wat het net overal kunt krijgen. Ja. En bij de Maagdenberg komt ook zo'n zaak, waar ze dat gewoon verkopen, geloof ik, ja?
0: Ja, nou, dat is ook zeer. Op de Maasboulevard vaak is ook heel lekker Ease.
1: En op de Maasboulevard heerlijk, ja. Ja, zeker. Dus er hoeft niet per se een groepen vos te fietsen. Maar op de een of andere manier heb ik toch wel altijd een beetje de associatie mee. Als ik dan denk aan een bulkje Ease, dat ze dan nog die zaak geest in groepen vos.
0: Ja, groepen vos of Aarsen. Maar ja, dus ook goed in het fietsen, lekker in de zon. Ja, en dan even tussendoor stoppen met een Ease.
1: En ik geloof dat we nu zelfs een zaak in Zandvoort hebben. Hè? Die firma, die heeft een Veluws meetje, of een meetje wat hier uit de buurt komt. Dat heet een... In Zandvoort heet dat een zaak van dat merk, dat is dicht.
0: Heb ik ook gelezen.
1: Ja. Ja. Goed, we gaan even luisteren naar een heel eenvoudig mooi gedicht van Jeut Tissou uit Venlo. En die heeft het gedicht geschreven Gewoon Gelukkig. Nooit een medaille gevierd. Nooit geleefd als rieke vent. Nooit met een lintje versierd. Wel dat ik eens te hulp gerend. Nooit nog op de televisie. Nooit met een foto in de krant. Nooit geleefd met een illusie. Nog bekend weren te leren in het land. Nooit verschil geposeerd. Niet in een tijdschrift beschreven. Nooit in de klei geboetseerd. Maar altijd uit beeld gebleven. Nooit academisch gestudeerd. Nooit gelopen met grote wensen. Altijd opnieuw al geprobeerd. Goed te zien voor alle mensen. Nooit gevraagd om complimenten. Maar waar ze overal kunt vinden, in dorpen, steden en continenten, dat zien de echt goede mensenvrienden. Dat dan. Jeut Tissou uit Venlo heeft dit gedicht geschreven. En dat stond in de bundel van 75 jaar Veldeke Venlo, die in 2022 is uitgekomen. En die nog volop te koop is, heb ik begrepen, in de diverse boekenwinkels.
0: Ja, en dan gaan we nu luisteren naar Marlene Rutte met Moog het voor altijd zomer zien.

0: En zo klinken deze moeie klanken weg van Zuma was dit met het liedje Vakantieliefde. En Vakantieliefde, ja, dat brengt ons natuurlijk ook nog in tijd. Dat we lekker even niks hoeven te doen. De zomer hadden we al besproken. Lekker, ja, gewoon de handdoek op het strand. En liggen en bakken en brooien. Waar ook goed insmeren, mensen. Want anders verbrand je levendig. Maar we gaan eerst luisteren naar een mooi gedicht van
1: Elvie Perry.
0: Elvie Perry.
1: Moeder Eert.
0: Nou, lot gewoon.
1: Overwegend blauw en groen. Een zuchtje wind luurt mij bewegen. Het streelt over mij heer. De warmte van de zon luurt mij ontloeken en ik leef. Lange schaduwen maken mij afwisselend groen, fris en donker. Gloeiendig, ik beweeg me tegen mij. Alle vormen op mij, dansend. In de log tekent zich wolken als een sprookje. De schoolstor zuur in kennen verdwalen. Een vogel, zwaluw, de voorbijvlug. Volgt in contourlinie. Spuls brengt hij het schoonste gezang. En begroet ik, dich, de schone natuur, op deze moeder eert.
0: Ja, Elvie, dat is een mooi uit een ek gedraaid. Ook uit een bundel van Weldeke 75 jaar nog steeds te koop in de boekenwinkel. En wie gaan verder met een volgend zomerspleetje, geloof ik, hè? Ja, Patrick, die werd er misschien wel ietsjes meer van. Ja, want we gaan luisteren naar de Quanten Heppen.
1: Ja, de Quanten Heppen. En ja, die hebben 12 juli komen die uit met een nieuw album, Truc naar de Maas. En die gaan ze ook presenteren in de Keizerin. Dus dat wil ik vast aangeven. Dan werd gedaan en ja, dat moet je zeker bijzien. En we gaan nu luisteren naar uw nummer Quanten Heppen, eerste zonnestrol.

0: Nou, mensen van 1971, dan ben ik er zelf een van. Die weten gelijk dat dit oorspronkelijk een Frans nom was van Michel Delpech, Pour un flirt avec toi. Maar nu is het een ander nom. Maar jij hebt geluisterd, Patrick, nou?
1: Jontana en de trekzak. Geflirt met die man.
0: Geflirt met die man. Nou ja, waarom ook niet? Ja. Nou ja, moet toch kennen.
1: Als ook weer weer, toch?
0: Het is ook wel echt zo'n liedje. Tenminste, het origineel. Dat doet me toch ook altijd wel aan vakantie denken. Als ze dan in de auto zit, onderweg naar Frankrijk. Of met de bus onderweg naar Frankrijk. Ja, dat is zo'n liedje wat die associatie wel met me opgroeit. Maar we hebben inmiddels een paar mensen hier in de studio. En die gaan zich nu even aan ook voorstellen. Want die gaan we dadelijk in het tweede oor gaan we die huren.
2: Nou. Ja, ik hoor zo dat ik
0: even voorbij kom. Wacht. Onze geweldige technicus heeft verkeerd ook een microfoon. Hè?
3: Ja,
0: kijk. Ja. Nou, laat gewoon.
2: Ja, daar zien we. Ja, fijn dat we langs mochten komen, hè? Vanuit de herfst aan. Hè? Ik ben Stijn, ik doe de communicatie. Dus dan zitten we hier op de goede plaats. En we gaan het denk ik vooral hebben over alles wat we doen. En wat er allemaal goed gekomen is.
0: Zeker.
4: Ja, zeker. En ik ben Pam. En ik ben de voorzitter van de ganse club.
0: Van de ganse club van de herfst aan.
4: Ja, ja, zeker.
0: Ja, we hadden net al een liedje van de Herfsthane Band. Dat is wat anders dan de Herfsthane, hè?
2: Ja, er zit een wezenlijk verschil tussen. Dat werd dak vergeten, hè? Ook gisteren nog. Dan beginnen mensen op de socials te delen. We hebben de Herfsthane gezien, at de Herfsthane. Maar ja, er is natuurlijk echt wel een verschil tussen de Herfsthane en de Herfsthane Band. Dus dat kunnen we daar misschien nog wel extra goed uitlichten.
0: Het ene heeft natuurlijk wel met het ander te maken.
3: Uiteraard.
0: Uiteraard, hè?
1: We verheugen ons in ieder geval op het tweede oor. Dus dat,
0: ja, en wil dat misschien...

0: Ja, dat kan je rustig nog. Log genoeg en log is er boete genoeg en er zit heel veel zon in vandaag.
1: Zeker weten, ja.
0: Nou, motverdomme, hè.
1: Ja.
0: Ik zei net al, Vildesse en het Beerkind nippen is het tegen al verdampt gans. Dus dat wordt nog een zware opgave vanavond.
1: Ja, dat is toch zonde eigenlijk, hè.
0: Een beetje wel.
1: Moet er flink doorkleppen.
0: Geen ze vanavond ergens voetballen kieken, is dat straks.
1: Ja, nou goed, mijn stiefmoeder werd 60, dus we hebben vanavond een goed feest. Dus, ja.
0: En door heb je niet meer gaan ook wel een mogelijkheid tot even naar het voetballen te kijken?
1: Ja, zeker. Ja, als komen er weinig mensen, ben ik bang. Dus,
0: ja, klopt inderdaad, ja.
1: Dus ook altijd mijn broer lasten, die moest er nooit plannen als ze
0: niet op rechter speelt. Maar dit is er eigenlijk verstaan van, hè?
1: Van voetbal?
0: Ja.
1: Ja, dat zeggen ze, ja. Maar.
0: Wat jij de weer dan? Zeg het ons even.
1: Ja, ik denk dat het 2-1 van Nederland wordt. Dus jawel, die gaan wel winnen.
0: Die gaan wel winnen.
1: Ja, ze kregen het niet makkelijk.
0: En als ze nu verleren, ja, dan is het eigenlijk al afgelopen, hè?
1: Ja, volgens mij als ze de laatste dan winnen, dan kunnen ze denk ik nog derde weren. En dan zou je ze theoretisch gezien nog door kunnen gaan. Dus de beste 8, nummers 3, die gaan ook
0: die
1: door.
0: Die gaan ook door. Dus,
1: ja.
0: Oh, nou
1: het is
0: ja.
1: Allemaal wat ingewikkelder geworden. Maar,
0: ja. Ja. Nou ja, we gaan het zien. Vanavond 7:00 Nederland tegen Zweden, of Zweden tegen Nederland. In, waar? In
1: Amerika.
0: Ja, dat weet ik ook, maar welke plaats? Zit dan Miami of New York of weet ik veel? Philadelphia, ja. Nee, nou ja, egal, mag het niet zo.
1: Ik weet het.
0: Vanavond, wat is dit?
2: In Trompeien.
0: Goed, je had al gemerkt, heel veel liedjes die we in het oor hebben gedraaid, die gewoon over de zomer. En we doen er nog een paar leuke zomerse nummers achteraan. En dan sluiten we het oor langzaamaan af. En dan gaan we beginnen aan ons urke dialect, als gezegd, de herfst aan komen. Wie is dadelijk?

0: is Omroep Venlo.
1: Keurslagerij De Karbender is dé barbecue-specialist van Venlo. Kies voor vers, variatie en smaak. Kies voor het grootste assortiment van het lekkerste barbecuevlees. Kies voor Keurslagerij De Karbender. Keurslagerij De Karbender heeft tevens een groot assortiment van dagverse maaltijden. Gezond, lekker en altijd vers. Proef de kwaliteit van Keurslagerij De Karbender. Bolweverstraat 76 in Venlo.
2: Vallen dicht de mussen van het dak? En baal ze ook zoe van die truckleverkosten? Met een energiezuinige airco van Volkomen.nu schiet ze gewoon dubbel raak. Wil zich ook het ganse jaar door op die energierekening besparen? Dat kan ze met een airco of warmtepomp van Volkomen.nu ervaren. Volkomen.nu Venlo. Altijd het juiste klimaat in huis.
3: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De nieuwe partijleider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, zegt dat klimaat, dieren en natuur op één moeten staan. En ook zegt ze dat ze zal opkomen voor mensen. Teunissen gaf op een congres in Den Bosch haar eerste toespraak sinds ze de leiding van de partij deze maand overnam van Esther Ouwehand. Ze vindt dat het huidige kabinet te weinig doet tegen klimaatverandering. Ook wil Teunissen dat er een eind komt aan de bio-industrie. En ze sprak over het lot van Palestijnen en van vluchtelingen. De Partij voor de Dieren heeft 3 zetels in de Tweede Kamer. In Staphorst is vanmorgen een zwembad ontruimd nadat er een gevaarlijke stof vrij kwam in de technische ruimte. Niemand raakte gewond. Het ging om hypochloriet, dat in bleekmiddelen zit waarmee het zwembad wordt gedesinfecteerd. Zo'n 100 mensen moesten het zwembad in Staphorst verlaten. In Frankrijk is een man van 68 overleden nadat hij tijdens een ruzie met een metalen betankbal was geslagen. Het slachtoffer werd in het gezicht geraakt en zakte kort daarna in elkaar. De verdachte is een man van 81. Hij is aangehouden. 2 groepen Jeux de Boelers zouden ruzie hebben gekregen over een baan die uit de hand liep. De 81-jarige verdachte geeft toe dat hij klappen heeft gegeven met de ballen, maar stelt dat hij handelde uit zelfverdediging. Oud-partijkopstuk van de SP, Hans van Hooft, is overleden, meldt de partij op de website. In 1972 was hij medeoprichter van de SP. 15 jaar lang was hij partijvoorzitter. De grootste successen boekte de SP onder Jan Marijnissen. Hans van Hooft was verder raadslid en wethouder in Nijmegen. Hij was 84. En het weer, het is droog en overwegend zonnig. Af en toe zijn er wat stapelwolken en het is 25 tot 32 graden. Morgen blijft het zonnig en warm. Al is er 's avonds in het zuiden wel kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Het verkeer.
3: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
4: Autovies, tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venlose Weg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.
5: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
6: Zin om af te koelen? Kom dan naar Wasserstrahlen. Dat is zwemplezier voor jong en oud, net over de grens in Duitsland tussen Venlo en Arsen. Neem een duik in het grote zwembad, met veel actie voor de kids en met een geweldige glijbaan. Wil je van de zon genieten? Dat kan op onze zonnige legweide. Voor de kleine trek is er een bistro met diverse versnaperingen. Dus wil je deze zomer zwemmen? Ga dan naar Wasserstrahlen. Links voor de Strasse 100 in Strahlen. Of check www.wasserstrahlen.de.

0: Ja, beste mensen, allemaal weer van harte welkom bij Verrukkelijk Venlo's. Het is het tweede oor en we gaan het hebben over dialectproten en zaken die hiermee te maken hebben. En we hadden ook net al aangekondigd, we hebben hier in de studio twee gasten en die zien van de...
1: Herzane.
0: Van de Herzane. Nou, stel ook nog eens even voor.
1: Zal ik dan nog een keer?
2: Zeker.
1: Ik ben Stijn. Ik doe de communicatie voor deze fantastische stichting. En we zitten hier op de goede plaats, want dan kunnen we het op de radio nog een keer extra onder de aandacht brengen.
2: Jazeker. En ik ben Pam en ik ben de voorzitter van de Herzane.
0: De belangrijkste vrouw.
2: Dat zeggen ze.
0: Ja, nou ja, fijn dat je ons ziet in ieder geval. En het is een beetje zomerwasserlovend. Zo gaan we deze uitzending maar schrijven. Zomerwasserlovend. De herfst aan, hè? Ja, Patrick.
3: Ja, we hoorden net al twee nummers. De eerste was van Bibi Hendricks. Zolang het maar vasterlovend is. Hè, dat was van het... Dat is dan nummer 1 van de afgelopen jaar.
1: Ja, en ook wel typisch dat we hem nu hoort, hè? Want er zit alleen ik zwijt, ik krieg het heid. Nou, dat is zeer toepasselijk vandaag.
0: Ik zeg dat zeggen, al, ja.
3: Ja. En Louis Punt hoort we, hè?
2: Ja, Louis, klopt, ja.
1: Een liedje dicht.
3: Dicht, ja. Dus kunt je wat meer gaan vertellen over de Herzane?
1: Ja, zeker. Ja, de hoort net in ieder geval de twee leedjes. Dat waren meteen de eerste twee leedjes van ons artiestenovend. En die waren dan eerste en tweede geworden. En dan uur ze dus dat leedje ook echt opgenomen werd en dus te beluisteren zien. En dat is eigenlijk ook een beetje in een notendop wat we doen. We zorgen dat Herzane, een beetje jonge pubers, de kans krijgen om een leedje de wijde wereld in te slingeren. En de kans kregen ze door dat ze het zelf mogen schrijven, componeren en uiteindelijk ook zingen. En dat doen ze op ons artiestenovend. En dat is altijd een geweldige kans voor iedere jongere liedmechje om er aan mee te doen.
3: Ja, en dan kan je zich nul over opgeven, toch? Of niet?
1: Dat kan. En nou ja, dat kan dus nog maar heel even. Oh. Want we hebben er maar een select aantal plaatsen. We hadden er laatst nog maar 2 over. Maar ik kan niet vertellen dat we er op dit moment nog maar 1 plaats over hebben. Dus wil ze, en de huur zit nu, snel doen, want dadelijk is het vol.
0: Wie wil dat?
2: Dat kan via onze site. Mossen wel tussen de 14. Tussen de 14 en de 25 jaar zien.
0: Oh, wie zien net de Alpert.
2: Ja, helaas, net ietsjes. Net op boete, hoor.
0: Ja.
2: En we hebben iedere donderdagavond vanaf 3 september hebben we ons masterclasses. En tijdens die masterclasses helpen we alle deelnemers om het schrijven van hun nummer.
1: Ja, want zo'n leedje komt niet vanzelf, hè? Dat moet toch wel flink begeleiden. Het komt dus ook veel vanuit de jeugd.
0: Je ziet eigenlijk gewoon een soort van opleidingsinstituut voor het maken van Venlo'se. Ik zeg even vastelovens muziek. Zeg ik even vastelovens, dat is heugjes, want het is natuurlijk niet alleen maar vastelovens muziek wat je maakt. Of toch wel?
1: Nou ja, ze kriegen, dus zodra ze een nummer gemak hebben, en inderdaad, of dat we dan een instituut zien, of dat we ze vooral een podium geven, want dat is eigenlijk bedentelijk worden hem geit, die gewoon dan, als ze eenmaal gewonnen hebben, of ze zitten in de top 4 in dit geval, of de top 3, dan kriegen ze gewoon de kans om alle podia af te gewoon, dan wel met vastelovend, maar de leedjes weer echt vormgegeven, zo wie de jeugd dat zelf wilt. Dus is dat meer een popnummer, willen die een vastelovensleedje, echt zo'n traditioneel, zo wie dat zelfs ook nog kennen.
0: Want de indruk besteedt die mij dat het vooral zeg maar uit de eerste categorie komt wat je draait. Het is toch wel allemaal wat moderner, hè? En wat moderner jeske. Of heb je ook wel echt van de richting een hoempepel tussen zitten?
2: Die hebben we er tussen zitten. Dat, wie Stijn al zit, dat leed erg aan de deelnemer zelf. Kijk, we begeleiden ze natuurlijk overal bij wat ze dat gaan willen. Maar in principe is de deelnemer zelf is wel de persoon die besluit wat er met zijn nummer gebeurt.
1: Ja, en toevallig heb ik een aantal jaar geleden meegedaan en toen wil je echt een traditioneel leedje neerzetten. En dat geeft dan natuurlijk ook.
0: Dat geeft ook, oké.
3: Ja, en wie geeft dat dan als... stel ze, dat ze zoiets hebben, ik wil een keer zingen, maar ik durf het alleen onder de douche bijvoorbeeld. Dat ze toch een beetje plankenkoers hebben.
2: Ja, ook door, ook door helpen we uiteraard ook bij. En dat is ook precies de reden waarom dat we ook iedereen een podium willen geven. We hebben ook gastcoaches die...
1: Ook echt de kundigheid hebben, hè?
2: Ja, absoluut. Jazeker. Verschillende zien er al gepasseerd. We hebben Ron Dings gehad. We hebben Help me even.
1: Marcel.
2: Ja, zeker. Jeroen Marcelissen hebben we gehad voor de performance. En er is ook altijd wel een hele grote aanwinst.
1: Ja, wie zet zich inderdaad enthousiast op de tribune om gewoon lekker los te gaan? En dat is inderdaad voor een aantal een drempel. Veel hebben misschien ook het idee, oei, zo'n podium. Maar ja, daar werkt ze in die werken wel echt naartoe. Daar wordt ze wel echt in geholpen.
0: Zeg, hartstikke interessant. En we gaan er nog heel veel over huren. Maar we gaan eerst luisteren naar in ieder geval nog één pleetje. En welk pleetje is dat?
1: Niks gemis van Lieke en Milou. En die komen ook doet het herfst aan de NS. Afgelopen jaar 3e plaats.

0: Ja, dat waren Lieke en Milou met Niks Gemis. Ze waren afgelopen jaar waren ze derde geworden bij onze artiestenavond. En een leuk detail om te vertellen is dat ze op 4 en 5 juli hun eigen show hebben bij Theater de Garage. En ik heb gehoord dat er nog keertjes zien.
1: Wat konden ze dus, doen dan? Ja. Vertel, wat konden ze dan doen?
0: Het is Lieke en Milou op zijn Nederlands.
1: Op zijn Nederlands?
0: Ja, zeker.
2: Niet op zijn dialect.
0: Niet op zijn dialect, ja, zund. Maar alsnog heel erg goed.
3: Ja, er komen dan diverse gastartiesten. En die werden ook nog live begeleid door een band. Dus dat is wel hartstikke tof.
1: Zeg, en die gondel zingen niet meer aan? Of doen die ook iets van cabaret of wat?
0: Nou, zover ik weet, gewoon ze alleen zingen.
1: Okay.
0: Ik weet ook niet of cabaret helemaal...
1: ik volg het voor de informatie. Want ik denk niet dat iedereen in Gaans... Alles 100.000 luisteraars weten dat we Lieke en Milou zien.
0: Ik neem aan dat ze wel weten bij Lieke en Milou zien inmiddels.
1: Zeker met de vastelovend. Want dat werkt in één keer.
3: Zeker met de vastelovend. Nou, ook gewoon lekker die podium. Ja, van hoe zien ze dus dadelijk lekker op zijn Nederlands. En de keertjes die zien te verkrijgen op www.theaterdegarage.nl. Dus misschien nog wel een leuke om dat beter te vermelden.
0: Absoluut.
3: Ja, en we begonnen dadelijk weer verder naar de volgende nummers. En dat werd Slopen in de Stad. Dat waren ons de eerste plaats van 2024. Die jongen, die zien dus bij ons, hebben ze het podium misschien wel gevonden. Of we hadden ze natuurlijk ook wel al een beetje muzikale kennis. En dat is nu ook een goede deel van de band Ervel. Dus dat, die zien door en door gegroeid. En ook zijn er Lars Broetman, die in 2023, even op mijn kop, eerste is geworden. Die zit er ook bij. Dus dat is ook een beetje... Ook werd doorgoed doorgegroeid.
2: Die heb ik op de parkfeesten gestaan vorig jaar, toch?
1: Ja, absoluutelijk.
3: Dat was geweldig.
1: Dat was geweldig. Absoluutelijk wil ik, ja. Ja.
3: Dan zet ze dan een huur zijn en schoenen weer vast. Lopen we zien en allerlei andere hitjes voorbij komen.
1: Ja, maar het is wel, laten we zeggen, een beetje de wat vlotter vastloopse muziek, hè?
3: Ja. Ze hangen er natuurlijk ook weer hun eigen jas aan.
1: Ja,
3: zeker.
1: Dat is helemaal goed. Oké. Maar we gaan nu luisteren. Nu met nog eens aan.
3: Volgende liedje, Slopen in de Stad... En die waren eerste in 2024.

0: waren Iers, Stan, Max en Sien met Slop in de Stad. De winnaar van 2024. En daarna hoort je Lars Broekman met Ik Denk Niet No.
1: En die was, de naam.
0: Ja, zeker. Die was in 2023 de winnaar van de Heerzane. En hij heeft in 2024 heeft hij meegedaan met Open Jokers en gewonnen.
2: Ja, maar dat is ook het bewijs dat ze dan doorkens groeien, als het ware.
0: Ja,
2: als
0: zeker.
2: Kinder,
0: ja, zeker. Dat is ook, ja. Dat is ook het uiteindelijke doel van de Heerzane. Is dat we het opstapje zien naar Jokersbuen.
3: Misschien wel de springplank.
0: Dat is nog mooier gezag. Ja, zeker.
1: Zo ziet je dus eigenlijk ook min of meer begossen. Dat is ook oorsprong, zeg maar.
3: Ja, en ik heb ook al een keer gehoord dat ook wel een beetje ontstaan is. Want er zit natuurlijk ook een gaat tussen Jokers Toekomst en Jokers. En zeker als ze dan kiezen naar de leedjes ovent. Wil ze door aan mij zien, mij doen. Dan moest ze al 17 zien. De beste kloor bij Jokers Toekomst zit ze al rond de 13, 14 jaar. En dan is dit even, stel, de wil ze wel iets in de vaste loven doen. En een hartstikke leuke springplank, zeker als ze op muziekniveau wat wil gaan doen, om doorheen verder te komen. En door heeft ook wel een beetje als oorsprong ingelegen. Al zien we dat eerlijk gezegd ook nog wel aan het onderzoeken.
1: Nou, vertel, wat weet je er inmiddels al van, man?
3: Nou ja, we zien in ieder geval ook een titel. Wij zitten er allemaal achter. We hebben natuurlijk al jaren een betrokken bestuur. Dus daar zien we al 22 jaar hartstikke actief. En we bestonden dus binnenkort al 22 jaar, zoals ik net al zei.
1: 2 keer 11.
3: 2 keer 11, dus dat moet gevierd weer.
1: Oké. Okay.
3: En daarvoor is het ook wel belangrijk dat we even zo groot wijten woord vanavond kunt. Maar het is vooral ontstaan, ja, we willen iets voor die jongen doen, voor die pubers. Die hebben nu misschien nog relatief weinig, of in ieder geval toen nog weinig, met de vaste lovend kunnen doen. En dan zien we gewoon een fantastische springplank op naar Open Jokers toe.
2: Ja, ja, dat is ook gewoon leegdrempelig in deze zin inderdaad. Van, als ze dat toch moeilijk vindt om überhaupt te gaan zingen of wat dan ook, dat ze doorgoed ook in begeleid weer, zeg maar.
3: Ja, ja. Ja, daar zit ook wel de kracht in, denk ik. Ja. Dat ze dat dan zo weer kunnen ondervangen. En zeker als we het dan net al over een drempel hebben, dan is Open Jokers natuurlijk nog misschien wel een grotere drempel dan dat wij dat zien. Bewees je nog echt het first stadium, of het first stadium, we willen ze ook niet te onder doen.
0: Ik wil niet zeggen.
3: Nee, maar we hebben een mooie springplank.
1: Ja. Nou ja, fijn. Goed dat je er veel zorg want de mos sowieso wil ze continuïteit behouden. Moesten van onderhoed beginnen. De jeugd, de toekomst, dat is een hele cliché-oedrakking, maar het is wel goed en zo.
3: Ja, en wil ze dialect stimuleren op zichzelf alleen al, hè? Wil je ook zien op zo'n artiestenavond, al die jeugdigen die nog vriendjes of vriendinnetjes komen kieken, die dan op de bühne stonden, die al die teksten weer helemaal uit de kop leren. En vooral ook dat de jeugd zelf gewoon weer bezig is met het dialect-tekst. Dat is natuurlijk hartstikke krachtig.
2: Nou. Ja. Ja, goed, en het was ook weer dit programma. We willen ook de dialectmuziek in Venlo stimuleren, zeg maar, promoten.
1: Zeker. Dus, een verhaal ook van onderhoed. Maar vertel eens, hoe gaan we nu naar luisteren?
0: We gaan nu luisteren naar de nummer 1 van 2021. Dat liep alweer heel erg lang geleden.
3: Dat is nog firm in tijd.
0: Waar Nienke en Anke Jacobs, twee zusjes, die in coronatijd het nummer nog even hebben gemaakt.

0: zijn.
1: Ja, dat waren Loeke en JD. En Dolfeur, Nienke en Anke. Loeke en JD, dat is misschien ook nog wel leuk om te vertellen. Die hebben in 2020 hebben die gewonnen. En die zijn inmiddels allebei bestuurslid bij de Herzane.
2: Ja, zo groeien ze net zo doorgereden.
1: Dat kent dus ook.
3: En die treden helemaal op verder? Of,
1: ja, JD deed dat wel.
2: Professioneel eigenlijk.
1: Professioneel zelfs, ja, oh, jazeker. Zo. Jazeker. Dus ook dat kind van de herfstaan komen.
3: Sowieso. Ja. Nou ja, op zich, met ze, ik vind het natuurlijk leuk. Ik wist er zelf niet zo heel veel van. De huur is natuurlijk de herfstaan een band, noem maar op. Allemaal een ding van, oh ja, interessant. Maar stel nu de bis 15 jurgen of 16 jurgen en de Wilstra meedoen. Neem voor de zekerheid dat je even ook website wil ze kunnen kijken.
1: Jazeker, dat kan op www.herfshanen.nl.
3: Herfshanen zonder N, hè?
1: Herfshanen, herfst zonder T en hanen zonder N.
3: Oké, want wat betekent eigenlijk herfshaan?
1: Een steen.
2: Ja, dat zeiden we net al een beetje. Hè? Ik begreep dat Stig ook al onderzoek gedaan had.
3: Ja.
2: Maar het zit een beetje in dat jeugdige, en dat puberale. Of ja, ook, ik zou zelf toch nog wel willen zeggen, een beetje de eigen wieze. Van we gewoon het gewoon zelf doen.
3: Ik heb het een heel klein beetje uitgezocht. Ik zal heel kort wat mijn resultaten waren. Een herfsthaan is eigenlijk een haan. Die blijft leven tot de herfst. Hanen die leven niet zo lang normaal gesproken, want er weer geslacht. Maar die moet leven tot de herfst. En dan wordt er dan geslacht met als er geoogst wordt. En hanen die langer moeten blijven, weer ook wat arroganter. Okay. Wat eigenwijzer. Noodschiend. Ik weet het niet, ik zit er niet gans in. Maar het is een beetje een heel oud heidens offerritueel. En dan wordt de haan in de herfst weer geslacht en natuurlijk opgegeten. Dat is een beetje het idee wat ik erachter heb gehoord. En wie weet het gebroken. Mijn moeder die noemde altijd herfsthanen en sneuzels in einde zin. Dan zag ik van best over het gewis. Oh, bied de tijger. Oh, er komen allemaal herfsthanen en sneuzels, zag ze dan altijd. Klopt ook wel in de intro is. Dus, maar ik weet, ik heb nog niet te veel achter kunnen leggen wat dat ook precies betekent. En waarom dat ze dat zo noemen. Het is inderdaad iets met ja, arrogante puber. En wat zij sticht daar ook wel een jonge vrijgezel.
4: Ja, een oude vrijgezel.
3: Een oude vrijgezel. Ja. Dus, die kent ze alle kant toe.
2: Ja, de pirouijnen misschien een lekker. Ja.
3: En ik denk vooral van hoe het ook is, dat het natuurlijk als haan zien, de herfsthaan, dat het vandoor hoe iets te betekenen heeft.
2: Ja, wellicht wel. Ja, dat gaan we nog onderzoeken dan.
3: Gaan we nog onderzoeken. Ik kom erop terug als ik wat wijdlodig het nog weet. Ja.
4: Het is goed verzonnen in ieder geval. Ja, het had even om wat te denken, toch?
3: Dus. Zo is dat. Hé, Luister, en we hebben natuurlijk de herfst aan. En we hebben nu de herfst aan de band gisteren. Over het beste herfst aan de band in de tent bij Pinkpop. Hebben we diverse filmpjes en zo al voorbij zien komen. Maar wat is eigenlijk het verschil tussen de herfst aan, wat geen van ziet, en de herfst aan de band die gisteren over de Pinkpop stonden?
2: Ja, nou ja, daar zit inderdaad wel echt een wezenlijk verschil tussen. De herfsthanen band is ontstond toen dat hier een beetje vanuit de wens van de herfsthanen om een vaste band te hebben die mij begeleidt op de artiestenavond. Toen nog met Guusje en Noah. En ondertussen kunnen we wel vaststellen dat die wel flink zien doorgegroeid. Dat is echt niet meer een band die alleen begeleidt. Dat, ze stonden gistermiddag nog op Paintpop. Dus dat is natuurlijk hartstikke tof dat die van uw toren zien doorgegroeid.
3: Ja, nou, en zeker landelijk bekend nu, hè. Ik verwacht ook binnenkort ook wel ergens een keer een nummer 1 notering in de top 40 of zo.
2: Zo stiekem al een grote wens, liet me. Ja.
3: Ja,
1: top 3000 met de.
3: Top 3000, ja. Nou ja.
1: Dat niet, maar joh.
3: Ja, dat gewoon.
4: Misschien kunnen we dat met z'n allen een beetje promoten. Als je een beetje kort stoven
3: ja, en alles 100.000 luisteraars die dan al luisteren, die kunnen natuurlijk ook eerst tijdje bijdragen. En zeggen dat nog wat bekender wordt. Goed, we gaan luisteren naar de volgende plaat. We gaan luisteren, dame en hier.
1: Jazeker, we gaan luisteren naar de winnaar van 2019, namelijk Nina Peters met Kom op.

0: Ja, Venlo Neertjes van Maxime van Rijn en Lexi Huis. Venlo Neertjes, ja, hebben ze het nou dan nu voor euren prins? Of even de consumptie die we allemaal zo geer goed geven? Dat is me dan niet gans duidelijk. Maar daar horen we dan maar mee. Tweeker 11, Pam. We hebben het al een aantal keer benoemd.
1: Ja, zeker. Komend jaar zien we tweeker 11 jaar. Bestaan we tweeker 11 jaar. En we zijn druk bezig met het een en ander organiseren ervoor.
0: Ja, en lang fijn dat we deze editie eigenlijk al praktisch vol zetten. Nogmaals, de kinstig nog steeds inschrijven via onze site www.herfstane.nl. En dan kinst ze wellicht dit jubileumjaar meedoen.
2: En nou ja, twee keer 11, dus veel festiviteiten. Of is het echt nog allemaal gans in een beginstadium wat je...
1: Ja, het is toch wel redelijk in het beginstadium nog allemaal. Oh, okay. Maar het is meer dat we onze...
2: Zat,
1: dat we onze artiestenavond wat groter willen aanpakken als wat we afgelopen jaren hebben gedaan.
2: Dus in de Maaspoort of zo, hè? Of een Paradiso? Oh.
1: Ja, Ziggo-Dome of zo.
2: Nee, oké, goed. We hadden dit blokje even kort, want dan hebben we dadelijk wat meer tijd. Maar we gaan nu luisteren naar het volgende nummer. En dat is...
0: Adrenaline van Vrouwtje Jansen en Novi Gipmans. Als eerste leedje in 2017.

0: Ja, dat was Adrenaline van Vrouwtje Jansen en Hoeve Gipmans. Dan had hij het kippenvel als ze dan zo'n nummer op de bühne zien staan.
1: Ja, zeker, absoluut.
0: Waar we ook kippenvel van hadden?
1: De Boer op Roelof 2024. Want ja. In 2024 hadden wij geen artiestenavond.
0: Nee, maar, dat is toch, dat is toch in het klein gaat.
1: Ja, goed, weet ze. Op het moment dat ze dan een telefoontje kreeg met de vraag... Hé, de Boer op Roelof, is dat niks voor ochtend te doen? Ja, dan...
2: Ze is gelijk, nee, hè?
1: Dat is, nee, vind ik niks aan. Maar goed, joh, als je dat wilt, hè, dan gewoon wel kijken. Nee, nee, ja, we waren eigenlijk met het ganse bestuur heel erg enthousiast erover. En, JD was er ooit alles in een keer in een vergadering meegekomen. Jongens, wie tof is dat als we in een keer de Boer op Roelof mee gaan doen? En ja, wij dachten eigenlijk allemaal... Ja, dat gaat niet gebeuren.
3: Ja, maar ik heb stiekem ook wel veel voorbereiding bekeken.
1: Ja, ja, absoluut. Nou ja, en toen zien we het een en ander gewoon uitrekenen. En gewoon bekeken. En toen kwamen we erachter dat het toch wel mogelijk was. En toen hebben we ons er ook voor opgegeven. En uiteindelijk het verlossende telefoontje gekregen dat we het mochten gaan doen.
3: Ja. En wie was dat beleving van de...
1: Waanzinnig. Ja? Echt waanzinnig. Ja, het is echt...
0: Dan ga je zeggen sneltrein in, hè? Dat wordt dan ook wel zo'n cliché gezegd. De trein, die gaat door en die gaat door. Maar alleen al de voorbereiding, wat aan de achterkant gebeurt... dat triest ze niet altijd mee. Maar dat triest gewoon een telefoonlies. De mensen, zo weet dat begrepen heb, van deze mensen moesten hebben... die helpt zich met de tour, die helpt zich met het andere... en op een gegeven moment moesten ze er maar voor zorgen... dat het allemaal gans tijd.
1: Ja, nou ja, goed, ik kreeg wel...
2: Is goed gelukt, toch, zul ik zeggen, of niet?
1: Ja, absoluut.
0: Fantastisch.
1: Ja, zeker.
0: Alleen al dan, dat ze er op een gegeven moment de dinsdag... dat staat hoes opgereden weers, hè? Want er zit in zo'n wagen met zo'n peert of dat is al een ervaring op zich. Ja, echt zo'n koets, inderdaad. En dan draait ze dat stadhoesplein op. Dat stond toen vol en het was ook echt prachtig weer. Echt in de blauwe log. En dan begint dat feest, hoor. En ja, daar werd ze weer helemaal mee gesleurd.
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik dat al eerder had.
0: Ja, dit was al een keer geweest, hè?
1: Oh. Nee, dat niet.
0: Niet zo,
1: hè? Nee, eerder als de Boer op Roelof zelf. Als ik in het vuurstadion al.
2: Dat is goed. Dat is vanaf de Boer op Moesbal. Of ja, vanaf het vuurstadion. Maar vanaf de Boer op Moesbal eigenlijk. En dan ga je het lopen. Maar als er dan nu één over doet, moest rollen. Het leukste was. En die voorbereiding. Welke was dat voor ook? Eén avond.
0: De voorbereiding.
2: Want je ziet niet, ik aan ook nog Marie Auxiliator. Ik zie het hier geweest.
0: En,
2: ja, dat soort dingen allemaal.
0: Dan nemen ze er meteen in waarvan ik dacht, dat was zo'n mooi moment. De zus van tevoren best al door. Er drinkt zich alvast gezellig een pilsje. Dan kreeg ze een beetje mee wat de sfeer in de zaal is. En op een gegeven moment komt ze dan aan als Boer op Roelofs paar. Of het Boer op Roelofs gezelschap. Die mensen die leefden er ook echt op. Een aantal die ook echt met zo'n boerenkiel kloorzoten. En dan duizen we hetzelfde. Was ze altijd duis. Maar voor zo'n zaal had dat dan toch net... Voor mij geneven had dat wel echt wat extra weerd.
1: Ja, absoluut. Ja, zeker. Daar sluit ik me volledig mee aan.
3: Oei.
0: Ja.
3: Ja, dan wil ik ook bedanken voor dit oor, Steen en Pam.
2: Ja, langzaamaan. Ja. Zien we al aan het eind gekomen. We hebben nog hier even de tijd. Misschien nog één keer op een website nemen.
0: Oh ja, www.herfsthanen.nl. En dan zonder herfs, zonder T. En hanen zonder N.
2: En misschien ook nog hier even jubileum, 2 keer 11 jaar. En dat is wanneer, of weet je dat nog niet precies?
0: De artiestenavond. Ja, Pam is ondertussen even heel snel op het circuit. Het is ergens in januari, want de vastelovend ter veldgoed.
1: Ja, heel erg.
2: Ja, gaan we waar.
0: Net de kerstboom. Misschien nog in de woestijn.
2: Maar nu, het hoogtepunt. Gesloed af voor het liedje van de Boer op Roelof. Komt ook maar aan.
1: Jazeker. Hier is Maak Vredi Wij van de Boer op Roelof 2024 van de Herfsthanen.
2: Maar...

0: is Omroep Venlo.
1: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterlo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo, tickets via eventim.nl.
2: Heb ze een scooter nodig? Kom dan naar Velo Mar. Ook voor een helm wissen bij ons op het juiste adres. Velo Mar in Tegelen.
3: Keurslagerij De Karbender is dé barbecue-specialist van Venlo. Kies voor vers, variatie en smaak. Kies voor het grootste assortiment van het lekkerste barbecuevlees. Kies voor Keurslagerij De Karbender. Keurslagerij De Karbender heeft tevens een groot assortiment van dagverse maaltijden. Gezond, lekker en altijd vers. Proef de kwaliteit van Keurslagerij De Karbender. Bolweverstraat 76 in Venlo.
4: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: NOS Nieuws.
5: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Iran heeft de straat van Hormuz gesloten voor de scheepvaart. Volgens het Iraanse leger is de maatregel genomen omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur. Volgens het Israëlische leger na een beschieting door Hezbollah. Een staakt het vuur in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. Het is de bedoeling dat delegaties van die landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. De Boliviaanse president Paz heeft een noodtoestand uitgeroepen om een eind te maken aan blokkades en demonstraties die het land al weken plat leggen. Met de maatregel krijgt de president wettelijk meer mogelijkheden om het leger en de politie in te zetten om de orde te herstellen. De demonstranten eisen zijn aftreden en willen dat de lonen omhoog gaan. Door de betogingen ligt de economie in Bolivia deels stil en is er in het hele land een tekort aan brandstof, voedsel en medicijnen. In Staphorst in Overijssel is vanochtend een zwembad ontruimd nadat er een giftige stof was vrijgekomen in de technische ruimte. Er waren ongeveer 100 mensen in dat zwembad. Die moesten daar weg. De brandweer kreeg rond 9:30 een melding dat er een vreemde lucht in het zwembad hing. Het bleek hypochloriet te zijn. Dat zit in de bleekmiddelen waar het zwembad mee gedesinfecteerd wordt. Er is niemand gewond geraakt. De brandweer onderzoekt waar het lek zit. Het zwembad in Staphorst blijft vandaag gesloten. In München zijn vannacht twee wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De twee wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen ze op de weg terecht. Het weer droog en overwegend zonnig. Af en toe wat stapelwolken. Het is 25 tot 32 graden. Morgen blijft het zonnig en warm. Al is er 's avonds in het zuiden wel kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
6: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Een ongeluk veroorzaakt een fikse vertraging op de A58 richting Tilburg. Bij Tilburg is je vertraging 40 minuten omdat de rechte rijstrook dicht is. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
7: Zeg je barbecue? Dan zeg je Rewe Gallen. De mooiste en grootste Duitse supermarkt, net over de grens in Stralen, heeft alles voor de lekkerste barbecue. In ruim assortiment van het beste kwaliteitsvlees. Vers, uit eigen slagerij. Of liever iets van onze heerlijke visafdeling. Aangevuld met de lekkerste verse salades en stokbrood. Lekker! Oh, en neem dan meteen de rest van je dagelijkse boodschappen mee. Rewe Gallen in Stralen.
8: Alles voor de lekkerste barbecue.
2: Heb ze een scooter nodig? Kom dan naar Velo Mar. Ook voor een helm wissen bij ons op het juiste adres. Velo Mar in Tegelen.
7: Hou alles in huis voor de lekkerste barbecue. Kijk voor de laatste weekknallers op reeuwenstralen.nl.

0: Geachte luisteraars, binnen en buiten het Koninkrijk der Nederlanden. Geachte luisteraars, Hare Majesteit de Koningin.
1: In diepe erkentelijkheid jegens uw trouwe luisterbereidheid mogen het mij vergund zijn u hedenmiddag te begroeten bij de 23e editie van Sippen Saturday. Wederom een mijlpaal in ons gezamenlijk zaterdagvermaak. Allereerst wens ik Marlies en Bas mijn oprechte dank te betuigen voor de voortreffelijke wijze waarop zij de voorafgegane 2 uren der radio hebben verzorgd. Hun inzet en toewijding stemmen mij tot grote waardering. Deze aflevering, waarde luisteraars, staat geheel in het teken van het Pinkpop Festival, dat op dit ogenblik in het verre, doch immer beminde landgraaf zijn hoogtijdagen beleeft. En voor allen die niet in de gelegenheid zijn zich daar in de mensenmassa te begeven, zij gezegd, de muziek van Pinkpop bereikt u toch, eenvoudig via uw eigen radio, als ware gij er zelf bij. Met bijzondere aandacht voor de artiesten uit ons eigen Groot Venlo, wier klanken ons hart met rechtmatige trots vervullen, zetten wij deze middag voort. Mogen deze uitzending u verpozing schenken tot aan het 6e uur. Ik wens u veel genoegen.
2: Dit was

0: mooie mens van de herfsthanenband. Ja, wat dacht je? Als ze gisteren Pinkpop mochten openen, dan mogen ze ook sowieso deze show openen op zaterdag.
1: Omroep Venlo.
2: Venlo op zaterdag. Sip and Saturday met Rob Achten.
0: Yes, je luistert naar Sip and Saturday, jouw wekelijkse zaterdagmiddagborrel. Maar dan met heel veel muziek en op de radio. Ja, en ik zei al, ik begon met de mooie mens van de herfsthanenband. Gistermiddag mochten zij de 55e editie van Pinkpop openen. En daarmee mochten ze ook deze show openen. Mooie mens is hun nieuwe single. Twee weken geleden presenteerden ze hun nieuwe album. Ja, ook een beetje een aanloop naar die toeren richting Pinkpop. Het grootste wat ze ooit een keer gedaan hebben. En ik denk dat Ragnar heel veel meer smaakt. Goed, wat mag je van mij verwachten? Van mij ook een speciale Pinkpop 2026 special vandaag. Ik heb een heleboel muziek. Alleen maar Pinkpop muziek, maar wel allemaal met een Venlo stintje. Dus ja, het kan allemaal verkeren. Dus ben je er niet bij? Nou, via Omroep Venlo Radio ben je er toch een klein beetje wel bij. Voor de rest natuurlijk een borreltip zometeen. Ik ga de week weer met je doornemen in 5 minuten. Straks weer een Turn Up The Bass Dance Classic. Ook die staat weer voor je klaar. En natuurlijk heel veel goede muziek. Nou, wat heb ik dit uur voor je klaarstaan? Muziek van Natasha Bedingfield. The Cure komt ook nog voorbij. Bente, Teddy Swims. Nou, te veel om op te noemen. Maar eerst ga ik naar een koppeltje dat vorige maand, gewoon de hele maand, in het Gelredom speelde. Alles uitverkocht. Ik heb het natuurlijk over Susanna Freek. Ook zij stonden vandaag op Pinkpop. Een beetje rond deze tijd. Daar is een nieuwe single. Halverwege.

0: Cumgoed, de nieuwe single van Lex Uiting. Ja, en dat is ook meteen de eerste single van die nieuwe cd van de Stichting Nacht van het Limburgs Leed. Liedjes voor de eeuwigheid, deel 2. Deel 1 komt al uit 1999, maar nou in 2026 deel 2. Dan liedjes van Frans Pollux en Lex Uiting. Die kreeg de eer om de eerste op te nemen en uit te brengen. En ook hij staat vandaag in de Ode aan de Limburgse Popmuziek op Pinkpop. Dus ook een plekje in het programma. Daar volg ik Suzanne Freek met Halverwege. En nou is het weer tijd voor de
1: Sip and Saturday borreltip.
0: En een speciale Pinkpop borreltip. Een biertje, brand onvergetelijk blond. 55 jaar Pinkpop, vertaald naar één bier. Brouwerij Brand vroeg de bezoekers naar je mooiste Pinkpop herinneringen om die met hen te delen. En bijna 200 verhalen kwamen binnen. Eerste liefdes, vriendschappen vol leven, zon over grote festivaldagen, maar ook regen en onweersbuien. En al die herinneringen samen werden Brand Onvergetelijk Blond. Een lichtblond speciaal biertje met een subtiele toets van sinaasappel en precies 5,5% alcohol. En de laatste, dat is geen toeval, want Pinkpop bestaat nu 55 keer georganiseerd. Hè. Het is al iets ouder, maar een paar edities niet door kunnen gaan natuurlijk door corona. Maar absoluut fijn. Nou, wil je hem thuis proeven, dan zou dat niet helemaal lukken tot op heden. Want het is op dit moment alleen maar bij het bierlokaal van de betreffende brouwerij op het festivalterrein te krijgen. Maar misschien, als we het over hebben, dat het ook een beetje gebotteld wordt. En dan is speciaal bier wordt gebrouwen en gepresenteerd. Ik ben nieuwsgierig. Ik hoop jij ook. We gaan verder met muziek. Iemand die eigenlijk ja, zo'n 10, 20 jaar geleden het goed deed. Ik heb van Tasha Bedingfield en ook zij speelt op Pinkpop. Ja, natuurlijk haar gepromesteerd. Die mag niet ontbreken.
1: Dit is de zaterdag van Omroep Venlo. Met tot 6 uur

persoonlijke favorieten. Zij stonden ook al vaker op Pinkpop. Ooit een keer waren ze zelfs de redding van het festival. Dat was midden jaren 80. Ze boekten toen ook The Cure. En boom, uitverkocht. Ja, heel fijn is dat. Nadat de voorgaande edities niet helemaal goed deden. En ik draaide, ja, persoonlijke favoriet van de band. In Between Days. Lekkere rock'n'roll. Hier op Omroep Venlo Radio. Zometeen heb ik de week in 5 minuten met je. Maar eerst ook weer zo'n ster uit Nederland. Bente. En hier is 3, 2, 1...

de beste soulzanger van dit moment, als je mij vraagt. Meneer Teddy Swims en zijn jongste single, groot hit op dit moment, Mr. Know-It-All. En natuurlijk ook hij staat gewoon op Pinkpop, dus ga ervan genieten. Op tv wordt ook wat aandacht aan geschonken, dus gaat dat zien. Lekkere muziek voor op de zaterdagmiddag. En nu is het tijd voor de week in 5 minuten. En wat voor een week was het? Het was de week waarin een fatbiker werd beboet omdat zijn fatbike slechts 100 km per uur reed. Dat zijn meer een fastbiker dan een fatbiker, maar goed. Het was ook de week waarin de marathon van Sneek haar vergunning kwijtraakt, totdat het EHBO-plan is opgesteld door een al eerder veroordeelde nep-ambulancebroeder. Ja, het kan verkeren. En het was ook de week waarin Oom Donald dreigde met hoge heffingen op Franse wijn en champagne. Nou, ik zeg cheers, daar drinken we op. En het was de week waarin de website van de NS overspoeld werd door bezoekers tijdens de introductie van een voordelig zomerabonnement. Zo wordt de treinreizen weer leuk en aantrekkelijk. Ja, dus het kan ook wel. Maar het was ook de week waarin 11 actrice Ernst op 77-jarige leeftijd is overleden. Oh. En het was de week waarin ook bekend werd dat The Voice of Ernie, de legendarische Wim T. Schippers, vorige week woensdag op 83-jarige leeftijd is overleden. Mooie nieuws, het was ook de week waarin Cristiano Ronaldo het record van Lionel Messi evenaarde met zijn 6e WK-deelname. Mooi! En het was de week waarin de Indiase douane achter een luidspreker in een vliegtuigtoilet slechts 2,8 kilo goud ontdekte. Nou, het goud is nog door niemand geclaimd, dus bij deze, het is van mij. Maar het is natuurlijk ook de week waarin de kans groot is dat ik de waarde kwijtraak aan mijn huur in de vrije sector, want die was nog nooit zo hoog als nu. Of dat ik hem kwijtraak door bankfraude. En ik had nog wel een wachtwoord met mijn bank afgesproken. Hè? Niet zo 1111 of 1234, nee, ik had gewoon 4321, ja. Maar het was ook de week waarin twee Venloenaren die zich voordeden als bankmedewerker toch niet meer de cellen hoeven. Dus je kunt beter oplichten dan opgelicht worden, zullen we zeggen. En het was de week waarin prins Harry met zijn gezin na een afwezigheid van 4 jaar weer voet op het Engelse continent zette. Ja. En de week waarin de belofte kwam dat de brandstofprijzen gaan dalen. Langzaam. Zeer langzaam. Stijgen, dat gaat meestal veel sneller. Ja. En het was de week waarin bekend werd dat nog steeds meer mensen verlangen naar een pauzeknop in het dagelijks leven. Ja. Ik heb dat vooral met een pauzeknop op mijn kinderen of zo, maar goed. En het was de week waarin de Venloose jongerenwerker Murat Karadjar van Impact 077, die met name actief is in Tegelen op de Heide, zich speel van het jaar 2026 mag noemen. Hij ontving de prijs tijdens de jaarlijkse netwerkconferentie in Maastricht. Een gemeente van harte voor Murat, mooie prestatie. Het was ook de week waarin zangeres Luna Sabella het Belveld aankondigde dat ze volgend jaar met een eigen soloshow in de AFAS Live staat. Heel knap. En het was de week waarin Patricia Pai aankondigde wel nog te kunnen zingen, maar nooit meer fatsoenlijk te kunnen lopen. Nou, dat had toch andersom gezegd. En het was de week waarin we konden horen dat we tussen donderdag 25 en zondag 20 juli niet met de trein naar Luna kunnen opstaan. Want dan rijden op de Maaslijn geen treinen, maar bussen. Nou, benieuwd wat voor de week het volgende week weer gaat worden? Ik wel. We gaan het zien. Wat gaan we nu doen? We gaan muziek draaien. Muziek van hier, uit de eigen provincie. Ook zij staan op Pinkpop. Heel mooi. Tijd voor de single Back in the Water. Hier is Haven.

Back in the Water van Haven. Mooie plaat, mooie sferen muziek van twee producers uit het Zuid-Limburgse. Doen het goed, maken heerlijke muziek, staan ook vaker in de theaters. Dus als je nog nooit hebt gezien, gaat dat zien, krijgt er geen spijt van. Nu tijd voor heel wat anders. Zometeen is het Party On met Frans Ferdinand. Zo'n 20 jaar geleden waren ze nog de grote headliners op festivals als Pinkpop. Maar nou mogen ze in de middag spelen. Carrière een beetje afgenomen, maar deze single, die kan ik blijven draaien. Hij blijft gewoon een groot feest. Take Me Out staat voor je klaar. Maar eerst Lauren Spencer-Smith met Fingers Crossed.

0: een van de festivalkrakers van weleer. En nog steeds is het goed. Het Schotse Frans Ferdinand. Frans Ferdinand, zoals ze zelf zeggen, met Take Me Out uit 2004. Wat een happening was dat. Ik weet nog dat ik ze live zag. En iedereen stond te springen in de tent. Steeds meer naar het podium. En ja, aan het einde van de show of halverwege stonden we weer buiten. Werden we via het podium eraf getrokken en dan stonden we buiten. Maar ervaringje. Het waren toen jonge gasten. Heel veel energie, hele mooie herinneringen aan. En nu, als we het over mooi hebben, een hele mooie Zweedse zangeres. Maakte meer poppy dansmuziek. Heerlijk. Lush Life, hier is Zara Larsson.
1: Sip en Saturday met Rob Achten.

0: Omroep Venlo.
1: Ben jij haarstylist en klaar voor de volgende stap? Bij Huizenaar Kappers begint jouw carrière echt te shinen. Kom werken in een team waar jouw talent centraal staat en waar de carrièrekansen voor het oprapen liggen. Bij Huizenaar Kappers investeren we in jou. Met onze eigen erkende opleiding, School of Hair, en een eigen artistiek team dat jou meeneemt in het Next Level trainingsprogramma. Ga naar huizenaarkappers.nl en word onderdeel van het mooiste kappersteam van Limburg.
2: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
3: Zin om af te koelen? Kom dan naar Wasserstralen. Dat is zwemplezier voor jong en oud, net over de grens in Duitsland tussen Venlo en Arsen. Neem een duik in het grote zwembad, met veel actie voor de kids en met een geweldige glijbaan. Wil je van de zon genieten? Dat kan op onze zonnige legweide. Voor de kleine trek is er een bistro met diverse versnaperingen. Dus wil je deze zomer zwemmen? Ga dan naar Wasserstralen. Links voor de Strasse 100 in Stralen. Of check www.wasserstralen.de.
4: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
5: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
6: Mariette Krol met het NOS-journaal. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht voerde Israël aanvallen uit op het zuiden van Libanon, nadat Israëlische strijdkrachten naar eigen zeggen door Hezbollah waren bestookt met 50 raketten. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak sinds ze deze maand het roer overnam van Esther Ouwehand. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij die door Ouwehand is ingezet. Door het noodweer van gisteravond zijn in de provincie Groningen opvallend veel bomen omgewaaid. Meer dan 350 bomen waaiden om of raakten zwaar beschadigd. Bij Hoge Zand kwamen meer dan 40 bomen tegelijkertijd op de weg terecht. Ook vanochtend gingen nog bomen om. Boomspecialisten en hoveniers zijn de hele dag bezig geweest om het hout op te ruimen en de wegen in Groningen weer vrij te maken. De Britse koning Charles heeft laten weten zeer bedroefd te zijn door het treinongeluk van gisteravond bij Bedford. Door een botsing tussen twee treinen kwam een machinist om het leven. 89 mensen raakten gewond, van wie er nog een aantal zwaargewond in het ziekenhuis ligt. Het onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk met de treinen is nog in volle gang. En Oranje supporters zijn op weg naar het stadion in Houston voor de WK-wedstrijd van Nederland tegen Zweden. Meer dan 10.000 mensen lopen achter de traditionele oranje dubbeldekker. Het is warm in Houston, een graad of 30. En de wedstrijd begint straks om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer hier nog, droog en zonnig. Af en toe wat stapelwolken. Het is 25 of 32 tot 32 graden. Ook morgen zonnig en warm, met in de avond in het zuiden kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
5: Het verkeer.
7: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staan er twee files in Zeeland. De N57 Middelburg richting Rotterdam. Tussen Port Zeelanden en Goederede 7 kilometer met 10 tot 15 minuten vertraging. En op de N59 richting knooppunt Hellegatsplein is het druk. Tussen Sirooskerke en Zierikzee duurt er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
8: Zeg je barbecue? Dan zeg je Rewe Gallen. De mooiste en grootste Duitse supermarkt, net over de grens in Stralen, heeft alles voor de lekkerste barbecue. In ruim assortiment van het beste kwaliteitsvlees. Vers, uit eigen slagerij. Of liever iets van onze heerlijke visafdeling. Aangevuld met de lekkerste verse salades en stokbrood. Lekker! Oh, en neem dan meteen de rest van je dagelijkse boodschappen mee. Rewe Gallen in Stralen.
9: Alles voor de lekkerste barbecue.
10: Bariton Seth Tisse presenteert Viva Classic Live.
9: Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterlo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo, tickets via eventim.nl.
10: Hou alles in huis voor de lekkerste barbecue. Kijk voor de laatste weekknallers op reeuwenstralen.nl.
11: Vallen dichte mussen van het dak? En baalt ze ook zoe van die truckleverkosten? Met een energiezuinige airco van Volkomen.nu schudt ze gewoon dubbel raak. Wil zich ook het ganse jaar door op die energierekening besparen? Dat kent ze met een airco of warmtepomp van Volkomen.nu ervaren. Volkomen.nu Venlo. Altijd het juiste klimaat in.

0: augustus staat ze ook hier in Venlo op het zomerparkfeest. Maar nu mag ze ook op Pinkpop haar kunstje doen. Isabel van Gelder en Obsession. Een track die ik wel vaker voor je heb gedraaid in deze show.
1: Omroep Venlo.
2: Venlo op zaterdag. Sippin' Saturday met Rob Achten.
0: Vrienden, welkom terug. Het is tijd voor het tweede uurtje Sippin' Saturday op deze laatste zaterdag van de lente. Morgen wint officieel de zomer is de langste dag. Dus geniet ervan. En ik heb weer aandacht voor een evenement. Dit keer blikken we vastvrijheid op vorige week. Stereo Sunday. Want als je het hebt over de start van de zomer in Venlo, dan heb je het natuurlijk over Stereo Sunday. Komend weekend verandert het Julianapark weer in één groot openluchtfeest waar heel Venlo en omstreek op afkomt. Wat ooit begon als een klein initiatief. Herinner we nog een Free Funk Festival. Van lokale muziekliefhebbers is inmiddels uitgegroeid tot een van de grootste gratis toegankelijke festivals van Limburg. Een mooie aan de Stereo Sunday is dat het echt een festival is voor iedereen. Je vindt er dance, pop, hip-hop, live acts, DJ's uit de regio en nationale namen die je vaak tot laat in de avond laten trillen. En ik kan dat weten, want ik woon erachter. De sfeer is altijd relaxed. Veel jongeren, maar ook gezinnen en bezoekers die gewoon zin hebben in een zomersdag vol muziek. Op alfabetische volgorde dit jaar. Act of Rage, Donnie, Jody Banaal, Lies Zara, Mayor Conspiracy, Marco Scheidmaker, Outsiders, Paul Elstak, die gaat niet plaatsdragen maar live spelen, Radical Redemption, Robert van Emort, Stuk, The Saints, The Strikers, Turfy Gang, A-Rise, A-Crease, Be Charmed, Bombacek, Butterfly Effect, Chapter V, The Maxi, Dr. Rootless, Fake Tits, Hazel, Jason Payne Presents, Gold School, Kili Roosters, Cruzo, La June, The Duke, No Frequency, MCDL, Nachtdienst. Nick White, Noah, Pat B, EDS uit België. Paul Roda, Resolve, Rob Lee, Sandersville, Sarah Felis, Savoy, Smerg, Disc Jockeys, Stereo All-Stars, Team en Shorty, Whiplash, Savit en Zane. Line-up, ja? Yeah? Naast de muziek ook volop ruimte voor foodtrucks, kunst, creatieve installaties en natuurlijk de typische Venlo gezelligheid. Het Julianapark is daarbij de ideale locatie. Centraal, groen en groot genoeg om duizenden bezoekers te ontvangen zonder dat het onoverzichtelijk wordt. Dus als jij volgende week iets zoekt in Venlo dat deze stad en deze gemeente op zijn best laat zien. Muziek, creativiteit en een flinke dosis zomerenergie. Dan is Stereo Sunday het evenement waar jij bij moet zijn. Zet hem maar vast in de agenda als je het niet hebt gedaan. Want dit wordt weer zo'n weekend waar je de rest van de zomer over blijft praten. Goed, dat is volgende week. En zo meteen heb ik ook wel een Turntase Dance Classic die daar een beetje aan geleerd. Dus ik ga een beetje vals spelen. Mag ook wel een keertje. Maar voor zover is, weer terug naar het Pinkpop Festival wat nu plaatsvindt. En dan gaan we. 21 Pilots en hun laatste single Dragband.

0: En dan nieuwe single, Think Straight. Ik ga ook een klein beetje vals spelen. Waarom dat dan? Want Janet Leigh speelde natuurlijk niet dit jaar op Pinkpop. Maar vorig jaar mocht zij openen. Nou, 2 jaar Venlose Act die het festival mag openen op een rij. Dus Janet Leigh, klein beetje voetelen, dat mag wel een keer. Mooie plaat, mooie single. Er sta ik op de nieuwe EP. En ik ga gewoon door met voetelen.
1: Turn up the bass. Dance Classic.
0: Yes, dan is het weer tijd voor de Turn of the Bass Dance Classic. En toch weer een beetje vals spelen. Want welke Turn of the Bass Dance Classic kan ik nu draaien die ook nog past bij Pinkpop 2026? Het antwoord, geen één. Maar in het kader van Stereo Sunday dat komend weekend plaatsvindt, kan ik wel een Dance Classic opzetten. Oeh. Volgende week komt namelijk DJ Paul Elstak een live set spelen op Stereo Sunday. En Paul Elstak die stond wel 2 keer op een Turn of the Bass verzamelaar. Niet onder zijn eigen naam, maar wel als onderdeel van het legendarische Holy Noise. Jawel. 1 keer in 1993 met de power mix van The Nightmare. Maar als ik die opzet, dan zetten jullie de radio uit. Die is te heftig om hier te draaien. Maar de B-kant van de originele The Nightmare, dus niet die remix, die werd in 1992 zelfs een behoorlijke top 40 hit. En welke is dat dan? James Brown is still alive. Jawohl. Holy Noise dat naast Paul Stack Elstak bestond uit Rob, DJ Waxmuser Fabri en Richard van Amen timmelden namelijk al een tijdje aan de weg. Met z'n drieën maakten ze stevige techno. Deze brachten ze uit op het Hithouse-label van vriend en mentor Peter Slaghuis. Dat was toen de sample- en remix-koning uit De Haag en die is verongelukt op de A2. Ten tijde dat de EP waarop deze track staat, die ik nou ga draaien, werd geproduceerd. Nou, de boys van Holy Noise die besloten om in de studio van Slaghuis als eerbetoon aan hem de tracks toch af te ronden en uit te brengen. Slaghuis had hem eerder al op het hart gedrukt dat ze een speciale commerciële mix moesten maken van de B2-track James Brown is Still Alive. Want de track was eigenlijk een opvullertje. De hoofdtrack was het stevige The Nightmare. In een opwelling schreeuwde Richard van Amen, James Brown is still alive, door de microfoon. En de auw die erin zit, nou, dat is dan de echte James Brown die is gesampled. Reactie natuurlijk op toen de grote hit van Ellie Staal, James Brown is dead. Maar ja, deze werd een beetje steviger dan die andere. Meer hardcore gabber dan de track van Ellie Staal. Gevolgd daarvoor, in de clubs werd James Brown is still alive ingezet. En James Brown is dead werd afgekapt. Dus deze werd door het danspubliek weer meer geliefd. Hoe is het geëindigd? Nou, de drie mannen gingen nog hardere muziek maken. Deze muziek wilde de platenmaatschappij ARS niet meer uitbrengen, omdat ze de muziek te hard en ongestuurd vonden. Nou, zowel Paul Elstak als Rob Fabri werkten destijds in platenwinkel Midtown in Rotterdam. De eigenaren daar die hadden al verschillende eigen labeltjes waarop muziek werd uitgebracht. En toen Paul vroeg of hij de te harde platen van Holy Noise mag uitbrengen op een eigen label, kreeg je daarvoor groen licht. Nou, Rotterdam Records werd opgericht als eerste label dat zich volledig richtte op hardcore techno en gabber. De eerste 2 releases waren voor Holy Noise, maar dan onder andere namen. ARS die wilde de naam Holy Noise wel eventjes houden, dus dat mocht niet. Nou, wat gaan we nou doen? De Turn of the Bass Dance Classic van vandaag. Hij stond op Turn of the Bass nummertje 18. Een ware keiharde classic. James Brown is still alive. Hier is Holy Noise.

hell of a night. Terug naar Pinkpop met Halsey en Nightmare. Ja, ik zei al, een mooi bruggetje. Daarvoor hoorde namelijk de Turn the Bass Dance Classic van vandaag. Holy Noise met James Brown is Still Alive. En dat was dan weer de B-kant van The Nightmare. Dus ook nog een mooi bruggetje kunnen maken. Altijd fijn voor radio-dj's. Wat gaan wij nog meer doen? Meer muziek van Pinkpop natuurlijk. Zometeen nog de Roboscoop, die komt eraan. Maar eerst een band die eigenlijk knoerhard is, maar één hele commerciële hit maakte. Live ingespeeld bij het radioprogramma Giel Beelen. En dan heb ik het over Triggerfinger, I Follow Rivers.

0: kom uit Vlaanderen, uit België. Uit Hasselt. Hé, dat is Belgisch Limburg. Dat is niet zo heel ver hier vandaan. En ze spelen dit keer op Pinkpop. Vorig jaar nog op Rock Werchter gezien. Ik heb ze ook al eens hier op het zomerparkfeest gezien. Dus het gaat wel lekker. Heb ik het over The Haunted Youth en hun laatste single Dead Wish. Daarvoor nog Triggerfinger en I Follow Rivers. En nu is het tijd voor
1: Zippel Saturday Roboscoop.
0: Jawel, ook in dit hete weekend wil jij weten waar jouw spirituele ik aan toe is. En hier komt er dan de Roboscoop. Ram. Het kriebelt, Ram. Je mist Pinkpop dit jaar, maar het blijft kriebelen. Los dit op. Zet je festivaltentje op in je achtertuin en ontbijt elke ochtend met een biertje. Tussendoor nog je JBL Bluetooth speaker hard aanzetten en je voelt je vanzelf beter. Stier. Een krachtmeting met een mier laat je verpowered achter. De mier is echt de sterke van jullie twee. Back to the gym, stier. En tweelingen. Je excelleert deze week in een ware festivalsport. Het synchroon schijten op een Dixie. Zoek wel een geschikte partner en wie weet haal jij deze zomer goud. En anders bruin. Kreeft. Gun jezelf deze week een zenmoment. Of nog beter, gun jezelf een zenweek. Of nog beter, gun jezelf een zenzomer. Nou, als je in september weer rustig aan begint met werken, voel je deels een beter mens. Wel een armer beter mens, want een zenzomer is duur. En leeuw, laat zien wie je bent, leeuw. Dit is het moment om je outfit aan je sterrenbeeld aan te passen. Je krijgt deze week veel positieve reacties als je door de stad loopt in je oranje leeuwenpak. En maagd, je bent deze week minder mobiel. Wellicht is het goed om eens rond te kijken voor een andere automobiel. Eén die wel start en waarin je geen natte voeten krijgt als het buiten regent. En weegschaal, op Pinkpop ontmoet je alleen maar mooie mensen. Lieve mensen, fantastische mensen. Omhels en knuffel ze allemaal. Sta alleen niet vreemd te kijken als niet iedereen die omhelst jouw wietgeur niet helemaal kan appreciëren. En schorpioen, een sportieve zomer staat voor de deur. Ja, voor jou geen WK voetbal, Tour de France of Wimbledon, maar in september lukt het jou om perfect achteruit te fietsen. En boogschutter, jij begint Pinkpop met de energie van een losgeslagen moshpit. Je springt overal in, inclusief tenten die niet van jou zijn. Let op. Morgen word je spontaan aangesteld als onofficiële dranghekcoördinator. Zonder dat iemand weet waarom. Een steenbok. Je voert drie gesprekken tegelijk. Waarvan één met iemand die helemaal niet bestaat. Jouw Stereo Sunday volgende week wordt magisch. Zodra je ontdekt dat je perfect kunt crowdsurfen. Zelfs zonder publiek. Pas op voor de glitter. Het hecht zich deze week permanent aan jouw aura. En Waterman, je straalt zo hard dat jij automatisch wordt aangezien voor een artiest. Drie mensen vragen om een selfie. Je ritmegevoel is deze week bovengemiddeld, maar je dansmoves worden door de sterren omschreven als gevaarlijk voor omstanders. En tenslotte, vissen. Je mysterieuze uitstraling zorgt ervoor dat je zonder moeite backstage komt. Zelfs al heb je geen bandje en ben je ook geen DJ. Je festivalweek wordt intens. Vooral wanneer je per ongeluk een intiemere connectie krijgt met een rookmachine. Goed, dat was weer. Jouw spirituele ik is weer gevoed. Nou is het tijd om je gehoor te testen en met dit warme weer doen we dat samen met Frans Pollux. Ook hij mag de ode aan de Limburgse popmuziek brengen op Pinkpop.

in het kwadraat. Zo kunnen we Youngblood het beste omschrijven. Hele aardige gozer, maar hij is wel een partijtje druk, kan ik je zeggen. Wel een legendarische festivalheld. Doet het altijd goed bij het jonge publiek. En ik draaide zijn single van vorig jaar. Hello Heaven, Hello. En daarvoor nog Frans Pollux met zijn Ease. En iedereen die goed heeft geluisterd, daar zit wel een beetje een commercieel tintje aan. Goed. Het zit alweer bijna op voor deze hete zaterdagmiddag. Maar niet voordat ik nog wel een paar plaatsen voor je heb gedraaid. Ik ga maar een van mijn 11 favoriete tracks of all time. Ja, afkomstig van het tweede album van de Engelse band Editors. Smokers Outside the Hospital Doors.

tegenwoordig willen we beter eten. We willen gezelligheid. We willen heel veel meer sfeer. Het is een totaal ervaring geworden. Nou, kunnen we wat van vinden met z'n allen? Dat mag. Daar mag iedereen zelf iets van vinden. Maar het blijft toch een muziek draaien, vind ik. Daarom hier ook de afsluiter van deze week. Hier is Foo Fighters met Best of You.

0: is Omroep Venlo.
1: Van vloer tot meubels, van interieuradvies tot complete wooninrichting. Bij Pools Wonen en Slapen maken we van jouw huis een thuis. Niet voor niets uitgeroepen tot mooiste woonwinkel van 2026. Kom langs in Horst en ontdek zelf waarom.
2: Heb ze een scooter nodig? Kom dan naar Velo maar. Ook voor een helm, bij ze bij ons op het juiste adres. Velo maar in Tegelen.
1: Ook voor slaapcomfort en raamdecoratie. Kijk op pools.nl.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
3: NOS Nieuws.
4: Mariette Krol met het NOS Journaal. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er weg blijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens het Iraanse leger is dat omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur, volgens het Israëlische leger na beschietingen door Hezbollah. Een staakt het vuren in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. Het is de bedoeling dat delegaties van die landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. De nieuwe partijleider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, zegt dat klimaat, dieren en de natuur op één moeten staan. En ook zegt ze dat ze zal opkomen voor mensen. Teunissen nam eerder deze maand de leiding over van Esther Ouwehand. Op een partijcongres in Den Bosch zei ze dat het kabinet Jetten te weinig doet tegen klimaatverandering. Ook wil Teunissen dat er een einde komt aan de bio-industrie. En ze sprak over het lot van Palestijnen en vluchtelingen. De eerste voorzitter van de SP, Hans van Hooft, is overleden. In 1972 was hij medeoprichter en 15 jaar lang was hij voorzitter van de partij. In de jaren 80 was hij 3 keer lijsttrekker bij de Tweede Kamerverkiezingen. Pas onder Jan Marijnissen kwam de SP in de Kamer. Hans van Hooft was 84 jaar. En door het noodweer van gisteravond zijn in de provincie Groningen opvallend veel bomen omgewaaid. Meer dan 350 waren er om of raakten zwaar beschadigd. Bij Hoge Zand kwamen meer dan 40 bomen op een weg terecht. En ook vanochtend gingen daar nog bomen om. Boomspecialisten en hoveniers zijn de hele dag bezig geweest om het hout op te ruimen en de wegen in Groningen weer vrij te maken. Het weer, vanavond enkele buien in het noordwesten en later in het zuidoosten. Morgen zonnig, vooral in het binnenland 30 graden. Aan de kust is het koeler en er is een wat grotere kans op regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
5: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. 1 file met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. Dat is de A59, Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen Waalwijk Centrum en Alfred Dussen is je vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
6: Keurslagerij De Karbender is dé barbecue-specialist van Venlo. Kies voor vers, variatie en smaak. Kies voor het grootste assortiment van het lekkerste barbecuevlees. Kies voor Keurslagerij De Karbender. Keurslagerij De Karbender heeft tevens een groot assortiment van dagverse maaltijden. Gezond, lekker en altijd vers. Proef de kwaliteit van Keurslagerij De Karbender. Bolweverstraat 76 in Venlo.
7: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven, waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterlo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo, tickets via eventim.nl.
8: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
9: Heb jij problemen bij lopen of bewegen? Kom dan naar Podotherapie Zonderkamp en Wijnand. Wij luisteren naar je klachten, vormen een totaalbeeld van je voet, knie en rug en vinden samen met jou een passende oplossing voor jouw specifieke probleem. Van kinderen tot topsporters, Wij zijn er voor iedereen van jong tot oud. Gezond bewegen gaat beter met minder klachten. Het team van Podotherapie Zonderkamp en Wijnands staat voor je klaar in Venlo, Tegelen en Panningen. Meer info op podovenlo.nl.

0: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Eén file met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. Dat is de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen Waalwijk Centrum en Alfred Dussen is je vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: De klassiekers van toen.

0: internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak sinds ze deze maand het roer overnam van Esther Ouwehand. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij die door Ouwehand is ingezet. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de Atlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor, tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en het misbruik maken van haar positie. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er wegblijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens het Iraanse leger is dat gebeurd omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur, volgens het Israëlische leger na een beschieting door Hezbollah. En het weer vanavond en vannacht in het zuiden, kans op een onweersbui. En het is een graad of 17. Morgen zon, in het zuiden en zuidoosten kans op regen en onweersbuien. En dan wordt het 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Venlo, 96.9 FM.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. 6 mensen raakten gewond en er zouden ook nog slachtoffers onder het puin liggen. In Kharkiv in het noorden vielen bij een Russische beschieting 2 doden. Zeker 13 mensen raakten daar gewond. Oekraïne voerde aanvallen uit op olie- en gasinstallaties op de Krim, dat door Rusland wordt bezet. Ook spoorbruggen werden onder vuur genomen. Over slachtoffers is niets bekend. President Zelensky waarschuwt voor grootschalige Russische aanvallen. Hij adviseert de Oekraïnse bevolking zich voor te bereiden. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de transatlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor, tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij, die door de vorige leider Esther Ouwehand is ingezet. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en van het misbruik maken van haar positie. Wanneer het proces begint is niet bekend. Gómez en haar man, de Spaanse premier, spreken de beschuldigingen tegen. Het weer. Vanavond en vannacht in het zuiden kans op een onweersbui en een graad of 17. Morgen zon. In het zuiden en zuidoosten kans op regen en onweersbuien. En het wordt ruim 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo. 96.9 FM.
1: Altijd hier voor jou.
0: Altijd hier voor jou.

0: is Omroep Venlo.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn onderweg. En volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars in Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance gaat de komende dagen zelf ook. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is, omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. In Novi Sad, in het noorden van Servië, hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen president Vučić. Ze willen vervroegde verkiezingen. De betogers eisten dat Vučić de verantwoordelijkheid neemt voor het instorten van een deel van het treinstation in Novi Sad. Anderhalf jaar geleden vielen daarbij 16 doden. De betogers wijten die gebeurtenis aan corruptie bij de overheid. Servië wil lid worden van de Europese Unie. Volgend jaar zijn er parlements- en presidentsverkiezingen. Vučić zegt dat hij erover denkt om die te vervroegen. De Britse koning Charles heeft laten weten zeer bedroefd te zijn door het treinongeluk van gisteravond bij Bedford. Door een botsing tussen twee treinen kwam een machinist om het leven. 89 mensen raakten gewond. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en van het misbruik maken van haar positie. Wanneer het proces begint is niet bekend. Gómez en haar man, de Spaanse premier, spreken de beschuldigingen tegen. Dan het weer nog vanavond en vannacht in het zuiden. Kans op een onweersbui. Morgen zon in het zuiden en zuidoosten. Kans op buien. Het wordt 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo. 96.9 FM.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het ook erg druk, toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de transatlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor. Tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn onderweg. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance gaat zelf de komende dagen ook. Vandaag ontstond duidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is, omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. En dan het weer nog. Vanavond en vannacht in het zuidoosten kans op een onweersbui. Het is een graad of 17. Morgen zon, maar ook een regen- of onweersbui. En dan wordt het 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.
1: Altijd hier voor jou.
0: Altijd hier voor jou.

0: klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.
2: De hits van nu.
0: De hits van nu.

0: Dit is Omroep Venlo. NOS Nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Op het WK voetbal heeft Oranje zijn tweede groepswedstrijd ruim gewonnen. Tegen Zweden werd het 5-1 door doelpunten van Brobby, Gakpo en Summerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F. Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels in Zwitserland. Vance is daar nu ook naartoe. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is, omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het ook erg druk. Toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Op een internationale conferentie in Ghana over slavernij is opgeroepen tot excuses van landen die aan de transatlantische slavenhandel hebben verdiend. De deelnemers willen ook dat er een wereldwijd herstelfonds komt en dat geroofde objecten worden teruggegeven. De algemene vergadering van de VN bestempelde de transatlantische slavenhandel officieel als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. En het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten kans op een onweersbui. Morgen zon, ook een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Altijd hier voor jou.
1: Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.
0: De hits van nu.

0: Boekend. Hout Blerik. Tegelen. Stijl. Belfeld. Achsen. Velden. Lom. Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: Omroep Venlo.
1: Het beste uit de regio.

0: internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Israël heeft de afgelopen dag opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood. Een van de aanvallen was op een appartementengebouw in Gazastad. Daarbij kwamen 2 kinderen om het leven. Bij een raketaanval op een vluchtelingenkamp in centraal Gaza werd een journalist van Al Jazeera gedood. Sinds oktober is er een staakt het vuren, maar bijna dagelijks zijn er nog Israëlische aanvallen op Gaza. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance is daar nu ook naartoe. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het er ook al erg druk. Toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met de noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Op het WK voetbal heeft Oranje zijn tweede groepswedstrijd ruim gewonnen. Tegen Zweden werd het 5-1. Door 2 doelpunten van Brobbey, 2 van Gakpo en 1 van Somerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F. En Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. Het weer vannacht kans op onweersbuien. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag veel zon, met ook af en toe weer kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.

0: Dit is Omroep Venlo. NOS Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Israël heeft de afgelopen dag opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op de Gaza-strook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood. Een van de aanvallen was op een appartementengebouw in Gaza-stad. Daarbij kwamen 2 kinderen om het leven. Bij een raketaanval op een vluchtelingenkamp in Centraal Gaza werd een journalist van Al Jazeera gedood. Sinds oktober is er een staakt het vuren, maar bijna dagelijks zijn er nog Israëlische aanvallen op Gaza. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt voor zware Russische aanvallen. Die zouden vannacht moeten plaatsvinden. Zelensky zegt dat de bevolking zich daarop moet voorbereiden. In de videoboodschap zei Zelensky verder dat het aanbod voor rechtstreekse onderhandelingen tussen hem en president Poetin nog steeds geldt. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen drugs, maar ook het kunstwerk. Om welk werk het van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het schilderij zou miljoenen euro's waard zijn. De Franse politie heeft 4 mensen aangehouden. Op het WK voetbal heeft Duitsland gewonnen van Ivoorkust. Het werd 2-1. Lang was het gelijkspel, maar in de laatste minuten scoorde Duitsland alsnog de 2-1. Afgelopen avond won Oranje zijn 2e groepswedstrijd ruim. Tegen Zweden werd het 5-1 door 2 doelpunten van Bobby, 2 van Gakpo en 1 van Somerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F. Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. Het weer vannacht kans op onweersbuien. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon, maar af en toe ook weer kans op een regen- of onweersbui. Het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het KNMI waarschuwt opnieuw voor zwaar onweer met hagel en harde windstoten in Limburg. Voor die provincie is tot 3 uur vannacht code oranje afgegeven. De regen en wind kunnen tot overlast leiden. In de vorige nacht kwamen er in bijna het hele land, had het hele land last van flinke onweersbuien. In de buurt van Emmen kwam iemand om het leven toen een boom op een auto viel. En op veel plekken was wateroverlast en ontstond schade door de wind. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het er ook erg druk en toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance is daar ook naar onderweg. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. De afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zegt dat de zeestraat open is en dat de Amerikanen die verbinding open houden. In het centrum van Middelburg heeft de politie afgelopen avond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Het weer, vannacht kans op onweersbuien. In Limburg dus code oranje. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon, met af en toe ook kans op een regen- of onweersbui. En dan wordt het 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.9.